0: tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmehuizen.
5: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Capverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Capverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: De ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou, hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de Straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Oh yeah. De Muziekmiddag.
2: 1971.
1: 1989.
0: De Muziekmiddag. Lilian van der Loog.
2: 1967.

0: Het is 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek
2: heb. Ja, inderdaad, of slippers.
1: Nee. Dat zal nooit gebeuren.
3: Nee?
1: Nee. Op mijn werk, slippers?
2: Nee. Nee.
1: Moet ik wel een paar zou ook nog pinksteren zijn?
2: Eén slippertje dan.
1: Oké.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Larry Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk. Thuis in heel
6: Noord-Holland. 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbetering is, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
7: Ik ben er weer.
8: De ontbijttafel.
9: Met Pieter Kok.

0: The Pretenders met Back on the Chain Gang. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou natuurlijk ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:06 op die vroege maandagochtend. We schrijven vandaag 22 juni. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Dus Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, allereerst applaus natuurlijk voor niet alleen Noord-Holland, maar ook het hele Nederlandse elftal. Jawel, Oranje, zaterdagavond, gewonnen van Zweden met 5-1. Mocht je het nog moeten zien, sorry, dan heb ik het misschien verklapt.
3: Spoiler.
0: Kan. Ja,
2: dat kan
0: tegenwoordig. Moeten waarschuwen. Ja.
2: Ja, dat je nog niet bij bent.
0: Ja, dat je het even nog helemaal...
2: helemaal aan het begin van de kwalificatie zit. Ja.
0: Ik kan me wel voorstellen, er wordt wel veel gevoetbald. En dat is ook vaak als je slaapt. Dus er is veel terug te kijken.
2: Klopt. Ja, dat is waar.
0: Toch?
2: Ja, heb je gelijk.
0: Maar doen jullie dat ook? Nee, toch? Frank, zoals jij niet, toch?
2: Wat, okay. Terugkijken?
0: Ja, als je de wedstrijd 's nachts gemist hebt. Ja?
2: Oh, niet helemaal. Nee, maar wel even de samenvatting.
0: Ja, oké, okay, dat is.
2: En Oranje even terugkijken, toch? Even nog een keer de goals en nog een keer.
1: Nou, de hele wedstrijd?
2: Nee, niet.
0: Jij doet de samenvatting.
1: Ja,
0: de lange samenvatting.
1: Ja.
0: Ja. Ja, want die zijn, hè, lange samenvattingen.
2: Lekker, hè?
0: Ja. Maar ik heb ook eigenlijk te weinig van meegekregen, moet ik eerlijk bekennen. Ik had een verjaardagfeestje in de tuin.
1: Ja. Ja.
0: Was supergezellig. Mijn zoon, 19 jaar oud geworden. En dat wilde hij vieren met 90 vrienden.
2: Ja.
0: Die in de tuin zaten om voetbal te kijken. En hij zei van tevoren, weet je wat echt jammer zou zijn? En ik dacht, ja, als het gaat regenen. Zei hij, nee. Als Nederland verliest, dan heb je gewoon een heel andere sfeer op zo'n verjaardag.
2: Ja, maar ja.
0: En toen wonnen ze opeens met 5-1.
2: Niks
0: we.
2: Lekker toch?
0: We wonnen met 5-1.
2: Grootste overwinning. Grootste overwinning sinds 1998.
0: Hè? Echt?
2: Ja. Toen wonnen we met 5-0 van de Koreanen. Nou, dit nog beter.
1: En we moeten nog tegen Tunesië.
0: Nou, zeker. Ik zat dus te denken, want Zweden heeft met 5-1 gewonnen van Tunesië.
2: Ja.
0: En wij hebben 5-1 van Zweden gewonnen.
2: Oh, ja,
0: ik ben geen rekenwonder.
2: Ah, 10-2 zitten we.
0: Dat zou wat zijn.
2: Ja.
0: Überhaupt 10.
2: Ja.
0: Heerlijk, maakt niet uit. 10-9 zou ik ook spannend vinden.
1: Het is wel spannend dat we dit zeggen eigenlijk al.
0: Nou ja, ik heb die hele Scorito al ingevuld.
1: Ja,
0: ik weet niet meer wat daarin staat, maar toch.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Nou, prima hoor.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, koud is het niet, zeg. Man, man, man.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker kant-en-kant quiz. Bruno Mars, de nieuwe On My Soul.

0: Electric Light Orchestra met Evil Woman.
1: Krantenkop quiz.
0: 6:15, hoog tijd voor.
1: De krantenkop quiz.
0: Het is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan helemaal niet waar. En jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel op de maandagochtend kun je je dag beter beginnen. Ik dacht het niet. 3 stuks dus, eentje is er niet waar. Heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Noors voetbalteam nam 300 kilo zalm mee naar het WK.
1: Kop 2.
0: Enorm standbeeld van Dolly Parton onthuld door fans in Argentinië.
1: Kop 3.
0: Miljoenen Brazilianen krijgen rare noodmelding. Aliens komen eraan. Oké. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Noors voetbalteam nam 300 kilo zalm mee naar het WK. Is het kop 2, enorm standbeeld van Dolly Parton onthuld door fans in Argentinië? Of is het kop 3, miljoenen Brazilianen krijgen rare noodmelding, aliens komen eraan? 088-850-51-52, daar mag je het doorgeven. Als je niet kan appen, dan bel je gewoon, krijg je Anne aan de lijn. Laat je haar weten welke kop er niet waar is. En wie weet, is die eer van de ontbijttafel zometeen voor jou.
1: De

0: Chaka Khan met I'm Every Woman.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij ook maandagochtend. Maak je geen zorgen. Even inkomen. Toch even rustig gaan starten. We moeten de hele dag nog, toch? Ja. Kom eens hoor.
1: Kop 1.
0: Noors voetbalteam nam 300 kilo zalm mee naar het WK.
1: Kop 2.
0: Enorm standbeeld van Dolly Parton onthuld door fans in Argentinië.
1: Kop 3.
0: Miljoenen Brazilianen krijgen rare noodmelding. Aliens komen eraan. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Dus even kijken welke dat is. Begin vandaag bij Paul, Cynthia, Saskia en Nico. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Maar die klopt gewoon door dat Noorse voetbalteam inderdaad 300 kilo zalm mee naar het WK. En 116 kilo kaas en 6000 sinaasappels. En eigen chefs.
2: Heerlijk.
0: Ja, ja.
2: Benieuwd wat je daarmee kan maken.
0: Nou ja, zalm is in ieder geval oranje, dus dat is top.
2: Zalm is oranje?
0: Zalm is vrij oranje, ja. Dus dat is leuk dat ze dan ook een beetje aan ons denken.
2: Zalm is oranje?
0: Wat voor kleur heeft zalm?
2: Waarom zeg je dat? Wat roze.
3: Ja.
0: Wat?
2: Roze.
0: Zalm is oranje.
2: Zalm roze heb je.
3: Zalm roze.
0: Ja, dat kan zijn, maar dat is...
2: Zalm is niet oranje.
0: Zalm is oranje.
2: Als jij... Wat zeg je nou?
0: Zalm is oranje.
2: Nee.
0: Wel.
2: Nee.
0: Frank.
2: Ik weet dat ik gelijk heb hierin.
0: Even stil aan. Frank?
3: Zalm is roze, Piet.
0: Nee, zalm is oranje.
2: Nee.
0: Zalm is gewoon oranje.
3: Het shirt van het Nederlands elftal is een tikkie roze. Omdat het te fel is. Maar nee, zalm is roze.
0: Nee, zalm is oranje, jongens. Als ik zalm zie liggen op een plankie, oranje.
2: Hey, nee, wel, hè? Nee, ja, maar dan ben je wel kleurenblind.
0: Piet. Nee, dat is
2: wel,
0: niet
2: ik
0: waar.
2: Ik denk dat dit wel het bewijs is daarvan misschien.
0: Nee, maar dat had ik dan wel geweten. Ik ben 46. Dat is niet waar, ik ben 45.
2: Hoe vaak heb je tegen mensen gezegd dat zalm oranje is? Misschien moet je dat
0: zalm,
2: even
0: proberen. Even voor test.
3: Ja?
2: Poeh.
3: Of je hebt hele slechte vrienden om je heen die denken, poeh, zeg maar niks.
0: Maar oké.
2: Okay. Kan ook.
0: Gerookte zalm. Wat voor kleur is dat?
2: Lichter roze.
0: Wat?
2: Ja.
0: Nee, maar gerookte zalm is toch gewoon oranje?
2: Nee.
0: Het is gewoon net zo oranje als die vlagjes die daar hangen al.
2: Hè? Nee.
0: Ja, dit is alles wat ik nu zie op dit scherm is oranje. Dit is allemaal oranje. Even serieus. Zeg je dat dit roze is? Dit is allemaal oranje aan. Nee, wow. Ga je nu dit roze noemen? Ben je serieus?
2: Ja.
0: Dit is toch gewoon oranje?
2: Nee.
0: Nou, oké, jij bent nu op dit moment gerookte zalm aan het googlen. Ik zie dat als... ik zie dat echt als oranje. Ik weet wel dat als je hem kookt en je vouwt hem een beetje open... dan ziet het wel rozig uit. Maar ik vind dit echt oranje. Poeh, lang verhaal wordt dit. Ik maak eerst die krantenkopquiz af... en dan gaan we naar de rest van de uitzending hebben over de kleur van zalm. Kop 3 is ook waar. Miljoenen Brazilianen. Arnold, Lidi, Wilma en Rodi, helaas voor jullie. Die krijgen een rare noodmelding. Aliens komen eraan. Het was een grap. Het was de Alerta Extremo. Dat is een soort NL-alert. Voor de zekerheid is noodbericht uitgeschakeld. Politie gaat even onderzoeken hoe dat kon gebeuren. Gaan we door naar kop 2. Die was namelijk niet waar. Enorm standbeeld van Dolly Parton onthuld door fans in Argentinië. Nee, het gaat natuurlijk om een enorm standbeeld van Lionel Messi, de voetballer. Volgens de burgemeester het grootste Messi-beeld ter wereld in het stadje Cutralco. Ik ken het niet. In India stond er ook eentje, maar die is nu verwijderd. Dat zal ze leren.
2: Vind ik ook.
0: 26 meter hoog. En zit hij nog op zijn knieën? Dat staan. Ja, goed. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel is voor een prachtig mooi rijtje. Gerrit, Willem, Lateralda, Els, nog een Els, Gea, Frederik, Ans en Rennie en zalm is oranje.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik ga even een paar dingen googlen, Ann. Ik kom zo beter, goed?
2: Ja, is goed. Kom maar.
0: Komen we wel uit. Of wat anders?
2: Weet ik niet.
0: Als je mij gelijk heeft.

0: uit het mooie Horen.
1: Ik ben Els uit Hoofddorp.
2: Ik ben Joop uit Amstelveen. Maché Macho.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30. In Dirkshoorn is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Zandvoort gelden nog altijd extra veiligheidsmaatregelen in het gebied rond het strand, de boulevard en bij het station. De gemeente heeft die maatregelen uit voorzorg genomen, zeggen ze. Ze gelden nog tot middernacht, die zogenaamde noodverordening. Politie en handhaving krijgen daardoor extra bevoegdheden om op te treden tegen overlast en ongeregeldheden. Daar waren ze bang voor dit weekend vanwege het mooie zomerse weer. Vrijdagavond was het eventjes onrustig in Zandvoort, maar de rest van het weekend lijkt het rustig te zijn gebleven. De noodverordening kan nog wel verlengd worden als dat nodig blijkt. Het is voor mensen met een visuele beperking nog steeds ingewikkeld om online te winkelen, ondanks alle verbeteringen de afgelopen jaren. Dat concludeert een onderzoeksbureau in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Zo zijn veel sites nog altijd niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat er op die site te zien is. Frustrerend voor mensen die een visuele beperking hebben.
6: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
5: Soms zijn de cookie-meldingen niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. Slechts twee websites voldeden helemaal aan de eisen. Het treinverkeer op de trajecten tussen Amsterdam Centraal en Haarlem en bij Hoofddorp is gisteravond een aantal uur verstoord geweest. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. Het probleem begon gisteravond rond 7:15. Het duurde ruim 2 uur. De oorzaak was een vrachtauto die in Amsterdam tegen de Singelgrachtbrug aan de westkant van de stad was gereden. De vrachtwagen zat vast onder de spoorbrug en er moest een aannemer worden ingeroepen om de brug te controleren voordat er weer treinen mochten rijden. En een Amsterdammer heeft een app ontwikkeld waarmee bewoners kunnen zien of stank uit het westelijk havengebied hun kant opkomt. De app gebruikt de windgegevens en laat tot 8:00 vooruit zien waar mogelijke geuroverlast vandaan komt. Het is een initiatief van actiegroep Ademvrij aan het IJ en ze noemen de app een handig hulpmiddel.
7: Het geeft inzicht in waar komt die stank nu vandaan. En we kennen allemaal de stank van ICL, dat is het niet. Maar we kunnen ook voorspellen, gaat het 's nachts, wordt het zuidwestenwind, dan kunnen we maar beter nu we gaan slapen de ramen al dicht doen. Het is namelijk echt een heel intense stank.
5: Nou, gebruikers kunnen via de app ook meldingen doen bij de omgevingsdienst. De maker zegt de app liever niet te hebben gebouwd. Maar ja, het was nou eenmaal nodig. Volgens hem zou de overlast moeten verdwijnen, zodat de app uiteindelijk dus overbodig wordt.
4: Ja,
5: dat snap ik. Ja.
4: En misschien kun je me ook nog veel verder specificeren. Dat je ook voor de buurt kunt doen. Dat je weet dat de buurman bijvoorbeeld altijd vies staat te koken op woensdag.
5: Ja.
4: En dat het is weer woensdag. Dan krijg je alvast een melding.
5: Ja.
4: Ja. Het is weer woensdag.
5: Ja, dus dan kan je je boodschappenlijst uploaden in de app.
4: Dat is wel zo handig. Ja. Dan weet iedereen meteen waar het naar ruikt dan.
5: Ja.
4: Ideaal.
5: Oh, wat super. Misschien kunnen ze er ook een soort weergegevens. Dat je de buien, dat je kan zien wanneer het gaat regenen.
4: Ja, en wanneer iedereen ze ophoudt met barbecuen.
5: Ja.
4: Dus dat is, ja, ik zie wel veel mogelijkheden nog voor deze app.
5: Gauw handel. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl. Onze app natuurlijk gewoon. Hè. Het weer nog. Volop zomer de komende dagen. Daarbij lopen de temperaturen geleidelijk op. Omdat de wind die draait naar het oosten, heb ik me laten vertellen, wordt het allemaal veel warmer. Vandaag zomaar 28 graden, maar dat wordt nog
4: veel meer. Ja, het wordt echt knijter veel meer. Jongens, staat ons nog een hoop te wachten op dat vlak. Maar dan gaan we het later ongetwijfeld met Jan de Visser over hebben. Anja, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
8: 1 file en die staat op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Net iets meer dan 5 minuten.

0: Misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. En dan is het eindelijk een beetje afgekoeld in de slaapkamer en lig je eigenlijk het allerlekkerst. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. En zoals een bakker of een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we het warme asfalt op met vrachtwagenchauffeur Martijn. Martijn, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Waar gaat de reis naartoe vandaag?
1: Een beetje om de kerk. Ik ga nu van Oud-Kaspel naar Bochum. Van Bochum ga ik naar Renkum. Ja. Renkum met mijn Wageningen. En dan gaan we in Utrecht weer laden voor Bochum. En dan gaan we in Bochum weer laden voor Gent, België.
0: Oké, dus je moet uiteindelijk wel richting België.
1: Uiteindelijk gaan we richting België en waarschijnlijk daarna richting Duitsland. Maar dat is de vraag van de week.
0: Ja, precies. Dat hoor je pas later en dat vind je eigenlijk ook wel fijn, toch? Om het nog niet helemaal te weten.
1: Ik hoef het allemaal niet te weten, joh.
0: Nee, je voert het gewoon in een systeempje in en dan rechterpootje naar de vloer en gaan met die banaan.
1: Ja, precies. Ik druk op het pijltje en dan zegt hij, je moet daarheen. En dan zeg ik daarna, je bent eraan gekomen. En ja, dat dus.
0: Nou, lekker man. En ben je dus ook de hele week dan de hoort op verder?
1: Ja, dat ga ik wel vanuit. Dat toevallig vorige week kwam ik weer leeg in Bochum. Ja. En waren ze al naar huis, want het was te laat. En toen zei de planner, ja, je mag ook lekker naar huis toe gaan. Ik zeg, dat doe ik.
0: Nou, ja, dat is ook wel lekker. Dan mag je heel even in je eigen bedje liggen, toch?
1: Ja, ga ik mevrouw lastigvallen.
0: Ja, dus zij balen natuurlijk.
1: Ja, die moet de vriend weer wegsturen.
0: Ja, ik dacht, ik maak hem niet. Maar je doet het zelf, Martijn. Oh, ja, kut, hij komt naar huis. Snel, ja, pak je spullen en wegwezen. Ja.
1: Ja,
0: ik snap het ook wel. Maar goed, dan is het wel leuk om elkaar weer even te zien. Zo, toch? Tussendoor?
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Wat breng je rond allemaal op het moment? Kijk je daar wel naar of maakt het ook niet uit?
1: Op dit moment weet ik dat ik naar Renkum oud papier ga brengen.
0: Ja.
1: En dan ben ik daar leeg en dan ga ik in Utrecht kijken wat ze hebben doorgegeven. Nou, weer oud papier laden.
0: Oh, kijk.
1: En dat gaat naar Bochum.
0: Ja.
1: En dan ga ik daar lossen en dan weer papier laden wat naar Gent gaat. Ja,
0: dat gaat gewoon zo door.
1: Zelf snap ik niet helemaal dat papier wat alle kanten op gaat.
0: Maar daar stel je ook geen vragen bij, hè? Het is gewoon...
1: Ik vind prima als zij daar papieren willen. Prima,
0: ja, dan neem je dat mee. Ik snap het wel.
1: Ja, hoor.
0: En hoe gaat het dan met die temperaturen? Want aankomende week, er staan echt behoorlijk stevige temperaturen op de agenda. Ik zie je tot 35 graden oplopen als het niet meer is.
1: Oh, ja.
0: Is dat voor jou nog op een of andere manier problematisch? Of je probeert gewoon je cabine niet uit te komen?
1: Nou ja, wat je zegt, zolang je in de cabine zit op het strandje Friesk is, dan gaat het
0: wel. Ja, daar is er niks aan de hand.
1: En zolang ik papier aan het laden ben de hele dag, dan hoef ik gelukkig niet te veel te doen. Maar als ik bijvoorbeeld waar ik wel op zit te denken, dat ze mij voor Duitsland gaan laden. En dat zijn dan kleine korrels.
0: Ja.
1: En daar blijft gewoon nog een heleboel achter in de bak.
0: Ja.
1: En dan kan ik met de bezem aan de slag.
0: Oh, dan moet je met de bezem de bak in.
1: Ja, en dan
0: dat is wel intens.
1: Gaat er een nieuw t-shirtje aan en dan gaan we even douchen. Ja, hoor.
0: Ja, dat snap ik wel, want dan is het wel echt even warm natuurlijk.
1: Dat is wel heel erg hoor, ja.
0: In zo'n metalen bak. Ja. Ja. Maar goed, wel even lekker voor de beweging natuurlijk. Even de spieren losmaken.
1: Absoluut. Dus goed voor de spiertjes.
0: Ja, hartstikke goed. Oké.
1: Ja, toch.
0: Nou, het klinkt eigenlijk hartstikke prima voor elkaar. Zit er ook nog een beetje de vakantie aan te komen voor jou, Martijn? Of word je daar de hele zomer doorgereden?
1: Ja. Eind juli en begin augustus. 3 weken vakantie en dan gaan we 2 weken even weg.
0: Waar gaat de reis naartoe?
1: Ik maak altijd de grap. Ik ga naar Amerika met de auto.
0: Oké, lekker. Maar dat is vast niet de bedoeling.
1: Amerika bij Venlo.
0: Ah, ja, precies.
1: Juist.
0: Lekker, man.
1: Ja, dat is heerlijk. Even 10 dagen even ertussen.
0: Ja, snap ik wel. Even tot rust komen. Even niet naar dat asfalt kijken de hele tijd.
1: Absoluut niet. Heerlijk. Goed, gewoon bij het zwembad zitten.
0: Ja hoor, je hebt helemaal gelijk. Martijn, ik ga je feliciteren. Je bent met de rechten. Wederom de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
1: Met veel plezier.
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.
4: Let's go.

0: Shania Twain and I'm gonna get you good. Anne, ik denk dat we toch deze discussie even moeten afronden met z'n tweetjes.
1: Ja, ben je daar al klaar voor?
0: Ja, gerookte zalm is oranje en daarmee punt uit, toch? Dan zijn we er wel.
1: Ja, nee, ik zou dat toch echt niet zeggen. Ben er bestaat geen zalm oranje.
0: Nee, maar wacht eventjes. Dat we een kleur een bepaalde naam geven... betekent nog niet dat die naam ook de kleur is.
1: Ik vind dat bij zalmroze wel echt zalmroze.
0: Ja, ik vind dus lime green bijvoorbeeld. Niet iedere limoen ziet er zo uit natuurlijk. Dus,
1: maar is wel groen.
0: Ja, is absoluut groen, dat ben ik met je eens. Maar zalmroze is... Er is absoluut een zalmvariant waarbij roze een optie is. Als je zalm bakt bijvoorbeeld, wordt hij best wel roze. Mm-hmm. Dat zie ik ook als roze.
1: Ja.
0: Maar gerookte zalm is gewoon oranje. Daar kunnen we lang en kort over lullen. Je kunt mij niet een pakkie laten zien. Nou ja, dat is nog niet eens helemaal waar. Want je hebt namelijk ook wild gevangen gerookte zalm. Die is nog eerder rood dan dat die oranje is.
1: Kijk, Piet, wat jij net hebt gedaan. Ik moest even bij jou komen staan achter die computer van jou.
0: Ja.
1: Toen heb je 2 tabbladen geopend.
0: Ja.
1: Eentje met Google afbeeldingen.
0: Gerookte zalm.
1: Gerookte zalm.
0: En andere?
1: Nederlands elftal.
0: Ja.
1: Ja. Ik was toch niet overtuigd.
0: En die heb ik naast elkaar laten zien. Echt, als je snel tussen de, heen en weer switcht, zie je het verschil niet.
2: Nee?
0: Nee.
3: Ja. Nou, dat is goed, Piet.
0: Had jij nog wat, Frank?
3: Dan huren wij voor aankomende donderdagnacht voor jou een vissenpak. En dan mag je oranje lekker aanmoedigen.
0: Ik zou best in een zalmpak zou ik oranje willen aanmoedigen.
1: Of jij moet echt even naar de opticien eigenlijk. Nee, mannen hebben wel vaker kleurenblindheid dan vrouwen, hè?
0: Maar dat ik daar dan nu nog achter zou komen, dat kan toch bijna niet.
1: Is toch heerlijk? Iedere dag leer je weer.

light is on.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
4: Ik ben Johnny, Pambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
5: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
6: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam.
7: Thuis in heel
8: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Zandvoort geldt nog altijd een noodverordening vanwege de mogelijke onrust aan het strand en op de boulevard daar. Het hele weekend waren er extra veiligheidsmaatregelen na de onrust van afgelopen vrijdag. Slechtzienden hebben nog altijd te veel last bij online winkelen, want veel websites zijn niet aangepast. En de Ironman in Horen is zonder grote incidenten verlopen. Dat is eigenlijk best opvallend, want het was ontzettend heet. Hoe dat was, dat hoor je zo, maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
11: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
10: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
12: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
10: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zonne wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
13: Twee files, eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep 10 minuten vast. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, een kwartier vertraging.
14: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
15: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
7: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
15: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
15: Maar mee?
7: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
15: Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
24: De ontbijttafel
25: met Pieter Kok.

0: Billy Joel met The River of Dreams. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is Mor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 9 minuten over 7 op die prachtig mooie maandagochtend. Want man. Het zonnetje komt er alweer aan en dat is toch ook ergens wel een beetje geniet hoor. Toch, je hoort heel veel mensen meteen, oh, het wordt zo heet, dit en dat.
1: Ja, dat ben ik. Ja hoor.
0: Het is 22 juni en de zomer komt er gewoon aan. Sterker nog, gisteren begonnen. En knallen in die tent.
1: Ja, het was 32 graden bij mij gisteren in huis.
0: Ja, dat is wel warm inderdaad.
1: Ik trek dat toch slecht.
0: Frankie, je bent erbij voor het nieuws en de cijfers dan natuurlijk ook.
2: De cijfers?
0: Het was 32 graden bij haar in huis.
2: Ah, schuif.
0: Ja.
2: Hoe is dat genoteerd?
0: Ik heb gisteren in de familiegroeps-app van mijn vaders kant, zeg maar mijn kant van de familie.
2: Hè?
0: Ja, niet ja, van mijn vrouw bedoel ik, want daar heb je weer een andere familie-app mee,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, ja, zo gaat het. Nee, zo gaat
0: het. Ja. Laat ik het zo zeggen, ik heb daarin eerlijk opgebiecht dat ik het warme weer heel lekker vind.
2: Goed zo.
0: Er is mij nu door meerdere, vooral nichtjes, aangeraden om een DNA-test te doen. Want ik kan niet...

0: Suzy Quatro en Chris Norman met Stammelin In.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ik heb net eerlijk toegegeven dat ik dat warme weer dus eigenlijk wel lekker vind. Maar die komende dagen kan het wel eens zo warm worden dat een hittegolf niet uitgesloten is. En dan gaan we natuurlijk massaal naar het strand. Maar de vakantietijd is nog niet aangebroken. Dus als je dan toch naar het strand gaat en oververhit raakt, dan is de reddingsbrigade met haar vrijwilligers ook niet altijd helemaal up to spec, om het zo maar te noemen. Dat zijn er gewoon nog niet genoeg van. Laten we eens even bellen met Ernst Brokmeijer van de reddingsbrigade Zandvoort. Ernst, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, er komt dus waarschijnlijk wel een beetje iets van wat toch erg lijkt op een hittegolf deze week aan.
3: Ja.
0: Maar is
3: ja.
0: Eigenlijk een weekje te vroeg voor jullie, of niet?
3: Nou ja, wat we zien, hè, niet alleen in Zandvoort, maar eigenlijk al overal in Noord-Holland, maar eigenlijk in heel Nederland, is dat heel veel plekken werken we met vrijwilligers. Of ook zelfs met soms ingehuurde krachten op andere plekken. En op veel plekken begint dat echt volledig 7 dagen in de week in de zomervakantie. En zien we dat nu, bijvoorbeeld deze week nog op heel veel plekken. We werken met scholieren, studenten, die hebben tentamens en examens. Ook mensen die gewoon een baan hebben, die gewoon moeten werken. Dus ik weet dat op heel veel plekken reddingsposten zoveel mogelijk open zijn. Maar het is niet gegarandeerd dat overal iedereen is deze week.
0: Nee, het is gewoon hartstikke druk natuurlijk. En het is ook, als je kijkt naar bijvoorbeeld jaren 80 en 90, grofweg, dan had je dit soort periodes ook bijna nooit, toch?
3: Nou, gevoelsmatig was het toen natuurlijk ook lekker weer. Maar zien we wel de afgelopen jaren dat zeg maar voor en na de zomervakantie, dus het voorjaar nu, na juni en straks ook in september, dat we toch best vaak heel mooi strand weer gaan krijgen. Ja. En we daar ook door het soort organisatie dat we zijn, soms wel van alles aan moeten doen om zoveel mogelijk er te zijn. Moet ik wel zeggen dat we ook zullen zien dat de komende dagen het ook niet wel druk wordt, maar misschien ook niet mega druk, omdat ook de strandbezoeker nog vooral op school zit, aan het werk is.
0: Ja, precies, dat scheelt toch. Ja, is ook zo natuurlijk. Maar wat als je nou op het strand zit en je raakt oververhit, of je hebt op een andere manier problemen, bij wie moet je aankloppen? Wat is dan verstandig om te doen? Stel dat de KNRM-post dicht is.
3: Ja, de KNRM en de reddingsbrigadepost. Wat belangrijk is sowieso, is dat je eigenlijk altijd sowieso begint bij goed voor jezelf zorgen. He, dus simpele tips, nooit alleen het water in. Als je ergens naartoe gaat, check waar wel hulp is. Dat kan zijn bij het strandpaviljoen of bij een recreatieplas bij een plek. Er is vaak ook toezicht, de politie rijdt op sommige plekken rond. Dus er zijn vaak ook andere diensten die je kunnen helpen. Gaat er nou echt iets mis? Ja, schroom niet en bel dan 112. Of loop meteen bij zo'n paviljoen of horecapunt naar binnen.
0: Ja.
3: Zij weten eigenlijk altijd wel hoe er hulp kan komen.
0: Ja, precies wat er gedaan moet worden om iemand te krijgen die er verstand van heeft, uiteraard.
3: Ja, ja,
0: en hoe zit het dan ook nog, want daar heb ik me ook wel eens dingen over laten vertellen, met het huidige vlaggenbeleid van de reddingsbrigade bijvoorbeeld?
3: Nou ja, de vlaggen worden gebruikt om aan te geven als er extra gevaren zijn. Hè. Een gele vlag, hè, als je extra moet opletten met in het water gaan, omdat er risico's zijn. De rode vlag, net als het stoplicht, verboden om te zwemmen. Nou, die gaan we hopelijk niet zien. Oranje, als er aflandige wind is, hè, dus wind richting zee, waardoor je met je luchtbed of je strandbal zo naar Engeland drijft.
0: Ja.
3: En je dus niet met dat soort zaken het water in mag. En er is ook nog een paarse. Die gaan we misschien ook nog wel op een enkele plek zien. Dat geeft aan dat er zeedieren zijn die extra risico geven.
0: Kwallen moet je dan aan denken?
3: Hier,
0: of,
3: ja, en dan moet ik zeggen hier in Zandvoort dat ik de afgelopen dagen wel wat kwallen heb gezien. Niet dat die meteen levensgevaarlijk zijn, maar die kunnen wel af en toe een beetje prikken.
0: Oké, ja, moet je ook. En wat moet je dan doen trouwens? Want ik heb daar wel eens wilde verhalen over gehoord.
3: Ja, bij de kwal, en zeker bij de kwal in Nederland, gaan inderdaad de meeste wilde verhalen. Allerlei huistuin- en keukenzaken. Wat we vaak zien is dat wat gewoon echt heel goed werkt en heel simpel is warm water.
0: Oh.
3: De huistuin- en keukenmiddeltjes, een handje zand en even eroverheen wrijven. Werkt vaak goed. Maar ja, vaak prikken ze dermate dat eigenlijk altijd binnen een paar minuten het prikken wel ophoudt.
0: Oh.
3: Vergelijkbaar als met een brandnetel. Niet fijn, maar ook niet gevaarlijk.
0: Nee, precies. Overleven we allemaal wel weer. Oké.
3: Okay.
0: Heb je ook nog tips om oververhitting te voorkomen? Want dat ligt natuurlijk ook op de loer op zulke dagen, kan ik me voorstellen.
3: Ja, dat is wel zeker de komende dagen in de namiddag het risico. We zien vaak rond de stranden mensen toch een beetje eigenwijs, te weinig gedronken. De hele dag met dat zonnetje bovenop je hoofd. Voorkomen, een paar simpele tips. Drink gedurende de dag genoeg. Zorg dat je op de heetste momenten een beetje de schaduw opzoekt. Af en toe ook wat verkoeling zoekt. Mocht je nou een paar maanden denken, ik voel me toch niet zo lekker door die zon. En dat signaal krijg je echt. Je kan je een beetje misselijk voelen, een beetje hangerig. Neem dat vooral heel serieus. Zoek op dat moment zeker de schaduw op. Gebruik desnoods wat natte, koude doeken. Om even je handdoek even nat maken in je nek, je polsen. En laat het ook anderen weten. Van, hey, ik voel me niet zo lekker.
0: Gaat even niet
3: als
0: goed.
3: Als er wat gebeurt, dat zie je kunnen helpen.
0: Ja, hartstikke goed. Ik heb me laten vertellen dat er een beetje oostenwind op gaat steken. Dat zal wel betekenen dat die paarse vlag eraan komt dus, hè?
3: Dat zou kunnen.
0: Nee, sorry. Dat was de oranje vlag.
3: Oranje vlag. Ja, paars zou ook kunnen, hè, met al die kwallen. Maar ik verwacht wel deze week dat de oranje vlag op een aantal plekken gaat hangen. Waardoor je op dat moment even niet met je opblaaszaken het water in mag.
0: Scheelt wel, hè? Want dan hoeft al die troep niet mee de auto in.
3: Je kan het opblazen, hè? Dus dan
0: ja,
3: is het
0: in principe kun je. Oké, laat ik het dan zo zeggen. Dan hoef ik het ook niet op te blazen als ik aankom.
3: Nee, zeker weten. Dat scheelt ook. En nogmaals, ga vooral met z'n allen lekker genieten. Want het is niet vaak zo lekker weer.
0: Nee.
3: Let vooral op elkaar. En als ik toch over het water nog één ding mag zeggen. Ga nooit alleen zwemmen. Zorg dat er altijd iemand is die je checkt. Iemand op het strand. Ben je alleen? Vraag gewoon iemand op het strand. Ik ga even een pootje baden. Wil je even zorgen dat ik er ook weer veilig uitkom?
0: Ja.
3: Kun je niet zwemmen, blijf dan lekker tot je knietjes aan de kant.
0: En dat is
3: diep
0: zat.
3: Genoeg en genieten.
0: Helemaal goed. Dankjewel. Ernst Brokmeijer van de Reddingsbrigade in Zandvoort.

Shannon Spiro met Material Lover. Het is 6 minuten voor 7:30. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Zometeen is het tijd voor het nieuws en ook het weerbericht met Jan Visser, the man of the hour. Je hoort hem na de time bits.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Ik ben Anneke en ik kom uit de mediastad Hilversum.
17: Ik ben Jan Visser en ik kom uit Purmerend.
18: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 19:30, in Winkel is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. In Zandvoort gelden nog altijd extra veiligheidsmaatregelen in het gebied rond het strand, de boulevard en bij het station. De gemeente heeft die maatregelen uit voorzorg genomen, zeggen ze. Ze gelden nog tot middernacht vandaag. Politie en handhaving die krijgen daardoor extra bevoegdheden om op te treden tegen overlast en ongeregeldheden aan zee. Vrijdag was het daar even onrustig, maar verder zijn er geen grote incidenten gemeld. De noodverordening die kan worden verlengd als dat nodig blijkt. We gaan er later vandaag nog even over bellen met de loco-burgemeester van Zandvoort. Bij een eenzijdig ongeluk op de West-Frisiaweg bij Hoogkarspel is gisterochtend een motorrijder om het leven gekomen. De man kwam rond 8:00 door nog onbekende oorzaak ten val. Behalve de motor zouden geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn, zegt de politie. Onder andere een traumahelikopter kwam op de melding af, daar op de N307. Maar hulp mocht niet meer baten. Het is voor veel mensen met een visuele beperking nog altijd ingewikkeld om online te winkelen, ondanks alle verbeteringen de afgelopen jaren. Dat concludeert een onderzoeksbureau in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Zo zijn veel websites niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat er op die site te zien is. En dat is frustrerend als je niet goed kan zien.
22: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
21: Ja, soms zijn de cookie-meldingen niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. Slechts 2 websites voldoen aan de eisen. Dat is niet veel. Bij een steekpartij in Herugowaard is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde bij een huis aan het Spaarne en zou mogelijk zijn voorafgegaan door een ruzie. De politie hield bij aankomst direct één verdachte aan. Wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. En dan de Iron Man in Horen. Die is dit weekend eigenlijk zonder grote incidenten verlopen. En dat is best opvallend, want het was ontzettend warm. Vanwege de hoge temperaturen waren de risico's voor de deelnemers flink. En de organisatie probeerde de oververhitting dus te lijf gegaan met 20.000 liter drinkwater langs de kant en 1000 kilo ijsblokjes. En dat bleek voldoende. Ook na uren en uren sporten. Want ja, je doet lang over zo'n Iron Man.
0: Iets minder dan 6,5 uur.
1: Netjes?
0: Ja, daar ben ik heel blij mee.
1: En nu eindelijk de bier?
0: Nu eindelijk weer bier, nou echt maanden, ja.
1: Geniet ervan.
21: Ja, dan heb je wel een biertje verdiend, toch?
3: Ik vind wel pittig om dan daarna meteen een biertje
21: te drinken. Meteen een pilsie?
3: Ja.
21: Kleintje, zo'n tulpie.
3: Ja, precies. Ja. Misschien een fluitje.
21: Jeetje, Nina, wat hebben die mensen hard moeten werken daar. En dan, je moet fietsen, je moet zwemmen.
3: Ja, en hardlopen.
21: Ja,
3: en niet tegelijk hoor, dat scheelt. Maar, dat is echt pittig.
21: Jongen,
3: het is wel echt iets ook voor mannen van middelbare leeftijd om te denken dat ze dat ook nog een keer gedaan willen hebben.
21: Ja, want jij bent aan het trainen, Piet.
3: Nou, ik vind het
23: wel iets voor jou, ja.
3: Ja, vind je dat echt iets voor mij? Om dan zo'n man te zijn?
23: Nou, jij hebt laatst ook een keer zei je, misschien moet ik een high rocks gaan doen.
21: Wat?
3: Nee, maar daar ben ik alweer vanaf gestapt.
23: Ja, klopt. Verbaas me dat je het toch niet over de Ironman hebt gezegd.
21: Het is een high rocks.
3: Ja, het is allemaal onzinnige sportevenementen.
21: Oh.
3: Dus, nee.
23: Nee?
3: Nee, ik denk dat ik het allemaal niet ga doen.
23: Oké.
3: Nee.
23: Nou,
3: ook als het is een soort van stil verzet tegen midlife-achtige situaties.
21: Ah, je bent een midlife-ontkenner.
3: Ja,
21: juist, inderdaad. Ja. Zeg het ze, Piet.
3: Ik ben nog niet op de helft.
21: Ja, heel goed.
3: Ik hoop het wel trouwens, maar goed.
21: Nee, Piet. Terzijde. Nee,
3: nou, hallo.
21: Amper een derde gehad, joh.
3: Oké. Okay.
21: Meer nieuws in de app of op bnnnieuws.nl.
3: Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
24: Pieter, goedemorgen.
3: Jan, het is een bijzondere tijd om weerman te zijn, denk ik, of niet?
24: Ja, dat mag je wel stellen, Pieter. Ja.
3: Even ik weet altijd dat als jij een weekendje weg bent, dat we natuurlijk lekker weer hebben. Want zo werkt dat op een of andere manier, Jan. Maar je bent er weer en ik ben heel erg benieuwd.
24: Maar ja, aan de andere kant, vrijdagavond brak natuurlijk de pleuris uit.
3: Nou, dat mag je wel zeggen. Was je toen wel bij macht om dat zelf nog te bewonderen allemaal?
24: Ja, ik zat er wel redelijk middenin.
3: Oh.
24: Julianendorp, dus...
3: Kijk eens eventjes. Ja. Nou, Jan, ik moet wel echt zeggen, ik heb zelden zoiets meegemaakt... Dat de hemel zo lang achter elkaar verlicht is... heb ik eigenlijk alleen nog maar in Frankrijk meegemaakt hiervoor.
24: Ja, dit was voor Nederlandse begrip echt een zeldzaamheid. Het KNMI registreerde over het hele etmaal. Dus inclusief het onweer van de nacht ervoor in delen van het land. Maar liefst 188.000 bliksemontladingen.
3: Dat is toch ongelooflijk, Jan?
24: Ja, dat is echt voor Nederlandse begrippen is dat uitzonderlijk veel.
3: Ja.
24: En de neerslag viel op de meeste plaatsen mee. Maar juist in het gebied, zeg maar de Noordkop en zo... waar het de laatste tijd erg droog is. Schagen, 33 millimeter. En ook Julianendorp, meer dan 20 millimeter. Dus dat was wel meegenomen. Maar het onweer was inderdaad spectaculair. En ook de windstoot, hè. Want er zijn natuurlijk een heleboel activiteiten gestaakt vanwege schade.
3: Ja.
24: Want er waren windstoten, zeker in de Noordkop, dat rond 100 kilometer per uur. Nou, dat ging er ook wel enorm tekeer, hoor, daar in Julianendorp.
3: Ja, ben je bang geweest, Jan? Of was dat niet
24: nodig? Nee, niet bang, nee.
3: Je zat niet in een tentje of zo, ik weet niet.
24: Soort dingen. Dat,
3: just checking,
24: ja.
3: Jan.
24: Ja.
3: Oké. Hoe gaat het dan nu? Want we hebben daarna eigenlijk een verrukkelijk weekend gehad, kan niet anders zeggen.
24: Ja, dat klopt, inderdaad.
3: Maar nu?
24: Ja, nu staan we aan de vooravond van natuurlijk toch best wel, kunnen we stellen, een historische week. En qua hitte dan vooral. En dan doe ik met name op woensdag, donderdag en vrijdag. Hè, want vandaag is er niet zo heel veel aan de hand, hoor. Het is prachtig weer, hoge drukgebied op de Noordzee. En het is droog, de zon schijnt volop. Alleen vanochtend hier en daar nog wat bewolking... samenhangend met een oplossend zwak frontje. En de middagtemperaturen die komen uit op zo'n 21 tot 22 graden op Texel. En het wordt in het zuiden van de provincie wordt het vanmiddag zo'n 26 graden. Dus dat is allemaal prima te doen. En in het zuidoosten van het land, want daar zit dus ook al die warmte... en die is er ook niet weg geweest in het weekend... maar daar wordt het 31 graden. Nou, dat wordt de komende dagen alleen maar meer. En Nederland maakt dan deel uit van die enorme hittebel boven West-Europa. Dat valt op zich in delen van Spanje wel mee, maar het accent ligt deze keer vooral op het westelijk deel van Frankrijk.
3: Ja.
24: Niet zozeer op het zuidoosten, het zuiden. Ook wel hoge temperaturen. Gisteren in Biscarrosse, in het zuidwesten van Frankrijk, dik 41 graden. Dat is natuurlijk niet niks. Maar bijvoorbeeld in gebieden van Bretagne en bij de Loire en zo. En wat ook richting Parijs, niet in de laatste plaats. Daar wordt het 39 tot 40 plaatselijk. Dus 43 graden. En dat is in een gebied waar sowieso die hitte niet of nauwelijks, of eigenlijk nog nooit is voorgekomen.
3: Nee, maar Jan, je weet, ik kom graag in Normandië. Daar ben ik veel. Ik zit even te kijken naar de plaats waar ik daar normaal gesproken ben. Het wordt daar 40 graden, Jan. Het is, ik heb in deze tijd, en dan maak ik geen grap, ik heb op 14 juli meegemaakt daar, dat is een feestdag, dat ik in de wind en de regen stond met 14 graden.
24: En het wordt
3: dus nu al 40 graden daar, Jan. Dat is toch ongelooflijk?
24: Ja, en dat in juni, hè?
3: Ja.
24: Ja, het wordt waarschijnlijk, zoals het er nu eruit ziet, toch wel de zwaarste hittegolf voor Frankrijk ooit. Samen met misschien 2003 augustus.
3: Jeetje.
24: Dus dat zegt wel genoeg. In 2019 ook. Toen werden er in juni temperaturen in het zuidoosten gemeten tot 45 graden. En dat zag je ook terug in de natuur. Hè, los van de bosbranden, maar vooral, en dat deze week trouwens ook, maar van de verschroeiing van de gewassen en zo.
3: Ja, vreselijk.
24: Maar goed, bij ons dan. Morgen ook veel zon en temperaturen die op een wat hoger niveau uitkomen. Het kan dan in het zuiden van Noord-Holland 29 graden worden. En de dagen daarna wordt het alleen maar warmer. Daar zullen we het over een uurtje wel wat meer over hebben dan.
3: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar wat ons allemaal nog te wachten staat op dat vlak dan. En of dit weer afgesloten wordt met zo'n achterlijke heftige onweers- en regensituatie. Dat wil ik ook wel weten, Jan. Gaan we het zo over hebben dan, goed?
24: Gaan we doen.
3: Tot straks.
24: Tot straks.
3: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
23: Twee files hebben we. Wel lange ook. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep een kwartier vast. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207. 25 minuten.
3: En zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal bij Dingen met Dario. Nou, Rick Ashley met Whenever You Need Somebody.

0: Jessica Volker met How Will I Know.
1: En H.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Het is helemaal precies al een tijdje kwart voor acht geweest. Hoogtijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Twee stuks. Moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft. En ik zou zeggen, handen bij de knop, want dit is best wel te doen.
5: Deze stad heeft zijn eigen letters op de berg staan.
0: Deze stad heeft zijn eigen letters op de berg staan. Welke stad is dat? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal.
5: Deze stad heeft zijn eigen letters op de berg staan.
0: Ja, die kan er bijna niet misgaan, hè. 088-850-5152. Met dat warme weer in de aantocht en met dat zonnetje erbij, dat zomerse gevoel, dan moet je het ook niet altijd al te moeilijk maken met Dario, toch?
5: Deze stad heeft zijn eigen letters op de berg staan.
0: Ja, wat is dat? Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Vanuit de auto hoor ik iemand.
6: Ja, met Jos.
0: Jos, goedemorgen. Wat denk jij dat het antwoord is?
6: Hollywood.
0: Je denkt Hollywood, even kijken.
5: Hollywood.
0: Ja, natuurlijk Jos, dat is Hollywood. Gefeliciteerd. Twee kaarten voor Dierenpark Blankendaal zijn helemaal voor jou.
6: Dankjewel.
0: Wie ga je meenemen, Jos?
6: Dat zal mijn vrouw worden en mijn kinderen.
0: Ah, wat gezellig. Ik wens jullie veel plezier samen, Jos.
6: Dankjewel.
0: Een fijne dag.
6: Fijne uitzending.
0: Doei, doei. Doei.

0: De Eagles met Take It Easy.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ja, onze eigen Sjoerd natuurlijk. Hè. Sjoerdje, goedemorgen.
4: Ja, nou Take It Easy. Ik ben even blij dat ik dat ook kan doen straks. Ik zat namelijk op de camping dit weekend.
0: Dat heb ik
4: geweten.
0: Wat
4: Piet?
0: Heb jij lekker weer gehad al? Lekker warm en zo, toch?
4: In
0: of wat
4: de
0: is
4: tent?
0: Het probleem?
4: Ja hoor. Nou, ja. Wel, ik zat aan het water in Zeeland. En wij hadden die onweersbuien.
0: Oh, jongen toch.
4: Ja. Ja,
0: dat heb ik ook wel eens gehad in Frankrijk. En toen ben ik wel 's nachts even in de auto gaan zitten. Dat vond ik een beetje eng.
4: Precies, dat dus inderdaad. En een van mijn jongens die zag de eerste lichtflits en die riep... Papa, zullen we naar de auto gaan? En ik dacht, nou
0: weet kom je, op zeggen.
4: Op zijn stoere familie, weet je wel. En bij de tweede lichtflits pakte hij de autosleutel en zat hij er al in.
0: Ja.
4: De ander sliep nog, dus die heb ik maar even opgetild en meegenomen. Maar dat was ons weekend.
0: Je hebt alleen maar in de auto gezeten eigenlijk.
4: Serieus? Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Jongen toch.
4: Ik ga nu alleen in de vliegtuig. Ook dat is niet echt mijn favoriete
0: vliegtuig. Nee, dat vind je heel erg eng.
4: Ja, ik ben hetzelfde als jij, alleen jij gaat tenminste nog.
0: Ja, jij gaat niet meer, hè? Jij vliegt niet.
4: Ik vlieg helaas niet.
0: Nee.
4: Dat is ook jammer voor mijn familie. Maar ik ga toch vandaag proberen, maar wel aan de grond... in een zeer luxe uitvoering. Meer zeg ik niet.
0: Oké, gaan we zo horen. Dankjewel, Sjoerd.
2: De ontbijttafel.
1: Want

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
13: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
14: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige Viking-eiland Bieringen.
15: Ik ben Helene. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Een voorbijganger heeft vanmorgen in Zaandam een gewonde aangetroffen op straat. Het gaat om een slachtoffer van geweld, zegt de politie. Ze zijn op zoek naar een dader en doen via Burgernet een oproep om uit te kijken naar een jongeman van ongeveer 15 jaar. Den Helder heeft steeds meer last van drugsoverlast. Met name in de oude stadswijken dringen junks steeds meer door tot het normale leven. Hulpverleners zitten met de hand in het haar daar. En in Zandvoort geldt nog altijd een noodverordening vanwege de mogelijke onrust aan het strand. Hele weekend waren er extra veiligheidsmaatregelen daar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
20: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
19: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
21: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
19: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: Twee lange files. De langste staat op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep een uur vertraging komt door de afsluiting van de A44. En ook op de N208 van Sassenheim richting Haarlem sta je voor de aansluiting met de N207 35 minuten vast.
2: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
22: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
23: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
22: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
24: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
22: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
25: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
25: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
27: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
29: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
30: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
29: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
30: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: Paul McCartney met Hope of Deliverance. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook al altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege maandagochtend. Maar het wordt een mooi dagje vandaag en nog niet zo bokheet als de komende dagen. Dat scheelt dan ook weer. Het is 22 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Dat je erbij bent. Ik kan het er eigenlijk nergens anders over hebben. Twee dingen. Oranje natuurlijk. We hebben genoten van het weekend. Wat was het heerlijk. 5-1 tegen Zweden. Mocht je nog terug willen kijken. Sorry, dan heb ik het alvast verklapt. Maar natuurlijk ook de temperaturen. Helemaal van de aankomende dagen. Maar afgelopen vrijdag was het ook zo knijtertje. Bokkie heet. Hè. Ongelooflijk. Al die onweersklappen daarna op de koop toe. Het was een spannende avond, kan niet anders zeggen. Maar het wordt weer hartstikke warm. En de oplossing bij mij thuis in ieder geval is toch gewoon de ouderwetse ventilator. Dus ja. Niet met die rare fratsen met de airco's en allemaal van die ellende en van die slangen uit het raam en zo. Dat doen we allemaal niet.
1: Oh. Heb je geen airco?
0: Nee.
1: Oh.
0: Heb ik niet. Zo'n mobiele of zo, nee, heb ik allemaal niet. En al helemaal niet zo'n chique ingebouwde toestand. Dat je je slaapkamer gewoon op 20 graden zet. Of 18, weet ik veel. Nee, heb ik allemaal niet. Gewoon een ventilatortje. Maar zo'n ding maakt natuurlijk wel herrie.
1: Ja.
0: Maakt altijd een bepaalde vorm van herrie.
1: Mm.
0: En ik had hem op standje 2 staan vannacht. En ik dacht na een tijdje, is dit eigenlijk wel niet slecht voor mijn oren?
1: Voor je oren?
0: Word ik hier niet doof van de herrie van de ventilator. Met de hele... Zo de hele tijd.
1: Maar hoe hard gaat dit dan precies?
0: Ja, nee, maar... Ja, hoe hard is dat? Het is, als je in een stille slaapkamer ligt, vind ik het keihard.
2: Ja.
0: Als ik normaal gesproken op een normale dag als de televisie aanstaat en dergelijke, vind ik het niet zo hard.
1: Ja.
0: Maar nee, niet vond ik dat hard. Ik zat opeens, wat is er?
1: Nee, ik moet hier gewoon een beetje om lachen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, dat ik me daar druk over kan maken.
1: Nee, het valt mij gewoon niet echt op.
0: Oh.
1: Op een gegeven moment is het toch net als dat je naast de snelweg woont. Heb ik ook
0: denk
1: heel
0: dat
1: lang
0: jouw gehoor er dus al aan is.
1: Nee, ik denk dat je gewoon bent aan monotoon geluid.
2: Ja.
1: Toch?
2: White noise.
0: White noise.
2: White noise.
0: Ja.
2: White noise. Ja, heb jij dat aan, Anne?
1: Nee.
0: Aan het eind van de zomer, dan mis ik inderdaad wel het geluid van de ventilator. Want dan ben ik er zo gewend aan geraakt. Ja, want dan hoor je namelijk niks anders. Je hoort alleen maar dat geluid de hele tijd. En als je hem dan uitzet, dan hoor je opeens heel hard mensen langs fietsen of zo, weet je wel.
2: Ja.
3: Moet je gewoon de afzuigkap aanzetten.
0: Dat is misschien wel een goeie, ja.
1: Dat kan.
0: Ja, dat is wel een leuk idee. Maar
1: of oordop in, hè?
0: Ik hoef me dus geen zorgen te maken om...
2: Wat zeg je?

0: Lekker, dan weet je dat het zomer is hoor. Sergio Mendes met Maskenada.
1: De sportexpert van NH. Erik-Jan Brinkman.
0: Ja, dat is even leuk. Erik-Jan Brinkman aan de lijn. Goedemorgen, Erik-Jan.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Fijn dat ik jou eventjes zo op de vroege ochtend mag storen voor de sport. Want er is natuurlijk een hoop gebeurd. We hebben enorm genoten van de Nederlandse elftal afgelopen zaterdag. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, ik heb er ook enorm van genoten. Ja, ik vind het altijd wel leuk. Ik woon in het centrum van Amsterdam. En die wedstrijd die begon om 7:00. Een ideaal tijdstip natuurlijk. Ja, om die wedstrijd te
0: zaterdagavond, hallo.
2: Zaterdagavond, ja. Dus je merkt ook gedurende de dag steeds meer mensen in oranje shirtjes. Iedereen zoekt natuurlijk een leuke, gezellige plek om die wedstrijd te kijken. Dat heb ik zelf ook gedaan in de kroeg. Voordeel ervan is dat het enorm gezellig is. Drankjes erbij, doe maar op. Iedereen in goede stemming. Nadeel is wel dat je die wedstrijd niet altijd even goed ziet. Dus ik heb die samenvattingen en de nabeschouwing heb ik allemaal na de tijd nog rustig gekeken. Ja. Maar het was een hele gezellige avond. En het was nog, ging door tot de late uurtjes.
0: Ik wou zeggen, het was nog lang onrustig in de stad waarschijnlijk. Ja,
2: ja, en later kwam ik ook nog ergens terecht van die wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador. Ja. Wat natuurlijk ook een heel mooi
0: resultaat. Je hebt het wel echt lang volgehouden.
2: Ik heb het zeker lang volgehouden. Maar het is ook wel mooi om te zien hoe zij dat beleven, de supporters van Curaçao. Ja, hoe blij ze waren met dat punt tegen Ecuador.
0: Ja, volgende keer ook meteen een blauw shirtje meenemen op zo'n avond. Hè? Dat is altijd handig.
2: Ja, dat was inderdaad behoorlijk blauw.
0: Ook net zoals wij hier allemaal aan de ontbijttafel ervan overtuigd dat we wereldkampioen worden?
2: Ik ben daar altijd wel vrij nuchter in. Ik vind het wel mooi om te zien hoe snel dat kan keren. Hè? Want die wedstrijd tegen Japan, 2-2, toen dachten we, nou, dat wordt helemaal niks. Ronald Koeman, daar hadden we toch ook wel het een en ander over aan te merken. Veel spelers natuurlijk. En dan zo één wedstrijd tegen Zweden, terwijl Zweden echt wel veel kansen heeft gekregen. En het was dat Bart Verbrugge, de doelman van Nederland zelf, toch ook heel wat uitstekende reddingen had. Maar ik moet het nog even afwachten. Maar het is in ieder geval leuk dat iedereen een keer heel positief is over de kansen voor een wereldtitel. Maar en wat natuurlijk ook mooi maakt, hè, ik weet niet of je het nog hebt meegekregen, het Koninklijk Huis, Willem-Alexander, de koning en koningin Maxima, die daar ook bij waren bij die wedstrijd. En na het nog in de kleedkamer. En nog op de foto ging met de hele selectie en ook met de technische staf. En dat vond de bondscoach Ronald Koeman natuurlijk ook erg leuk dat ze erbij waren.
3: Die hebben genoten en dat hebben wij ook bij heel veel momenten. En dan is het wel uniek dat er dan nog een foto gemaakt kan worden met iedereen. En later ook nog met de staf. Dus super.
4: Is er dan ook iets van, ja, een beetje feeststemming? Het is heel vroeg in het toernooi natuurlijk. Maar je weet wel dat die volgende ronde, dat het veilig is.
3: Ja, we wisten dat het Koningshuis er was. En dan is het, lijkt me niet zo leuk als je dan niet wint. En
4: dus jullie hebben het voor hun gedaan?
3: Nou, misschien mede.
0: Oké, nou laten ze dan iedere wedstrijd erbij zitten wat mij betreft. Wel leuk dat ze erbij waren. Maar je zou je ook kunnen zeggen dat nu met Brian Brobbey, die er meteen één in knikkerde. Dat we eigenlijk het spitsprobleem ook opgelost zien.
2: Ja, dat ging echt heel snel. En na een paar minuten lag hij er al in. En even later nog een tweede doelpunt van
0: Brian Brobbey. Het waren ook echt Brobbey. Van die Brobbey goals, hè? Gewoon op kracht. Helemaal kracht, vol gas en dan precies die teen nog even uitsteken.
2: Ja, zeker die tweede inderdaad. Dat was echt het uiterste puntje van zijn teen waarmee hij die bal raakte en in een verre hoek tikte. En hij had pas één doelpunt gemaakt voor het Nederlands elftal. Zoveel interlands had hij ook nog niet gespeeld, een stuk of 14. Maar hij had er pas één gemaakt en het was dan zijn tweede en derde doelpunt voor Oranje. Ja, of het dan gelijk opgelost is, dat vraag ik me af. Want je weet het nooit met Brian Brobbey. Dat weet natuurlijk wel uit zijn tijd bij Ajax. Soms was het heel goed, zelfs een keer een seizoen lang heel goed. Maar zijn laatste seizoen onder Farioli, dat was niet echt heel erg best. Maar hij is enorm opgeleefd daar in Engeland. En als je kijkt naar die andere spitsen, Donjon Malen, daar hadden we zoveel van verwacht. Die in de punt van de aanval, maar ja, die scoort dan niet. Creëert wel wat kansen, maar scoort niet. Draait uiteindelijk wel om. Depay, Memphis Depay niet fit. En Wout Weghorst, juist toch meer de man voor de laatste 5 minuten. Dan zou ik zeggen, Brobbey, laat hem toch staan. En hopelijk trekt hij deze lijn door. En wat ik wel mooi vind, Brobbey, ik ben er wel fan van. Zijn interviews, hè, en hoe die na afloop voor de camera staat, dat is toch wel legendarisch. Laten we daar ook even naar luisteren, want hij stond ook afgelopen zaterdag na afloop voor de camera. En gaf hij antwoord op de vele reacties die hij had gekregen na de wedstrijd.
5: Ja, heel veel. Mijn familie is natuurlijk hierboven ook, dus veel reacties gehad. Ja.
4: Wat is het voor avond voor je?
5: Ja, goede avond. 2 goals, 5-1 gewonnen, dus top avondje.
4: Wacht je op deze kans?
5: Ja, ik denk als spits zijn, dat wordt iedereen spelen. dan wil je jezelf ook gelijk laten zien met doelpunten. En dat heb ik vandaag gedaan, dus ik ben heel erg blij.
0: Ja, ik vind het zo mooi hoe deze man praat.
2: Ja,
0: dat
2: vind
0: ik
2: ook mooi,
0: ja. Ja, ik kan er echt van genieten.
2: Ja, toch?
0: Ja, ook omdat hij zeg maar zo ultiem zichzelf is de hele tijd. Dat vind ik gewoon mooi om te zien.
2: Ja, maar van de andere kant heb je ook wel het idee dat hij een soort van ex speelt. Maar ja, hij doet het al zo lang die voetbalt. Dus dat is wel grappig. Inderdaad.
0: Goed, hij is opgestaan als spits, dat mag duidelijk zijn. Wanneer mogen we het hele team weer gaan aanschouwen? Wanneer moeten ze weer?
2: Ja, in de nacht van donderdag op vrijdag om 1:00 s'nachts. Dat is niet echt een ideaal tijdstip. Die laatste groepswedstrijden tegen Tunesië is dan de tegenstander. Het is trouwens de vraag of Bobby erbij is. Hij had wat last van zijn hamstrings. En hij is wel vrij blessuregevoelig. En het is de laatste groepswedstrijd. Nederland is voor 99% zeker door. Het enige is de groepswinst. Dat staat eigenlijk op het spel. Japan, de andere ploeg, die had ook flink gewonnen. Afgelopen weekend van Tunesië. Ze staan eigenlijk allebei gelijk ook op. Maar Nederland heeft weer net 1 doelpunt meer gemaakt. Dus zij staan daar nog voor. Maar dus het is wel belangrijk gezien ook de volgende wedstrijd. Want er wordt dan Brazilië of Marokko. En dat je aan de goede kant van het schema terechtkomt. Dat Nederland gaat winnen. Verder is ook Somerville is nog een beetje een twijfelgeval. En Frenkie de Jong. Maar goed, het duurt nog een aantal dagen voordat die wedstrijd
0: begint. Nog een beetje herstel.
2: Ze kunnen weer worden opgelapt.
0: Ja, goed. Dan was dit weekend ook de FBK Games in Hengelo. Is een jaarlijks terugkerend festijn. Een mooi atletiek festijn om precies te zijn. Werden daar nog mooie prestaties geleverd waar we het over moeten hebben?
2: Zeker, want we hebben veel Noord-Hollandse inbreng daar in het oosten van het land, in Hengelo. Een van de eerste die in actie kwam was Nadine Vissen op de 100 meter Horren. En zij komt uit de Horren. En ze won in een tijd van 12:52. Dat is een prima tijd op die 100 meter Horren. En de afgelopen spraakwaren, ze moesten echt even bijkomen vanwege de omstandigheden.
6: Ja, heel heet. Ik was blij dat ik een flesje koud water mee had. Want heel de tijd gooide ik gewoon even water over mijn armen en mijn nek. Dat is echt lekker, want het is echt heet.
7: Ja, het is 30 graden.
6: Ja, maar goed, dat zorgt er ook voor dat we hard gaan. Vaak zorgt een lekker windje mee er ook voor dat we hard gaan. Dus dat was wel jammer. Want dit is echt een super goede tijd met zoveel tegenwind. Dus ik ben blij.
0: Ja, lekker bezig voor Nadine Visser. Meervoudige Europese kampioene. En dan moeten we het hebben over Jessica Schilder. Daar had Stefan het afgelopen vrijdag al over. Die is on fire, om het zo maar te noemen, toch? Over het algemeen, die gooit heel lekker met die kogel.
2: Ja, en het is behoorlijk zwaar, zo'n kogel. Die heeft al zoveel prijzen gewonnen. Dus van haar verwacht je eigenlijk altijd wel weer dat ze het goed doet. Maar ze had een moeilijke week achter de rug. Want een ongelukje met haar vinger. Die kwam klem te zitten tussen gewichten. Dat klinkt wel heel pijnlijk. Maar die ging dan ook vervolgens nog eens ontsteken, die vinger. Maar ze wilde koste wat het kost meedoen aan die Blanke Schoen Games. Ze slikte diclofenac 3 keer per dag om die pijn een beetje te kunnen verdragen. Maar met die ontstoken vinger stoten ze zelfs meer dan 20 meter.
6: Ja, maar dat moest ook wel. Dat wilde ik voor het publiek. Ik denk dan maar pijn. Maar zodra ik thuis ben, dan is het weer aan de pijnstillers.
7: Ja. Maar eigenlijk is dus de 20 meter bijna nu de ondergrens voor je.
6: Ja, het is de ondergrens. En ik denk, ik ga daar niet onder. Dus ik heb precies mooi 20 gestoten. En ik denk, ja, lager dan dat, daar ga ik niet mee naar huis. Absoluut niet.
0: Wel gaaf dat ze gewoon zegt van ja, ik moet er wel voor zorgen dat ik hier ook sta, toch? Dat ik mezelf even laat zien.
2: Absoluut, ja. Ja, het is een Volendamse, dus het is heel nuchter. Maar ze mag toch enorm trots zijn op de prestaties die zij keer op keer levert.
0: En ook als je pijn in je vinger hebt, niet lullen, maar poetsen. Gewoon doorknallen, zo mogen we het horen.
2: Gewoon doorknallen, ja. Het is ook over 4 kilo, hè. Dus dan over 20 meter.
0: Stefan had het geprobeerd, die kwam niet verder dan 7 meter, vertelde hij met die kogel. En die heeft lange armen, dat moet je best weten. Dan heb je de eerste 2 meter al gehad, eigenlijk.
2: Ja, nee, toen ik geef één dag in de week gymles. En toevallig had ik afgelopen week ook wat kogelstoot gehad met die kids van de basisschool.
0: Ja.
2: En dat is dan een kogel van 3 kilo.
0: Ja.
2: Die zijn al blij als ze er 1 meter, 2 meter mee gooien.
0: Ja, precies.
2: Ja, goed. En dan nog een kilootje zwaarder dan over de 20.
0: Dank Erik-Jan, we zijn weer helemaal bij. En we spreken elkaar aan het einde van de week. Zijn wij dat dan samen of hebben dan Stefan naar
2: Stefan
0: voren
2: is vrijdag en ik ben volgende week maandag weer.
0: Hartstikke mooi, dank je. En dan tot dan.
1: De sportexpert van NH, Erik-Jan Brinkman.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Ik ben Hieke uit het mooie Portagebuurt in Amsterdam.
14: Ik ben Ronald, geboren in Velsen-Noord en woon in het gezellige Horen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is ruim 8:30 en ABNS is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Na een melding van een schietpartij in Zaandam heeft de politie vanochtend een gewonde op straat gevonden. Een dader is nog spoorloos, maar ze zoeken naar een piepenjonge verdachte van een jaar of 15, zeggen ze. Het gebeurde allemaal rond vanochtend 4:15. Kreeg de politie een melding van een schietpartij dus aan de Statenhoek in Zaandam. Op straat trof een voorbijganger vervolgens een gewonde aan. Meerdere agenten met kogelwerende vesten kwamen uiteindelijk op die melding af. Of er daadwerkelijk geschoten is, dat wordt nog onderzocht. Er zijn wel meerdere sporen veiliggesteld, zegt de politie. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend. In Zandvoort gelden nog altijd extra veiligheidsmaatregelen in het gebied, rond het strand, de boulevard en bij het station. De gemeente heeft die maatregelen uit voorzorg genomen, zeggen ze. Ze gelden tot middernacht vandaag. Politie en de handhaving krijgen daardoor extra bevoegdheden om op te treden tegen overlast en ongeregeldheden. Vrijdag was het even onrustig aan zee. Maar verder zijn er geen grote incidenten gemeld dit weekend in Zandvoort. De noodverordening, want daar gaat het om, kan worden verlengd als dat nodig blijkt. Probeer zo nog even te bellen met de lokale burgemeester of dat nodig is. En dan Den Helder. Daar hebben ze nog steeds meer last van drugsoverlast. Met name in de oude stadswijken dringen junkies steeds meer het normale leven binnen, vertelt deze wijkagent.
18: Gisteren kreeg ik een melding bij een mevrouw met een jong kindje, eigenlijk een babytje. En die was om 1:30 s'nachts was die wakker gebeld. En die was een man met een bivakmuts of een sjaal voor zijn hoofd. En die was door de brievenbus aan het schreeuwen. En die had kennelijk wat nodig. Maar die had waarschijnlijk niet bij deze mevrouw aan de deur moeten staan.
17: Ja, hulpverleners zitten nu met de handen in het haar. Ze herkennen zich in de overlast, maar zien niet een duidelijke oplossing op dit moment. En bij een eenzijdig ongeluk op de West-Frisiaweg bij Hoogkarspel is gisterochtend een motorrijder om het leven gekomen. De man die kan rond 8:00 door nog onbekende reden ten val. Behalve de motorfiets zouden geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn. Onder andere een traumahelikopter kwam nog op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. Ja, en dan toch nog even een jongensdroom op Pinkpop dit weekend. Want Jim uit Horen mocht meespelen met de Britse rockband Youngblood. En ja,
4: moet je jezelf natuurlijk wel eerst even netjes voorstellen.
15: My name is Jem.
19: Fuck yeah, Jem. Where are you fucking from?
15: Horen.
4: Ja, het is een beetje ruige muziek, maar te gek toch?
16: Ja, het is wel te gek. En deze man staat erom bekend dat hij altijd mensen op het podium trekt.
4: Ja.
16: Die beginnen gewoon te roepen, ja, ik kan dit liedje spelen. Of ja. Die maken al een spandoekje of een bordje of iets dergelijks. Mag ik dat en dat nummer met je meespelen? En zegt hij, nou, als je zo'n grote bek hebt, kom maar. En laat maar zien wat je kan.
4: Helemaal te gek, joh. Ja,
16: deze man heeft fans, jongen, dat is ongelooflijk. Dat is echt, als je de muziek nog nooit... Er zitten ook best wel mooie nummers bij.
4: Het is goed hoor. Ja. Het is stevig, maar gewoon heel goed. En wat een feest op zo'n zweterig pinkpop met ruim 30 graden.
16: Ja, het is niet mijn festival hoor, zeg ik eerlijk. Nee joh. Wat is er aan? Wat
20: jij bent nou? Geen enkel festival is jouw festival.
16: Nee, maar goed.
20: Je houdt er niet van.
16: Nee, oké, ben ik met je eens. Maar je hebt wel veel van die festivals tegenwoordig... waar je verschillende kleine podia hebt en dergelijke. Ja. En dan heb je ook leuke plekjes om te zitten. Dat is niet Pinkpop. Pinkpop is gewoon één grote platte vlakte met helemaal niks. En soms sta je op een stuk asfalt en soms heb je mazzel, sta je op een stukje gras. En het is gewoon hamburgertenten eromheen en gaan met die banaan. Dat is ook lekker, maar niet voor mij.
4: Nee?
16: Nee.
4: Niet, jij neemt niet je gitaartje nog mee? Als je,
16: nee.
20: Dat zou ik grappig vinden als jij ook zo'n bordje zou maken. Ja. Kies mij.
16: Mag ik de krantenkop weer spelen?
4: Dat kan ik heel goed.
20: Ik heb een kaasschap in mijn zak. Wacht even.
16: Daarmee kom je dat terrein niet op.
4: Nee, dan wordt de puin ook. Ja,
16: leg dat maar eens uit.
4: Er staat hier een gek met een kaasschaap. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
16: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
21: Pieter, goedemorgen.
16: Hey, kijk hier eens eventjes het raam uit, Jan. En potverdorie, is dat zonnetje weer, hè? Want die zomer die staat wel echt aan de deur te rammelen. En is ook al van tijd tot tijd even binnen geweest, zou ik maar zeggen.
21: Ja, je kunt wel rustig stellen dat die is uitgebroken.
16: Ja, hè? Echt.
21: Ja, en dat gaat voorlopig onverminderd door. Sterker nog, het wordt in de loop van deze week echt buitengewoon heet in ons land. Ja, bokkie heet inderdaad, maar met de hoogste temperaturen in het zuidoosten van Nederland. Maar ook bij ons tropische temperaturen. Maar vandaag is het een alleszins aangename dag. De lucht is niet erg vochtig, wordt met een noordoostelijke stroming relatief droge lucht aangevoerd. Dankzij een hoge drukgebied op de Noordzee. En dat betekent veel zon. Er waren vanmorgen nog wel wat wolken, maar die lossen nu grotendeels op. Die wolken hangen samen met een zwak frontje. Je ziet ook het verschil in de temperatuur. Bij ons is het op dit moment op de meeste plaatsen zo'n 18 tot 19 graden. Maar in de regio Maastricht is het alweer dik 21 graden, want daar zit die warme lucht. En die komt dus de komende dagen natuurlijk weer verder naar het noorden opzetten. Maar vandaag dus aangename temperaturen kunnen we best wel stellen. 21 graden op Texel en Oldenzaalder, 21 tot 22 daar. Matige noordoostenwind aan de kust en op het IJsselmarkenmeer af en toe vrij krachtig. En in het zuiden van onze provincie wordt het maximaal zo rond de 26 graden. Nou, morgen dan zien we de temperaturen al oplopen. Dan wordt het 24 tot 25 graden op Texel en in de Noordkoop. En 29, wellicht 30 graden in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi. En dat bij volop zon en een zwakke tot matige wind. Uit het noordoosten tot oosten tijdens de middag aan de kust. Mogelijk wind van zee, waardoor enige verkoeling kan optreden. Maar op woensdag, donderdag en vrijdag, ja, dan is het gewoon echt helemaal heet. Met temperaturen ruim boven de 30 graden. Ik denk toch op veel plaatsen. Een paar dagen achtereen in onze provincie 33 tot 34 graden.
16: Zo, hé.
21: Wellicht in de regio Hilversum 34, 35 graden. En gaan we dan wat verder naar het zuidoosten toe. Ja, dan zijn echt Spaanse toestanden.
16: Ik zou daar niet naartoe gaan.
21: Nee, 37, 38 graden.
16: Oh, Jan, ongelooflijk.
21: Venlo heeft trouwens het landelijk record in handen. Er werd op 27 juni, van de maand juni dan... 27 juni werd in 1947, een van de grootste zomers van de vorige eeuw... werd 37,9 graad gemeten. En de beeld staat op 36,1, ook op diezelfde datum in 1947. Dat zou de zomerse record zijn die eraan kunnen gaan.
16: Ja.
21: Ja, en dan wat... we hebben het een uur geleden natuurlijk al over Frankrijk gehad... waar verschroeiende hitte waarschijnlijk tienduizenden hectares gewassen in de... Ja, zal echt letterlijk zal verschroeien.
16: Ja, verdorren gewoon. Ja, hè? Dat is helemaal weg.
21: Een bladval die enorm zal optreden. En, maar ook in de regio Londen in de loop van deze week. 38 graden.
16: Ja, het is onvoorstelbaar, Jan. Ja. En is dit nou ook iets, want je hebt het nu net over een zomer uit 1947. En we hebben de hele tijd het idee dat dit dus alleen maar heel erg recent is allemaal. Maar vroeger kwam het dus toch ook wel voor, zulke temperaturen.
21: Het kwam voor, zeker. 47, 1976, er ook wel 83 natuurlijk. Maar de laatste jaren is het eigenlijk gewoonte geworden.
16: Ja, precies. Het komt vaker voor. Hè? Dat is het grote verschil. Ja.
21: En het komt vroeger voor. Denk aan mij. En toen was het ook...
16: Denk je vaak aan jou, Jan?
21: Ja, maar dan EI.
16: Oh, oké. Okay.
21: 35 graden in Londen. Dus dat is... je ziet het, je kijkt maar de staatjes van Sevilla bijvoorbeeld. Daar zijn al 28 dagen in mei en juni samen boven 35 graden geregistreerd.
16: Ja.
21: En het record stond op 25. Ja, en de maand is nog niet voorbij. Hè?
16: Nee. Goed, Jan. Hoe lang gaat dit aanhouden en eindigt dit weer met van dat knallende onweer, denk jij?
21: Nou, ik denk in ieder geval tot het weekend, tot en met vrijdag. In het weekend zien we de warmte in het binnenland nog niet zo sterk afnemen, maar bij ons wel. En er is dan kans op een onweersbui, maar op dit moment valt het nog helemaal niet te zeggen of dat grootschalig onweer gaat zijn.
16: Sterker nog, ik heb afgelopen vrijdag ook nog wel aan je gedacht, hoor Jan, want toen viel mij op dat er dan dus eigenlijk niemand weet hoe het gaat met die onweersbuien.
21: Nee,
16: dat die ontstaan.
21: Ja.
16: En je hebt natuurlijk, iedereen is altijd helemaal wild van apps als buienradar en dergelijke. Ja. Maar die weten totaal niet wat er dan gaat gebeuren. Als het regent, staat er dat het regent. En zelfs dat niet altijd.
21: Nee, dat klopt inderdaad. Het is vaak bij dat soort situaties is het last minute werk. Er was natuurlijk, en we hadden het de dagen ervoor al over, enorm veel energie zat er in de atmosfeer.
16: Ja.
21: Maar ja, dan moeten echt alle stukjes van de puzzel moeten goed samenvallen.
16: Ja, nou dat hebben we wel gezien.
21: Ja, dat hebben we zeker gemerkt, ja.
16: Goed, Jan, we zijn op de hoogte. We gaan ons een beetje rustig houden deze week. Zullen we dat gewoon doen?
21: Ja, dat gaan we in ieder geval doen.
16: Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. Goed, Jan, dank en tot later.
21: Tot later, Pieter.
16: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
20: 7 files hebben we en 3 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst langs op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep 55 minuten vast. Komt door de afsluiting van de A44. De N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boezingen-Lieden 10 minuten. En ook een lange op de N208 van Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207 3 kwartier.

0: Madonna met Papa Don't Preach.
1: En ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Sjoerd heeft enorm vliegangst en heeft nu waarschijnlijk...
4: Ja,
0: toch,
4: ja. Mensen die me kennen, die merken dat nu ook aan me, denk ik. Die horen dit ook al een beetje
0: aan
4: mijn
0: stem. Ik hoor het aan jouw stem. Ik hoor dit. Dit klopt. Maar
4: ik ben aan het bewegen.
0: Doe mij even rustig. Even jongens, adem in, adem uit. Ja.
4: Ik bedoel, als je aan mij vraagt morgen, wil je dan iets op Schiphol maken? Dan heb je best kans dat ik zeg nee. Ja, het is
0: je
4: zo erg.
0: Schiphol
4: is mij. Ja.
0: Jongen,
4: ja.
0: Toch?
4: Ja, erg, hè? Ja. Nee, ik kan het niet uitleggen.
0: Het is heel
4: erg.
0: Ik kan het niet uitleggen.
4: Ja.
0: Maar ja, je bent nu op een plek. Sjoerd, even rustig. Je bent nu op een plek.
4: Jij lijkt wel mijn psychiater wel. Ja, kom maar.
0: Je bent nu op een plek waar je helemaal veilig bent. En waar je toch een klein beetje iets met vliegen te maken hebt. En dat is voor jou een prachtige plek om wat van te maken. Go.
4: Ja, dat is wel. Ja, ik ben in Amsterdam-Noord. Ik sta op een industrieterrein. Ja. Dus het is een beetje een... Ik durf het bijna niet tegen je te zeggen. Maar dit is een beetje een treurige plek waar we nu staan, hoor.
5: Maar wel verborgen parel.
4: Heb jij je verborgen parel? Ja. Want inderdaad, we zijn in een loods. En er zit één deur in. En daar staat een heel groot vliegtuig op. Een privéjet eigenlijk, hè?
5: Ja, eigenlijk. Je ziet van buiten een vliegtuig, maar als de deur open gaat, zie je een binnenkant van een jet eigenlijk.
4: Echt waar? Nou, ik zou zeggen, open de deur inderdaad, ja. Want ik ben dus inderdaad, te gast bij... Oh, wauw! Wat gaaf! Mag ik verder lopen?
5: Tuurlijk!
4: Ja, hij gaat echt niet de lucht in, hè?
5: Nee.
4: Wie heeft dit gemaakt?
5: Mijn partner, die is een hele creatieve brein en hij is echt een duizendpoot. En op een gegeven moment zag je dit voorbij komen van dit ga ik doen.
4: Ja, want als je dus inderdaad nu binnenkomt lopen, Pieter, ja, dan ervaar je inderdaad... ik heb dus nooit in een privéjet gezeten, maar ik neem... Jij wel?
5: Nee, ik heb nee, eigenlijk
4: maar,
5: nog
4: maar, laten we er dan maar vanuit gaan dat dit klopt, ja toch?
5: Where are we going?
4: Ja, nou inderdaad, want aan weerszijden heb je nou luxe fauteuils. In het midden staan tafeltjes, keurig gedekt door jou. En eigenlijk alleen maar de vraag, waarom, Oumema, dit? Waarom de belevenis van een privéjet?
5: We zagen dat het zeg maar in Amerika echt een heel ding was. En dat het best wel populair was om een nagemaakte privéjet te hebben. Omdat daar ook filmsets worden opgenomen. Videoclips, commercials en et cetera. En op een gegeven moment brandde
4: zomaar... Dat doen ze niet echt in die vliegtuigen?
5: Nee, tuurlijk niet.
4: Nee, oh.
5: Je kan niet filmen in een vliegtuig, want hij beweegt.
4: Ja, dat is waar.
5: Want dan krijg je geen recht beeld.
4: Nee.
5: Het is echt al jaren zo in Hollywood en... Nu kan ik zeg maar de onderscheid zien van een echte privéjet en een neppe.
4: Ja?
5: Ja, op een gegeven moment, omdat je zeg maar zo lang research hebt gedaan, een onderzoek, weet je waar je moet op letten.
4: Ja?
5: Ja, zeker weten.
4: Hey, laten we eens gaan zitten, want dan inderdaad, dan voel je je. Ik voel ik me toch eventjes in een soort private jet inderdaad. Zullen we tegenover elkaar gaan? Oh, je hebt ook inderdaad... Je hebt ook, de champagne staat al klaar, hè?
5: Ja.
4: Want hoe is dat dan zo? Dit huur je dan, zeg maar, bij jou?
5: Ja.
4: Nou, ik heb begrepen dat het kost 150, laten we zeggen dat het 150 euro kost. Wat kan je dan de hele dag?
5: 125 voor een uurtje.
4: Oh, sorry.
5: Laat me dat even kort.
4: Oh, dat is ietsje duurder dan. Maar ja, het is ook privéjet natuurlijk, hè?
5: Ja. Het is misschien wel 10% of 1/3 van de prijs.
4: Ja.
5: Het privéjet is wel wat duurder. Maar ja, dan kan je zeg maar een videoclip opnemen of een fotoshoot, of een commercial, of een filmpje, of content. Je kan het zo gek maken wat je wil, als je wilt.
4: Wordt dat al gedaan? Want sinds wanneer bestaat dit?
5: Wij zijn vorig jaar zomer opengegaan.
4: Oh, toch wel? Ja.
5: Echt een jaar.
4: En loopt het een beetje nu dan?
5: Het is soms niet. Het is zeg maar... Het is een business waar men jou echt nodig heeft.
4: Ja.
5: Je gaat niet denken van, ik ga vandaag even een privéjet huren. En
4: nee, het is niet dat je denkt, we gaan dit even met de vriendengroep doen. Dat is een beetje raar, ja.
5: Je hebt het echt nodig.
4: Ja.
5: Het is zeg maar, je moet heel creatief zijn om dit te kunnen gebruiken en willen. En je moet het nodig hebben.
4: Ja, nou heb ik vliegangst. Dit zou ook prima passen natuurlijk, hè?
5: Ja,
4: snap je? Dat is een soort, dat ik even... Hè? Ja, een soort therapie natuurlijk, snap je?
5: Ja. Therapie, omdat je weet van, ik heb vliegangst, ik ga toch niet meer vliegen.
4: Nee.
5: Maar ik wil die ervaring.
4: Het probleem is dan, als ik dan wil vliegen, wil ik alleen maar met een privéjet. Ja, dat is natuurlijk niet te doen.
5: Dat willen we allemaal.
4: Want je hebt ook de raampjes hier aan de buitenkant. En daar komt licht achter vandaan. Hebben we nou ook dat als je dan hier zeg maar zit, dat je dan vliegtuig

0: geluiden hoort. Of dat je, ladies and gentlemen, welcome on board.
1: Dat kan allemaal. Je kan het allemaal zo gek maken als je wilt. We hebben ook van die greenscreens. Dat kunnen we dan achter installeren.
2: Ja.
1: En dan kan je allemaal dingen projecteren wat jij wilt.
2: Echt waar?
1: Ja.
0: Ja. En zijn er al een paar beroemde mensen langs geweest?
1: Andy van der Meijden is langs.
0: Uiteraard, zou ik bijna zeggen, ja.
1: Rijk.
0: Wie?
1: Rijk, dat is een rapper.
0: Oh, ja.
1: Hij heeft een clip hier gemaakt. Samen met, hoe heet het ook alweer? Ronnie Flex.
0: Oh, Ronnie Flex, ja, precies. Ja, dat, en dan, ja, ja. En dan, wat is het? Het is natuurlijk wel stoer om te laten, ja, toch? Of niet? Laten zien dat je het kan. Dat je het geld hebt, toch?
1: Dat is wel een beetje deze tijd. Fake it till you make it. Ja. En zeg maar de picture perfect ervan maken.
0: Ja. Want hoe doe je dat dan? Dan komen ze hier aan. Jij verwelkomt ze dan. Dan zeg je hallo, hallo, ik ben Omema, hi. En dan is het sleuteloverdracht en zoek het maar uit.
1: Ik leg ze gewoon uit van, ja. Nou, daar staan leuke accessoires.
0: Ja, okay, laten we eens even naar die accessoires lopen. Wat voor accessoires hebben we het dan over? Wat je dan, oh, kijk, we gaan nu even omdoen.
1: Schaakbord.
0: Een schaakbord, ja, belangrijk natuurlijk.
1: Een beetje echt of mooi.
0: Ja, een schaakbord natuurlijk. Ja, dat wil je als je in een privézet zit. Ja.
1: Koffertje. Vol met nepgeld.
0: Ja, echt waar? Ja. Een koffer vol met nepgeld? Dan eens even kijken natuurlijk. Daar moet je ook mee over straat lopen natuurlijk. Ja, het is zeg maar echt, als je een clipje wil maken, dan moet het er allemaal, het moet allemaal wel bling-bling zijn natuurlijk. Ja, dat is, snap ik helemaal. Kan een koffertje met nepgeld, ja, je moet natuurlijk eerst de code invullen.
1: Nee, volgens mij heeft hij geen code.
0: Heeft hij geen code?
1: Nee, maar
0: we krijgen hem niet open. Het is een goed beveiligd koffertje, dit Omema.
1: Ja, het nepgeld nog niet weg, hè?
0: Nou, ik geloof je wel, er zit nepgeld in. Hier staat bijvoorbeeld taart. Nou, dit is wel, even kijken hoor. Dit is schuiptaart. Het is helemaal hartstikke nep. Ja, nee, maar het is toch wel echt heel, het is onwijs knap gemaakt, dat allereerst. En ik snap ook wel dat als je op een gegeven moment gaat filmen, dat je echt denkt
1: dat je erin zit.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar in elke film waar een privéjet wordt gebruikt, het is een neppe.
0: Ja, weet je het zeker?
1: 100%. Het kan misschien wel een echte zijn dat die misschien stilstaat.
0: Ja.
1: Maar in Amerika heb je zoveel van die studio's.
0: Ja.
1: Dus het is daar gewoon echt boom in business.
0: Het enige wat ik jammer vind is, het is hier bloedheet.
1: Ja, klopt. Het is ook hier.
0: En in elke privé zit toch airco, of niet?
1: Ja,
0: klopt. Ja, maar hier is het lastig, hè?
1: Ja, het is hier ook wel wat lastiger. Ja. We hadden hier wel een ventilator, maar hij is kwijt.
0: Nou ja, goed. Nou, Pieter, ik denk, misschien moeten wij dit een keer afhullen met de ontbijttafel.
3: Dat is wel leuk,
0: dat ook
3: inderdaad.
0: Een soort clipje opnemen. Is dat leuk of niet?
3: Ja, of een soort. En ik denk dat de warmte trouwens gewoon je spanning is.
0: Wat?
1: Of een radioshow opnemen hier ook.
0: Wat?
1: Een radioshow hier.
0: Een radioshow vanuit de lucht. Ja, fantastisch inderdaad. Ja. Nou, het kan allemaal, hè, tegenwoordig. Ja. Wonderlijk, hè.
3: Ik denk dat het gewoon een beetje door de spanning komt dat je het zo warm hebt, hoor, eigenlijk. Of ben je al een beetje helemaal tot rust?
0: Nee hoor, ik sta alweer buiten.

0: praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
14: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk en ook vriendin van de radio.
16: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer Noord.
17: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar.
18: Thuis in heel
19: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Bij een mogelijke schietpartij in Zaandam is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een voorbijganger gevonden, midden op straat. De politie zoekt naar een piepjonge verdachte. Die zou een jaar of 15 zijn. Verdachte is nog spoorloos. In Zandvoort geldt nog altijd een noodverordening vanwege de mogelijke onrust aan het strand daar. Het hele weekend waren er extra veiligheidsmaatregelen na de onrust van afgelopen vrijdag. We spreken de loco-burgemeester straks. En een jongensdroom op Pinkpop dit weekend, waar Jim uit Horen uit het publiek werd geplukt om mee te spelen met zijn favoriete band. Hoe dat klonk en wie die nog even extra in het zonnetje zette, dat hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
21: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
22: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
21: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen.
0: Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
11: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
0: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: 9 files en je krijgt er langs de 3. Allereerst die op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep 50 minuten vast. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de langste op de N208 van Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207 55 minuten komt door de afsluiting van de A44.
23: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
28: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
29: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Kok.

0: Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Het is inmiddels 9:11 op die prachtig mooie maandagochtend. Het wordt niet al te bokheet vandaag, dat scheelt. We schrijven vandaag 22 juni. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Frank, ik had jou een foto gestuurd uit de tuin van afgelopen zaterdag. Toen vierde ik de verjaardag van mijn zoon. Ja. En daarbij hebben we ook met z'n allen naar voetbal gekeken,
2: wat
0: natuurlijk.
2: Zag het er leuk uit?
0: Ja, het zag er echt heel leuk uit. Maar wat mij vooral opviel, was jouw oog voor detail.
2: Wat dan?
0: Jij hebt zitten kijken naar welke shirts alle mensen in de tuin aan het dragen waren. En jij zag alles. Jij zag rugnummers en dergelijke waarbij jij meteen zei, oh, dat is wel grappig, want bij dit shirt was dat het nummer van Wim Kieft. En nou, ja, weet ik veel wat allemaal.
2: Ja, er was een 88 shirtje bij met nummer 14.
0: Ja.
2: Ja, zeg, dat is basiskennis, toch?
0: Nee, ja, maar hier zat ik dus, let op, hier. En dat is waar mijn gedachten naartoe gingen. Ik dacht, stel je nou voor dat jij ooit om wat voor reden dan ook minder geïnteresseerd raakte in voetbal. En je krijgt een andere sport waarvan je denkt, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Ja, weet ik veel. Roeien. Of laten we iets
2: schaatsen.
0: Iets groters. Tennis, inderdaad. Jij wordt helemaal gek van tennis.
2: Ja, hou me tegen.
0: Alle tenniskennis die jij dan moet opdoen.
2: Oh.
0: Om een beetje in de buurt te komen van de voetbalkennis die jij hebt. Jij bent echt een wandelende encyclopedie. Dat is niet normaal, Frank.
2: Ja.
0: Hoe kun je nou weten wie welk rugnummer had in 1988?
2: Jij en dat commentaar vier erbij, hè? Ja, precies. Een lucky, maar wat geeft het?
0: Maar nee, hoe weet je inderdaad een lucky? Want Wim Kieft heeft dus ergens gescoord.
2: Nou, ergens gescoord? Even terug. Dit is...
0: Ja, jij vindt dit basiskennis.
2: Nou ja, je kan niet zeggen, Wim Kieft heeft een keer ergens gescoord. Dus het hele bestaansrecht van die man is dat hij inviel als een soort Huntelaar of Weghorst in moderne tijd. Tegen de Ieren, we kwamen er maar niet doorheen tegen de Ieren. Ah. En toen kopte hij gek. En volgens mij stond hij nog buiten spel. Ook kopte hij hem erin. Rolde hij zo tegen de Ieren zo. Toch het doel in.
0: Ja.
2: 1-0. Een lucky, maar wat geeft het?
0: Want dat is wat de commentator zei op dat moment.
2: Kwartfinale winnen. Door naar de halve finale.
0: En jij weet
2: tegen
0: het
2: de
0: dus.
2: Duitsers. Ja. Best Duitsers.
0: Ja, en jij weet dit dus gewoon nog. Of
2: nee hoor,
0: heb je dit allemaal terug zitten kijken? Wat hoe is dit gegaan?
1: Want hoe oud was jij hier?
2: Nee, je was ik vier. Dit weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Dat heb ik natuurlijk teruggekeken. Maar dat is wel de nationale voetbalgeschiedenis.
0: Maar jij hebt het ook als zodanig in je opgenomen.
2: Het is erg belangrijk om dit te weten.
0: Laat ik het zo zeggen, je kunt...
1: Voor wie?
0: Maar voor jijzelf. En voor nu op de radio best leuk. Maar ik zat wel te denken, jij kunt dus eigenlijk nooit meer van voetbal af. Dat wou ik even zeggen.
2: Nee, nee, dat lijkt me ook wel vreselijk als dat zou moeten.
1: Waarom?
0: Nou ja, weet je dat, Frank, Anne, dat weet je misschien nog niet. Maar die wedstrijd die wij nog moeten spelen tegen Tunesië om 1:00 s'nachts, die gaat daar gewoon zitten kijken.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, ik twijfel ook hoor. Jij niet?
0: Nee, daar twijfel ik geloof ik niet aan.
1: Hè?
0: Ja, gaan we die kijken?
1: Ja.
0: Gaan we die echt doen? Maar,
1: nou, ik zit er wel.
0: De wedstrijd
1: ik
0: is om 3:00 klaar, hè? Met alle hydration breaks erbij en alles. Dan is hij om 3:00 klaar. En dan
2: kunnen we misschien wel hier kijken. Zullen we hier kijken?
1: Ja, zullen we dat doen?
0: Echt,
2: hé, ja, Piet.
1: Maar dan gaan we hier op de tafel zitten.
2: Dat wordt hartstikke gezellig, Piet. En dan kan jij rugnummertjes uit je hoofd leren.
0: Nee, ga ik niet.
1: Kunnen we nog 2 uur slapen? Ja,

0: Halverwege.
1: Suzanne Freek met Halverwege.
0: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
1: De gemeente Zandvoort, daar moeten we het over hebben. Daar hebben ze sinds zaterdag een noodverordening ingesteld vanwege het risico op ongeregeldheden door het hoge aantal te verwachten bezoekers. Dat klinkt als een hele hoop mond vol, maar deze noodverordening die geldt voor een deel van het strand, uiteraard de boulevard en het stationsgebied. Het is daar gewoon met dat warme weer knijtertje druk. Aan de telefoon heb ik loco-burgemeester Lars Carré. Lars, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen.
1: Ja, tot en met vandaag begreep ik, is deze noodverordening, toch?
3: Ja, tot middernacht vandaag, dus van maandag op dinsdag.
1: Ja. Waarom hebben jullie besloten dit weekend die noodverordening in te stellen eigenlijk?
3: Nou ja, omdat we natuurlijk met Pinksteren ook al wat ongeregeldheden hadden. Daar ook een noodverordening van kracht is geweest. En we toch aanleiding zagen om dit weekend wederom een noodverordening van de kracht te laten zijn. En het was eigenlijk de aanleiding van vrijdagavond. Ja, dat we toch zagen dat er wederom groepen jongeren naar Zandvoort toe kwamen. Die wat provocerend aanwezig waren. En we willen gewoon zorgen dat Zandvoort een gastvrije en gezellige kustplaats blijft. Maar in overleg met de politie, ja, dat we toch zagen dat er de reguliere bevoegdheden die de handhaving en de politie heeft eigenlijk ontoereikend zijn om te zorgen dat we die veilige, gezellige kustplaats kunnen zijn.
1: Ja, en dat begrijp ik op zich wel, maar wat zijn dit voor provocerende groepen dan? Want zijn het groepen die elkaar ook daadwerkelijk opzoeken? Is dat de sfeer? Moet ik het daarin zoeken?
3: Ja, het zijn voornamelijk jongeren die gewoon naar Zandvoort toekomen. En we weten waar jongeren bij elkaar komen. Dat het wel eens gewoon luidruchtig kan zijn. Dat ze elkaar gaan opzoeken. Dat er groepsvorming ontstaat. En dan heb ik het echt gewoon over grote groepen. Heb ik het niet over 3, 4 jongeren bij elkaar. Maar dan heb ik het echt over grote groepen. Ja, waarbij we toch ook wel zagen vrijdag dat er ook wel wat vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt werden. Okay. En als de politie of handhaving die jongeren daarop aanspreekt, dat er toch iedere keer, jammer genoeg, discussie ontstaat. Dat die groepen van, dan weggestuurd worden. Alleen de politie niet de reguliere bevoegdheden heeft om echt te zeggen, ga Zandvoort uit. Hè. Dat ze kunnen ze alleen maar van plek A naar B verwijzen. Nou, dan zie je toch dat die problemen toch doorgaan. Niet op plek A, maar dan op plek B. En dat is gewoon wat we in een gezellige kustplaats niet willen.
1: Nee, dus vandaar die noodverordening. Dan kunnen ze daadwerkelijk mensen wegsturen. Het is wel een pittige maatregel, kan ik me voorstellen. Waardoor ik ook wel het idee heb dat dit groepen jongeren zijn. Hoe verzamelen die zich dan? Hè? Gaat dat via internet? Of zijn dat sportclubs bijvoorbeeld die als heel team ergens naartoe gaan? Waar moet ik dat in zoeken?
3: Ja, ik ben geen jongere, dus ik heb geen zicht daarop. Wat wij zien is dat die jongeren gewoon op allerlei manieren met de scooter, met de fiets, met de bus, met de trein naar Zandvoort toekomen. Los van elkaar, maar dat we wel zien dat ze op de boulevard gewoon elkaar weten te vinden.
1: Ja.
3: En dat het dan het sfeerbeeld gewoon niet gezellig wordt.
1: En dat willen jullie daar natuurlijk wel, begrijpelijkerwijs. Hoe verloopt het tot nu toe op het strand en de boulevard? Heeft de noodverordening een nut, misschien wel een afschrikwekkend effect gehad op deze groepen? Of hebben jullie op een andere manier kunnen ingrijpen al dit weekend?
3: Nou ja, dat is altijd lastig om te zeggen. Nogmaals, vrijdag was het beeld dat het nodig was. Nou, daarom heb ik hem zaterdag ingezet. En zaterdag en zondag is het heel rustig en goed verlopen. Hebben we ook gezien dat er mindere jongeren op de boulevard aanwezig waren. Dus ja, of die noodverordening daarbij nut gehad heeft, kan je achteraf natuurlijk niet zeggen. Maar het beeld is wel, want dat was uw vraag. Ja. Het is zaterdag en zondag gezellig en rustig is antwoord.
1: Ja, en precies zoals jullie daar willen hebben. Nou, staat er voor aankomende week nog een aantal dagen ongelooflijke temperaturen te wachten. Waarbij veel mensen weer richting het strand zullen gaan. Bestaat er een kans dat jullie vandaag besluiten om die noodverordening nog een tijdje in stand te houden?
3: Nee, het is precies wat u net zegt. Het is een notenmaatregel die wij nemen. Het is best een zwaar middel die door de burgemeester ingezet wordt. Dus wij moeten iedere keer afwegen en besluiten of we die noodverordening inzetten. Dat doen we het liefst natuurlijk niet.
1: Nee, als het niet echt strikt noodzakelijk is, dan laat hij die achterwege.
3: Als het niet noodzakelijk is, zal die zeker niet ingezet worden. Maar waar het moet, zetten we hem zeker in.
1: Oké. Tot slot misschien nog leuk om even een oproep te doen voor iedereen die wel zin heeft om naar Zandvoort te komen en zich daar te gedragen. Om nog eens eventjes te laten weten wat Zandvoort voor een mooie plek is.
3: Nou ja, het is een prachtige plek. Het is de mooiste en leukste kutsplaats van Nederland. Daar is natuurlijk geen discussie over. Dus kom met z'n allen naar Zandvoort. Ja, niet precies. Van zee, strand en de Zandvoortse horeca.
1: En geen herrie schoppen, maar gewoon gezellig houden met elkaar. Dank dat we even mochten bellen. Lars Karedes, de loco-burgemeester van Zandvoort.

0: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Ik ben Amy uit het dynamische Beverwijk.
10: Berend, dit is Berend uit Hilversum.
11: Ik ben Karen en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 9:30, in Westzaan is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij een mogelijke schietpartij in Zaandam is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een voorbijganger op straat gevonden. Ik praat erover verder met Roderick de Veen, woordvoerder van de politie in Noord-Holland. Meneer de Veen, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Wat is daar nou precies gebeurd?
14: Ja, dat is nog een groot raadsel. En dat is ook de reden dat we daar nog steeds onderzoek aan het doen zijn. Het is een beetje puzzelen met puzzelstukjes die we nog niet hebben. Dus mogelijk een schietincident. Maar mogelijk ook iets anders wat er gebeurt, waardoor het slachtoffer in ieder geval letsel opgelopen heeft. Ja, waardoor dat slachtoffer dus letsel opgelopen heeft, dat is vorm van onderzoek. Hij is in ieder geval naar het ziekenhuis. En daar zal het slachtoffer in ieder geval behandeld worden en later door ons gesproken worden.
13: Ja, want jullie zoeken een verdachte. Een dader is namelijk nog spoorloos. Zou gaan om een heel jonge verdachte nog.
14: Ja, getuigen hebben vanochtend inderdaad een man op een fiets gezien daar in de buurt. Zo rond de 15 jaar was de inschatting. Met een lichte huidskleur van ongeveer 1,65 meter. Hij had een groen shirt aan en is daar vertrokken. Maar het zou net zo goed een belangrijke getuige voor ons kunnen zijn. Dus mocht je nou in de omgeving daar vanochtend rond 4:15 van die Statenhoek daar mensen hebben gezien, of iemand die daar blijkt, of weet je er meer van, ja, dan horen we dat natuurlijk ontzettend graag.
13: Ja, snap ik. Maar die 15-jarige op die fiets is dus niet meteen in beeld als verdachte van de schietpartij, maar zou ook een getuige kunnen zijn.
14: Ja, in ieder geval op het moment dat de getuige deze persoon zag, is die in ieder geval weggegaan. Nou ja, dus dan zou het inderdaad een verdachte kunnen zijn, maar net zo goed een getuige die bijvoorbeeld geschrokken is van wat hij gezien heeft. En gezien de mogelijk jonge leeftijd kan ik me dat wel voorstellen. Dus mocht je dat zijn of mocht je weten wie het is, laat het dan vooral de politie weten.
13: Ja, vanmorgen om 4:15 was dat dus. Er is een melding gedaan van een schietpartij. Waarom zou daar melding van gemaakt zijn? Hebben mensen schoten gehoord wellicht?
14: Dat is inderdaad vorm van het onderzoek inderdaad. Op dit moment weten we nog niet waardoor het slachtoffer het letsel heeft opgelopen, maar het zou inderdaad mogelijk kunnen gaan om een schietincident. Nou, dat zijn de sporen die we nu aan het uitlopen zijn die dat mogelijk kunnen bevestigen. Dus vandaar dat we nog eventjes op mogelijk houden. Maar het is wel een aannemelijk scenario dat er mogelijk iets heeft plaatsgevonden wat op een schietincident zou kunnen lijken.
13: Ja, het slachtoffer was aanspreekbaar, want u zegt we gaan vanmiddag nog spreken met het slachtoffer.
14: Ja, medische zorg gaat natuurlijk altijd voor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En zodra de medische behandeling het toelaat, zullen wij inderdaad met deze persoon spreken om te vragen wat er nou precies gebeurd is.
13: Roderick de Veen was dat, woordvoerder van de politie in Noord-Holland, naar aanleiding van die mogelijke schietpartij daar in Zaandam. Maar het is dus wel een aannemelijk scenario. Den Helder heeft steeds meer last van drugsoverlast. Met name in de oude stadswijken daar dringen junks steeds meer het normale leven binnen, vertelt deze wijkagent.
15: Gisteren kreeg ik een melding bij een mevrouw met een jong kindje, eigenlijk een babytje. En die was om 1:30 s'nachts was die wakker gebeld. En die was een man met een bivakmuts of een sjaal voor zijn hoofd. En die was door de brievenbus aan het schreeuwen. En die had kennelijk wat nodig. Maar die had waarschijnlijk niet bij deze mevrouw aan de deur moeten staan.
13: Ja, hulpverleners zitten daar met de handen in het haar. Ze herkennen zich wel in de overlast daar. Maar een duidelijke oplossing is er nog niet. Dit verhaal kwam tot ons vanwege door onze zogenaamde pop-up redactie. Die hebben we samen daar met de KRO. Mensen kunnen binnenlopen met hun verhalen. Dan zoeken wij het uit. De 39-jarige Clan V, die wordt verdacht van moord op zijn partner, heeft haar volgens justitie vergiftigd. Daarnaast heeft hij volgens het OM het hoofd van het slachtoffer onder water gehouden, waardoor ze geen lucht meer kon krijgen, schrijft het Parool over vandaag. Het gaat om een geruchtmakende zaak. Het slachtoffer, een 40-jarige medewerker van de ABN AMRO, werd in maart doodgevonden in een woning aan de Koninginnenweg in Amsterdam-Zuid, waar ze met haar echtgenoot en een jonge kind woonde. Politie deed een aantal dagen uitgebreid onderzoek in de woning. Deze Clan V kreeg eerder bekendheid omdat hij meedeed aan datingprogramma's op televisie. Kunstmatige intelligentie leidt tot afnemende baankansen bij veel beroepen, maar, zegt het UWV, er zijn nog altijd meer banen dan mensen die er één zoeken. Je kan dus snel aan de bak als je een bepaald beroep zoekt.
16: Je kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
13: Ja, volgens het UWV is er bijvoorbeeld ook grote vraag naar schuldhulpverleners vanwege het groeiende aantal mensen met problematische schulden. Ja, en dan nog even wat vrolijks doen. Want er kwam toch wel een jongensdroom uit op Pinkpop dit weekend. Jim uit Hoorn mocht meespelen met de Britse rockband Youngblood. Dat ging er ruig aan toe. Hij kon inderdaad een aardig potje meespelen. En hij zette na afloop voor dat enorme veld ook nog eventjes een heel belangrijk persoon in het zonnetje. Hij kreeg in ieder geval even het woord.
17: Ja, ik dacht, ben ik nerveus als hij me uitkiest, maar het is één grote zee.
18: En fucking roar!
17: I love you, mama.
18: I love you, mama!
19: Wat een chaos.
13: Ja, wat een chaos.
19: Maar wat heerlijk, dat toch je moeder bedanken, ja.
13: Als dat dan is wat je doet, dan heb je het hart op de goede plek, toch?
19: Ja, toch? Ja. Als je onder druk presteert door je moeder te bedanken, altijd goed.
13: Altijd goed. Ja. We hadden ook kunnen vragen om een platencontract.
19: Ja, dat moet je allemaal niet doen.
13: Hij had ook gedacht,
19: dan mag ik die gitaar houden.
13: Ja, had hij allemaal.
19: Ja.
13: Maar hij zei, ik hou van jou, mama.
19: Mama, ik hou van je.
13: Ja,
19: heerlijk.
13: Goeie opvoeding. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
19: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
20: Vandaag is het droog, zonnig en warm. Aangenaam warm eigenlijk, want de lucht is niet al te vochtig. De middagtemperaturen lopen uiteen van rond 21 tot 22 graden in de Noordkop en op Texel, en zo'n 26 graden in het zuiden van de provincie. Morgen gaat de temperatuur omhoog. Dan wordt het in de Noordkop en op Texel 25, in het zuiden van Noord-Holland 29 tot 30 graden. Verder morgen opnieuw veel zon en een zwakke tot matige wind uit het noordoosten draaiend naar oost. De dagen daarna neemt de hitte toe en zien we vrijwel overal in de provincie temperaturen boven 30 graden.
19: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
21: Twee files hebben we. Eentje op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Landsmeer en Amsterdam-Tuindorp Oostzaan. 5 minuten, komt door een te hoog voertuig en de weg is daar dicht. En de langste op de N208 van Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 20 minuten.

0: Douwe Bob met Sweet Sunshine.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, het is over Sweet Sunshine gesproken. Het is alsof het zonnetje begint te schijnen. Op het moment dat je deze kaasgaaf in je keukenlaar ziet liggen.
2: Hij reflecteert wel goed, denk ik.
0: Nou, dat niet alleen, maar hij heeft ook een knalgeel handvat. Met gaatjes erin, zodat hij op een stukje kaas lijkt.
2: Oh, ik dacht nu dat je ging zeggen dat hij op de zon lijkt.
0: Ook. Hij is in ieder geval overblindend mooi. Dat mag duidelijk zijn. Hoe win je hem hier? Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-5152... met het woord kaasgaaf erin. Als je dat doet, plaats je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Doe je dat, niks aan de hand, win je een ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Dus, zelfs niet op deze warme dag?
0: Nee, zelfs niet op deze warme dag. En daarbij, zo warm is die nog niet eens.
2: Nou.
0: De rest van de week wordt vele malen warmer.
2: Ben je dan soepeler?
0: Nee, ook niet. Gewoon het woord kaasgaaf even appen naar 088-850-5152. En ja, dan lukt het vast wel, toch? Die telefoon even fatsoenlijk opnemen. Je hoort het zo naar Joe Cocker met Philip.

0: Joe Cockerman, feeling alright?
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, normaal gesproken is er veel frivoliteit in het programma. Daar is best wel wat ruimte voor. Maar vanaf nu is het even heel serieus. Want dit spel is alleen maar een spel doordat we de regels goed hanteren.
3: Ja.
0: Anders is het geen spel. Anders kunnen we net zo goed hier op het dak gaan staan en ze naar beneden gooien, die kaasgaven.
4: Ja.
3: Moet ik ook serieus zijn in dit spel?
0: Nou ja, laten we bij mij beginnen. En als je dan meedoet, zijn we eigenlijk heel end. We gaan iemand bellen en kijken of er op de juiste manier wordt opgenomen. Want dan en alleen dan deel ik hem uit de ontbijttafel kaasgaaf. Dit begint goed.
5: Kaasgaaf.
0: Is gewoon helemaal goed hoor, joh. Met wie spreek ik?
5: Met Esther.
0: Esther, vanuit de auto.
5: Vanuit de auto, ja. Ik sta in de file.
0: Oh, waar sta je?
5: Ja, op de A1.
0: Ja, het is gedonder, hè? Potverdorie. Ik zag het.
5: Ja, staan we een half uur vast.
0: Nou, en dat gaat ook nog een half uur duren, want er zijn twee rijstroken dicht. Hier staat er een uur in totaal.
5: Ja, dat klopt, ja. Het duurt nu nog 3 kwartier, dus
0: oké, okay. Nou, dat is dan niet al te vrij, maar ja, je hebt hem wel gewonnen. De ontbijttafel kaasgaaf.
5: Ja, geweldig.
0: Geluk bij een ongeluk. De grote vraag is natuurlijk, waar komt hij te liggen bij jou ergens thuis?
5: Ja, in de keukenlaan natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, daar ligt hij ook het liefst. En dan kun je hem ook het best inzetten voor bijvoorbeeld kaasgaven. Want daar is hij voor.
5: Daar is het zeker voor. Leuk.
0: Ik wens je er heel veel plezier mee. En ja, sterkte nog heel even in de file dan. Hè? Gewoon even doorbijten.
5: Dat gaat zeker lukken, dankjewel.
0: En groetjes aan de kaasgaaf als hij bij jou aangekomen is, goed?
5: Ja, zeker weten, doe ik.
6: Ik zie

0: tuin ben ik niet vanuit geweest. Altijd lachen als Bart Slim binnenkomt. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je doen zo meteen.
1: Ja, we even bijkomen van deze brede maatschappelijke discussie die we net hadden. Ik ga lekker muziek draaien. Born to be Alive van Patrick Hernandez. En I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Vraag je aan jou, Pieter. Oh, ben jij nog van de generatie die geknikkerd heeft vroeger?
0: Zeker weten. Ik heb nog het eelt op mijn knokkel staan.
1: Ja, nou, ik heb, ja. Anders zit een beetje
0: nee, smaak. Anne heeft dat allemaal niet gedaan.
2: Wel.
0: Het alleen maar met flippo's gegooid.
2: Helemaal niet.
1: Je hebt dat toch geknikkerd?
2: Ja, okay. Ik was heel goed daarin.
1: Ja. Hoe heet die grote knikkers bij jullie?
2: Bonka.
0: Ja, dat vind ik lullig dat je het al gezegd hebt. Want dat denk ik nu ook. Maar ik weet niet zeker, want we hadden wel ook duizendjes.
2: Ah. Duizendjes?
0: Ja, Frank, volgens mij.
1: You want to chime in on this? Hoe noemden ze bij jou, waar jij vandaan komt?
0: Die grote knikkers. Hoe heette die?
3: Ja, ik ken mensen die noemden dat een beetje gek. De beren. Heb je ook beren?
1: Ja, waar ik vandaan kom, heet het bolkers.
0: Bolkers?
3: Oh. Nee, dat is fout.
0: Nee, dat klopt niet. Ja, dat is fout. Nee, dat is die man die op Texel woont.
1: Bolkers. Ja. Bolkers de beer. Enfin, ik wil het over knikkeren hebben. Want ik wil een vurig pleidooi houden voor het herintroduceren van het knikkerspel.
0: Nou, dat vind ik een ontzettend goed idee. Zometeen meer over te horen hier bij Bart Slim en zijn Goedemorgen. Na Vaya con Dios.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
11: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
12: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
13: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
14: Ik ben Ger Kok uit Amsterdam.
15: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
16: Ik ben Lester uit Heemstede.
17: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 2:10, het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Bij een mogelijke schietpartij in Zaandam is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een voorbijganger op straat gevonden. De politie zoekt nu naar een piepjonge verdachte van 15 jaar. Die is nog spoorloos. Bij een juwelier in Bussum is vanmorgen vroeg ingebroken. De daders zouden een explosief hebben gebruikt om binnen te komen. De schade aan de juwelier is groot. Het is ook niet voor het eerst dat daar werd ingebroken. Vorig jaar waren ze ook al de klos daar. En een jongensdroom op Pinkpop dit weekend, waar Jim uit Horen uit het publiek werd geplukt om mee te spelen met zijn favoriete band. En dat ging er raar aan toe. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de nationale ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Je krijgt van mij de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. Daar doe je er een half uur langer over. Op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel staat een te hoog voertuig. Dus de A10 is op die hoogte dicht. En de laatste is op de A44. Den Haag richting Amsterdam tussen de afrit Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. Dat deel van de A44 is dan ook dicht. En dat duurt nog tot 1 juli aanstaande.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Vergeet je niet in te smeren.
21: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
27: Oma!
28: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
29: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
26: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherprijs, €2,49. Leuk voor het WK.
29: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
30: Goedemorgen.
31: Met Bart Slim.

0: zij wel. Taylor Swift hoorde je met I Knew It, I Knew You. Goedemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent. Het is de maandag op NH, het begin van weer een nieuwe week. Het is week 26. Na een schitterend zomersweekend, wat was het genieten geblazen, hè? Potverdorie. Ik heb me wat duikjes gemaakt het afgelopen weekend. Voetbalwedstrijdje ook nog natuurlijk, afgelopen zaterdag. Ook wel dikke prima. Ja, ik kan eigenlijk wel terugkijken op een, laat ik zeggen, ontspannen weekend. Zaterdag wel in die bloedhitte getraind, want dat moet dan, hè. Dus dat was wel even afzien geblazen met z'n allen, maar ook wel heel erg fijn. Vooral dat duikje na afloop natuurlijk. Een beetje in de tuin gerommeld, ja, wel prima allemaal. Behalve dan dat ik gisteravond toch behoorlijk last had van een rumoerige buurman. Ja, die had het wel heel erg gezellig in de tuin. Met muziek aan, veel lampen en een lallende vriendin. Ik heb het er 1:30 zien worden, dus nou ja, het is een beetje vechten tegen de zware oogleden, zal ik maar zeggen. Nou, wat ik ga doen de komende uren, dat kan je wel een beetje uittekenen, denk ik, hè. De lekkerste muziek. Het is weer volle bak genieten geblazen wat dat betreft. En al zeg ik het zelf, het laatste nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je uiteraard van Frank Boer. Jan Visser is er met het weer. En ik wil jou dus van harte uitnodigen voor een lekker bakkie. Nou, we gaan even om volgende week. Vorige week vrijdag zat ik hier met collega's te lunchen. En toen kwam het gesprek dus op knikkeren. Want al mijn collega's hebben als kind geknikkerd. En toen hadden we het zo een beetje over geldende regels destijds. En hoe dat dan per regio kon verschillen. En kwamen er ook achter dat we per regio allemaal andere termen hadden voor knikkers. Wij hadden dus, waar ik vandaan kom, gewoontjes. En dat is de normale standaard knikker zonder, laat ik zeggen, motiefje. En je had dan knikkers met een soort motiefje, die heette bij ons netjes. En die grote heette bij ons dus bonkers. Ja, ik dacht ook eerst bonkers, maar ik heb speciaal nog even een vriend geappt en die moest heel lang nadenken. Die zei, nee, we noemden die bonkers. Ja, vraag me niet waarom. En de ultieme knikker bij ons was dan de netje bonker. Hè? Dus dat was dan een grote knikker met een patroontje, zeg maar. En die stond dan gelijk aan 10 gewoontjes en 5 netjes. Ja, snap je het nog? Nou ja, goed. Zo was het bij ons in het oosten van het land. Maar ik vond het zo bijzonder dat elke regio dus zijn eigen namen en ook zijn eigen spelregels had voor datzelfde knikkerspel. Dus mijn vraag is eigenlijk, heb je geknikkerd vroeger? Weet je nog de regels? En hoe heten ze bij jullie, die verschillende knikkers? Laat even weten. Vind ik leuk. Er kwam al één leuke reactie binnen van Margriet. Ik denk dat ik die even ga bellen, want die heeft wel een hele bijzondere naam ook. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè. Tussen nu en 12 uur, maak je geen zorgen. Straks Bob Marley en Iron Lion Zion. Eerst de Beach Boys en Good Vibrations. En net als voor de 27-jarige Volendamse kogelstoter Jessica Schilder, die op de Fanny Blankers Koen Games, ondanks een ontstoken vinger, het kogelstoten heeft gewonnen, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, Bob Marley lijkt me ook iemand die vroeger geknikkerd heeft. Ik weet niet waarom, maar dat gevoel heb ik gewoon. Ik vroeg naar jullie namen van het knikkerspel van weleer. Dank voor al jullie reacties. Er komen zulke mooie namen voorbij. Bonken, veel gehoord. Gina onder andere en Loes. Ja, dan heb je het ook wel echt uit de regio. Hè? Dus Loes woont hier in Hilversum. Dit vond ik ook een hele mooie van Rob. Die zegt, wij noemden grote knikkers stuiters. Ja, die heb ik ook wel vaker voorbij horen komen. Bij ons in Zuid-Holland, dat is een appje van Jan. Dit is ook een hele fraaie. Wij noemden ze in Zuid-Holland beuken. Die grote knikkers. Nou, Margriet had ook nog een hele mooie. Die zijn wij noemden in West-Friesland, jaren 60, 70. Koeter. Nou, dat heeft ze meteen even een Wikipedia-pagina meegestuurd. En de term koeter is een streekgebonden benaming die vroeger werd gebruikt voor een grote knikker. Er komt nog een heel mooi rijtje onder. Ook de kattenogen, het olletje, de looier. Schitterend. Simonette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar bel je vandaan, Simonette?
2: Ik zit in de auto. Oh. We gaan lekker op vakantie.
1: Oh, wat heerlijk. Oh, waar ga je onderweg naartoe?
2: We gaan naar Duitsland.
1: Oh, wat heerlijk. Oh, je vakantie begint nu, terwijl ik je aan de lijn heb. Nou, wat fijn zeg.
2: Ja, ik ga lekker naar de radio te luisteren.
1: Nou, wat heerlijk. En dan stuur je ook nog een heel leuk appje met een naam voor een knikker die ik ook nog nooit had gehoord. Ja. Vertel eens, hoe noemden jullie vroeger die knikkers?
2: Van die kleine witte met zo'n mooi kleurtje erop.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat was bij ons een mooitje.
1: Een mooitje, oh ja.
2: Ja. En dan hadden we die grote witte was dat vaak. Of die doorzichtige had je ook. Dat was een bonk. Een bonk,
1: ja.
2: En we hadden dan ook nog een hele grote, gewoon een ijzeren. Dat was zo'n looie dead.
1: Jeetje, wat een schitterende naam al.
2: Ja. En die gewone was een eentje.
1: Ja, maar Simon, heb jij nou het idee dat kinderen tegenwoordig helemaal niet meer knikkeren? Want dat gevoel heb ik. Ik zie het nooit meer gebeuren.
2: Ja, toevallig zag ik een tijdje geleden een jongetje bij mij in de lift staan met een zak met knikkers.
1: Ah,
2: en toen
1: zei
2: ik van, oh, wordt er weer geknikkerd? Zei die,
1: Ja. Dus, nou, ik had het er vanochtend met een collega over. En misschien kan jij dat verhaal bevestigen. Ik ben nog uit de tijd dat je zelf een kuiltje maakte. Dat deed je dan met je hak zo, weet je wel. Dan schept je, en dat maakte je dan een beetje zo egaal. En dan had je een kleine gaatje en een grote gaatje. Maar op een gegeven moment kreeg je van die tegels met zo'n kant-en-klaar gat erin. En dat was volgens mij een beetje het begin van het einde.
2: Oh, ja, dat heb ik ook. Nou kijk, ik woon nog steeds in de Molenwijk, toen ook al. En dat is een flattenwijk. En dan had je onderaan de flat, zeg maar, gewoon de tegels. En aan het einde van de tegel waar de flat begon, kon je gewoon mooi even een beetje zand weghalen.
1: Ja.
2: En dan had je een mooi knikkergootje.
1: Ah, schitterend, ja.
2: En dan rolde je knikker er ook nooit verder weg, hè. Want dan kwam die tegen de muur aan het einde.
1: Ja. Oh man, wat uur. En dat je dan, heel af en toe was je dan de winnaar. En dan liep je met de 2, 3, 4 broekzakken vol met knikkers. Rinkelend liep je.
2: maar mijn moeder had ook een knikkerszak gemaakt.
1: Oh, echt? Oh, wauw.
2: Ja, daar kon je gewoon je knikkers in.
1: Met
2: je knikkerszak.
1: Wat mooi, hè? Ik
2: hoop toch wel dat kinderen dat weer gaan doen.
1: Ja, nou, en anders vind ik gewoon, laten we gewoon vanuit NH gewoon een knikkertoernooi organiseren met alle luisteraars. Dat vind ik een hartstikke leuk idee. Hey, Simonette, dank voor je verhaal. We gaan hier, ik kom hier later nog op terug. Ik maak je koffie maar even to go, want je bent onderweg naar vakantie. Geniet van je vakantie. Dank voor je verhaal, hè.
2: Dank je.
1: Groetjes. Hoi. Jeetje, wat leuk al die reacties op dat knikkerspel. Komen nog steeds reacties binnen? Ga ik straks even voorlezen. Eerst even muziek. Dit is Kim Carnes in Goedemorgen en Universal Song.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Ik ben Meta, uit Horen.
8: Ik ben Mark, uit Schellinghout.
9: Ik ben Janice en ik kom uit Zwaag.
10: Ik ben Thomas, uit Hilversum.
11: Ik ben José, uit Alkmaar. Thuis in heel
12: Noord-Holland. Het is 11:30. In Oostzaan is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij een mogelijke schietpartij in Zaandam is vanochtend iemand gewond geraakt. Een voorbijganger vond het slachtoffer op straat. Eerder was de politie al gebeld en zij onderzoeken wat er gebeurd is, maar houden nadrukkelijk nog een slag om daar.
14: Op dit moment weten we nog niet waardoor het slachtoffer het letsel heeft opgelopen, maar het zou inderdaad mogelijk kunnen gaan om een schietincident. Nou, dat zijn de sporen die we nu aan het uitlopen zijn die dat mogelijk kunnen bevestigen. Dus vandaar dat we nog eventjes op mogelijk houden. Maar het is wel een aannemelijk scenario dat er mogelijk iets heeft plaatsgevonden wat op een schietincident zou kunnen lijken.
13: De politie doet nu nog onderzoek. Direct na die melding zou er een jongen van 15 jaar zijn weggefietst. Piepjong dus. Politie is nadrukkelijk op zoek naar hem. Bij een juwelier in Bussum is vanochtend veel schade ontstaan na een, ja, misschien wel plofkraak. De inbrekers kwamen binnen nadat ze waarschijnlijk een explosief gebruikten. De schade aan de winkel is enorm. Hoeveel sieraden er zijn buitgemaakt, dat is nog niet bekend. Maar in die schoolstraat waar de winkel zit, werd later een deel van de buit wel teruggevonden. De daders zouden het verloren zijn. Het is niet voor het eerst dat de juwelier doelwit is. Vorig jaar werd er ook al ingebroken. En de man die verdacht wordt van de moord op een medewerker van ABN AMRO 3 maanden geleden zou het slachtoffer hebben gewurgd en haar verdronken hebben, schrijft het Parool over vandaag. De verdachte, dat is oud-realityster Glenn V., die werd kort na de dood van de vrouw opgepakt. Hij was de partner van het slachtoffer. De dood van de destijds 40-jarige vrouw deed veel stof opwaaien. Vlak daarna werd namelijk een collega van haar vermoord. Ook die werkte in hetzelfde team bij de bank, bij ABN AMRO. En Den Helder heeft steeds meer last van drugsoverlast. Met name in de oude stadswijken daar dringen junkies steeds meer het normale leven binnen, vertelt deze wijkagent.
15: Gisteren kreeg ik een melding bij een mevrouw met een jong kindje, eigenlijk een babytje. En die was om 1:30 s'nachts was die wakker gebeld. En die was een man met een bivakmuts of een sjaal voor zijn hoofd. En die was door de brievenbus aan het schreeuwen. En die had kennelijk wat nodig. Maar die had waarschijnlijk niet bij deze mevrouw aan de deur moeten staan.
13: Ja, het is een complex probleem daar in Den Helders. Hulpverleners die erkennen het probleem, maar weten niet precies wat de oplossing zou moeten zijn. En een jongensdroom, ja, dat die uitkomen, dat bleek maar weer op Pinkpop dit weekend. Want Jim uit Horen mocht meespelen met de Britse rockband Youngblood. Maar ja, als je dan op dat podium staat, snap jij ook, Bart, dan moet je jezelf eerst even netjes voorstellen. Ah, het gaat er ruig aan toe, maar het is wel te gek, hoor.
16: Mijn naam is Jim.
17: Fuck yeah, Jim! Where are you fucking from?
16: Horen.
17: Let's go! Pandemonium!
8: dit is toch alleen maar te vergelijken met dat je van die tribune wordt gehaald bij die voetbalwedstrijd.
13: Ja.
8: Toch?
13: Ik neem gewoon volgend seizoen weer, voor de zekerheid, mijn kiksen mee naar.
8: Ja. Nee, maar dit is toch prachtig. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik een bij mij eens een keer in de uitzending gehad. Die had iets vergelijkbaars mee. Ja. Maar die mocht meedrummen met de Queens of the Stone Age.
13: Oh, jeetje.
8: En dan in de Ziggo Dome ook. Want je had een bord bij zich. Mag ik alsjeblieft? Ja. Dus nou ja, dat gebeurt dan wel eens, weet je wel. En zij was ook. Ik heb haar 2 dagen later had ik haar aan de lijn. Want de dag daarna niet in staat om de telefoon op te nemen. Maar ze zei, dit is, ja, dan is je leven klaar.
13: Ja, het is, dan heb je het hoogtepunt. Punt. Dan zit je in ieder geval in de buurt.
8: Ja,
13: ja, ik heb die beelden gezien. Het is zo'n zweterige, deinende festival.
8: Weide, ja.
13: Weide, ja, dat is het. Ja,
8: en daar ga je dan.
13: Ja, daar sta je dan. En hij deed het geweldig, hè? Hij ging echt helemaal in om.
8: Gitarist, inderdaad. En
13: hij speelde goed.
8: En dan sta je daar inderdaad voor.
13: En hij bedankte zijn moeder nog.
8: Ah, dat is,
13: hij zei nog, mama, ik hou van jou. Ja, nou, mooier wordt het niet.
8: Top.
13: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
8: Thanks, Frank. Het weer dan, Jan Visser.
9: Vandaag is het droog, zonnig en warm. Aangenaam warm eigenlijk, want de lucht is niet al te vochtig. De middagtemperaturen lopen uiteen van rond 21 tot 22 graden in de Noordkop en op Texel en zo'n 26 graden in het zuiden van de provincie. Morgen gaat de temperatuur omhoog. Dan wordt het in de Noordkop en op Texel 25, in het zuiden van Noord-Holland 29 tot 30 graden. Verder morgen opnieuw veel zon en een zwakke tot matige wind uit het noordoosten draaiend naar oost. De dagen daarna neemt de hitte toe en zien we vrijwel overal in de provincie temperaturen boven 30 graden.
8: Ja, dat wil ik afzien de komende dagen, jongens. Potverdorie, maar heerlijk toch dat weer. Man, gaan we er niet over klagen, toch? Je krijgt van mij nog de verkeersinformatie van de ANWB. Laat ik beginnen met de A44 Den Haag-Amsterdam. Tussen de afrit Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen, daar zijn dus die wegwerkzaamheden. Dat deel van de A44 is dicht en dat blijft die tot 1 juli aanstaande. En dan ook deze nog, de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude Rijndijk. Dat is niet in onze regio, maar Nieuw-Vennep. En daar speelt het zich ook af, dus wel. En daar doe je er op dit moment 9 minuten langer over.

De Zombies hoorde je met She's Not There. Je kent hem misschien ook in de uitvoering van Carlos Santana. Ja, bijzonder bandje wel hoor, De Zombies. Opgericht in de jaren 60. Nou, behoorlijk wat succes gehad, toen gestopt. En notabene in 2020 zo'n beetje weer bij elkaar gekomen. Op hun oude dag en zelfs ook nog een album opgenomen. Hey, dank nog voor jullie heerlijke reacties naar aanleiding van mijn vraag over het knikkeren. Er komen nog een paar prachtige termen bij. Jelle, die komt volgens mij uit Den Helder. Die zegt, de grote knikker was een ban. En nou, nu gaan we echt even de diepte in. En we deelden potje pik, zo heette dat. Uit menes mocht je je veroverde knikkers houden. En uit goedheid spelen, dan gaf je ze weer terug. Ja, iedereen had toch een beetje zijn eigen interpretatie, hè? Van de knikkers en de regels van het knikkerspel. Greet heeft nog een goeie. Die zegt, je had ook knikkers van kalk. Die noemden wij vroeger een kalkendotter. En deze vond ik ook nog heel mooi, van Mieke. Die zegt, wij knikkerden om bedeltjes. Ja, van zo'n bedelarmbandje. Die moest je dan raken door op een aantal tegels afstand ze te raken. En dat moest dan een aantal keren zijn. En dan mocht je het bedeltje hebben en was je je knikkers kwijt. Ja, dan werd er iets anders ingezet en daar knikkerde Jan om, hè. En Margriet, die heeft ook nog, die zei, ik herinner me, die hele kleintjes, die noemden wij beukjes. Jeetje jongens, wat een schitterende naam, hè. En de lodder, ja, dat is een vraag van Wendy. Zo noemde zij hem op Wieringen. Ja, de lodder is een naam die ook regelmatig voorbij is gekomen. Nou, we zijn iets hartstikke moois op het spoor, jongens, met die knikkers. Ik ga er eens even goed over nadenken wat we daarmee zouden kunnen. Kom ik op terug. Straks muziek van Toni Braxton, Breathe Again. Eerst een band waarvan de zanger nog niet zo lang geleden hier vlakbij in de Vorstin in Hilversum stond. Een paar kilootjes erbij, maar dat geeft niks, hè. Spandau Ballet is dit. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. En goedemorgen is dit Only When You Leave.

Sexton. Ja, haar overkwam ooit iets heel pijnlijks. Ze deed dat een optreden en toen lette ze even niet goed op. En toen had ze wat ze al een wardrobe malfunction hebben. Dus er ging iets mis met haar rokje. Wat al niet buitengewoon veel lengte had. En daardoor stond ze toch ineens in haar, laat ik zeggen, semi-blote kont. Ja, het is toch vervelend. Zeker als je zelf niet door hebt. Hè? Maar goed, voor het publiek was het verder niet heel erg. Want het is een buitengewoon aantrekkelijke dame. Maar goed, dat blijft dan wel de rest van je leven achtervolgen. Er komen nog steeds leuke en aandoenlijke appjes binnen over het knikkeren. En Mieke zei ook van dat iedereen altijd zo fanatiek was in dat knikkeren. Ja, mooi is dat, hè? Ik kan me ook nog herinneren dat je dan een soort van slijtage had aan je aangewezen knikkervinger, zeg maar. De vinger waarmee je knikkerde was bij mij de rechterwijsvinger. Op een gegeven moment dat hij dan helemaal zo'n vuil zat er dan, hè, aan de buitenkant, zeg maar. Waarmee je dan zo die knikker in dat gaatje probeerde te krijgen. Afijn, kostbare, dierbare herinneringen. Sla er ook een beetje op aan omdat mijn kinderen nu allebei vrij zijn. En ons al de hele dag in de familie-app bestoken met appjes van nou, en vanmiddag gaan we naar het zwembad. En gisteravond hebben we lekker marshmallows gegeten. Bij een kampvuurtje gezeten. Ze waren allemaal aan het logeren. Ik denk, die zomertijd, dat is toch zeker op die leeftijd. Ach, zo kostbaar. En ik druk ze op het hart om daar ook volle bak van te genieten. Die zomers waar geen eind aan lijkt te komen. Koester dat. Dit is Queen in Goedemorgen en Somebody to Love. Yeah.

0: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
14: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
15: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
16: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
17: Ik ben Peter uit Stompetoren.
18: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 1 minuut over 11. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Bij een juwelier in Bussum is vanmorgen vroeg ingebroken. De daders zouden een explosief hebben gebruikt om binnen te komen. De schade aan het pand is behoorlijk. En een deel van de buit is verloren tijdens de vlucht. Maar wat er is buitgemaakt, dat is nog niet bekend. Bij een mogelijke schietpartij in Zaandam is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een voorbijganger gevonden op straat. De politie zoekt een piepjonge verdachte. Hij zou 15 jaar oud zijn. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB dan. Eens even kijken, ja, die ene melding laat ik hem toch even doen. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen de afrit Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen. Daar zijn dus wegwerkzaamheden bezig. Dat deel van de A44 is dicht en dat blijft hier nog tot 1 juli aanstaande.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
15: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
23: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
24: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
25: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
26: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
26: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
28: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
27: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
28: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
29: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
30: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
31: Goedemorgen.
32: Met Bart Slim.

0: Dit weekend nog op Pinkpop met al zijn tattoos en zijn kettingen en zijn nagellak en die geweldige stem natuurlijk. En Mr. Know-it-all, je hoorde Teddy Swims. Wat lekker om zo'n achternaam te hebben, hè, met dit weer.
1: Ciao tutti, buongiorno. Daar zijn we weer.
0: Ja, ik heb het veel gedaan afgelopen weekend. Zo lekker aan het eind van zo'n hete dag even lekker de plomp induiken. Teddy Swims dus, hoorde je. Het is 14 minuten over 11 en we zijn begonnen, hoor. Kan je niet ontgaan zijn. Uurtje 2 van deze maandageditie van Goedemorgen. Lekker door met wat ik aan het doen was, dus de allerlekkerste muziek draaien. Het laatste nieuws uit Noord-Holland, ook dat krijg je hier. Jan Visser heeft een weerupdate. En het winnen van een klein maar fijn prijsje kan ook vandaag gewoon weer een fluitje van een cent zijn. Het gaat straks weer plaatsvinden, hoor. Je hoort mij de melodie, zeg ik het goed? Het is het couplet van een bekend Nederlands liedje. Een toepasselijk liedje ook nog. Wel kort. Het fragment is vrij kort. Ziet hier voor me. Het duurt 10 seconden. Maar ik denk als je het hoort dat je denkt, oh ja, dat is dit en dat van zus en zo. Dus hoor je dat en denk je, ik ken dit liedje. Bellen 088-850-5152. En dan is het even aan jou of jij gewoon even de titel en de uitvoerende artiest noemt. Of dat je denkt, ik zing, fluit, neurie mee. Met de oplossing, want dan breiden we het prijspakket natuurlijk een klein stukje uit. Goed, dat allemaal op deze maandag. Het is 22 juni alweer op nhnieuws.nl. Daar vind je nu een reportage over de Ironman. Die werd afgelopen weekend in Hoorn gehouden. Ja, een race voor de echte Bikkels, waar veel mensen dit weekend niet verder kwamen dan een beetje onder een parasol liggen, het zweet van je voorhoofd vegen en af en toe naar de koelkast lopen om een verfrissend drankje te halen. Ja, hier fietsten, renden en zwommen deze deelnemers meer dan 6 uur in die drukkende hitte.
2: We hadden het laatste stuk, dat rennen was echt wel taak natuurlijk.
3: Op sommige plakken ging het wel redelijk, maar in de zon was het een hout. Maar er was genoeg water.
4: Dus, je had liever gehad dat het zwemmen op het laatst was misschien.
3: Dat zou wel lekker zijn geweest, maar niet voor de volgende keer.
5: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: herkent? Welk bekend Nederlands toepasselijk liedje draaide ik, floot ik hier? Weet je het antwoord? Pak die telefoon en bel dat nummer 088 850 51 52. Welk liedje floot ik hier?
1: Fluitje van een cent.

0: Fluitje van een cent.
1: Ja, dat is wat ik op de maandag doe. Dan fluit ik de melodie van een heel bekend liedje. Meestal een Nederlands liedje of de Nederlandse uitvoering van een bekend liedje. Dat was vandaag het geval. Wist ik overigens niet, maar het is een cover. Goed, dat doet even de air niet toe. Nee, de vraag is dan, welk liedje fluit ik hier? Nou, dat is soms een lastige opgave, maar meestal niet. Komt ook omdat jullie gewoon veel verstand van muziek hebben en een uitmuntende smaak. Rinette belde, had het bij het rechte eind. Geldt ook voor Gerrit en Nel, Lucia. Dan kan er ook nog heel veel mensen via de app binnen. Tim, Esma, onder andere Joyce, Lucia. En die had ik aan de lijn zelfs, Saïda. En dan heb ik hier nog even wat goede Kees. Die heeft wel een goede titel. Uitvoerende artiest, denkt hij Rudy Karel. Dat is helaas niet goed. Saïda heeft bij het rechte eind. Enfin, Ellie ook nog. En Hans, die stuurt dan inderdaad het origineel. En dan heb ik hier nog een inzending. En dat is Jennifer. Nou, allemaal hartstikke goed. Dus jullie zijn scherp. Ondanks de hitte. Ik ga het dus aan Jaap vragen. Jaap, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Waar bel je vandaan, Jaap?
2: Amsterdam.
1: Amsterdam. En hoe ligt Mokum erbij met het mooie weer?
2: Heerlijk. Niet zo heet meer. Fijn. Prettige temperatuur.
1: Nou, wat wil je nog meer, hè?
2: Ja.
1: Nou ja, een klein maar fijn prijsje winnen misschien wel. Ik floot de melodie van een heel bekend, ook nog eens een toepasselijk liedje. Nou, dan kunnen we twee dingen doen. Ik kan jou natuurlijk vragen wie was dat en wat zong die. Maar we kunnen ook gewoon even met z'n tweeën mee zingen, neurien, fluiten met de oplossing. Ik voel daar wel voor, Jaap. Jij ook?
2: Ja, is goed.
1: ik proef een beetje huivering, maar dat geeft niet. Ik doe met je mee, hè. Dus dan de gedeelde smart, gedeelde smart is halve smart. En er zit dan altijd een beetje vertraging op de lijn. Dus dat gaat ongetwijfeld tot een soort Wim T. Schippers-achtige chaos leiden. Geeft helemaal niks. Als jij zover bent, Jaap, dan ga ik aftellen en dan gaan we meefluiten. Komt-ie.
2: Doe maar, wacht erop toch niet.
1: Precies. 3, 2, 1.
3: Niemand is zich meer van kwaad
4: bewust.
3: Al is de leven mooi als de zon schijnt.
1: Hartstikke mooi, Jaap. Nou, doe nog even voor de volledigheid uitvoerende artiest en liedje.
2: André van Duin, als de zon schijnt.
1: Hartstikke goed, kijk. En dat levert jou dan een klaterend applaus op, Jaap. Van harte gefeliciteerd, wilde ik zeggen. En hartstikke goed.
2: Dankjewel, was leuk.
1: Ja, je bent de winnaar van vandaag. Je moet even geduld hebben tot vrijdag. En dan gaat de envelop de deur uit en dan komt hij jouw kant op. Yes?
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Dank voor het meedoen, Jaap. En een fijne dag. Geniet van het mooie weer. Leuk, hè? Als de zon schijnt. Van André van Duin. Dat was de opgave in het fluitje van de cent van deze week. Dit is Zazie en Goedemorgen. En Turn Me On.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ik ben Theo Verkooyen, Nieuwe-Niedorp.
9: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
10: Ik ben Dirk
11: uit Amsterdam.
12: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 11:30. In Ossaan is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bij een mogelijke schietpartij in Zaandam is vanochtend iemand gewond geraakt. Een voorbijganger vond het slachtoffer op straat. Eerder was de politie al gebeld natuurlijk. En zij onderzoeken nu wat er gebeurd is. Ze houden nog wel een slag om de arm, vertelt politiewoordvoerder Roderick de Veen.
16: Op dit moment weten we nog niet waardoor het slachtoffer het letsel heeft opgelopen. Maar het zou inderdaad mogelijk kunnen gaan om een schietincident. Nou, dat zijn de sporen die we nu aan het uitlopen zijn die dat mogelijk kunnen bevestigen. Dus vandaar dat we nog eventjes op mogelijk houden. Maar het is wel een aannemelijk scenario dat er mogelijk iets heeft plaatsgevonden wat op een schietincident zou kunnen lijken.
15: Ja, direct na de melding zou er een jongen van 15 jaar zijn weg. Gefietst. Politie is nadrukkelijk op zoek naar hem. Bij een juwelier in Bussum is vanochtend veel schade ontstaan na waarschijnlijk een plofkraak. De inbrekers kwamen binnen nadat ze waarschijnlijk een explosief gebruikten. Schade aan de winkel is groot. Hoeveel sieraden er nou zijn buitgemaakt, dat is nog niet bekend, maar in de Schoolstraat werd later wel een deel van de buit teruggevonden. De daders zouden die verloren zijn. Het is niet voor het eerst dat de juwelier doelwit is. Vorig jaar werd er ook al ingebroken. En Den Helder heeft steeds meer last van drugsoverlast. Met name in de oude stadswijken dringen junkies steeds meer het normale leven binnen. Ja, dat is soms erg beangstigend, vertelt deze wijkagent.
17: Gisteren kreeg ik een melding bij een mevrouw met een jong kindje, eigenlijk een babytje. En die was om 1:30 s'nachts was die wakker gebeld. En die was een man met een bivakmuts of een sjaal voor zijn hoofd. En die was door de brievenbus aan het schreeuwen. En die had kennelijk wat nodig. Maar die had waarschijnlijk niet bij deze mevrouw aan de deur moeten staan.
15: Ja, hulpverleners zitten met de handen in het haar. Een duidelijke oplossing is er namelijk nog niet, zeggen ze. De man die verdacht wordt van de moord op een medewerker van ABN AMRO 3 maanden geleden zou het slachtoffer hebben gewurgd en hebben verdronken. Dat schrijft het Parool vandaag. De verdachte, dat is oud-realityster Glenn V., werd kort na de dood van de vrouw opgepakt. Hij was de partner van het slachtoffer, die om het leven kwam in hun woning in Amsterdam-Zuid. De dood van de 40-jarige vrouw deed veel stof opwaaien. Vlak daarna werd namelijk ook een collega van haar vermoord. Zij werkte in hetzelfde team bij ABN AMRO. Er was even angst dat de moorden verband met elkaar zouden hebben. Maar dat was toen niet het geval. En door de aanhoudende en stijgende temperaturen is er een kans dat er in Nederland vandaag code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. die steeds hogere temperaturen, die hebben te maken met klimaatopwarming, zeggen ze bij het KNMI.
10: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de wind, de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
15: Ja, in heel Europa is het op dit moment warm. In Frankrijk kan het vandaag de heetste dag sinds de metingen worden begonnen. Nou ja, ik ben ook bevangen door de hitte. Je merkt het, ja.
11: Ja, maar traag gaat het serieus warm worden, hè, deze week daar in Frankrijk.
15: Ja, 40 plus, hè. Dat is warm. Ik kan niet anders zeggen.
11: Maar de warmste dag ooit gemeten, dat is toch wel, ja, sinds ze zijn begonnen met tellen natuurlijk, hè. Dus,
15: Ja, en dan geef ik ze dat maar cadeau dat het in de miljoenen jaren daarvoor niet zo warm was.
11: Nee, precies. Maar goed, 41 graden al, hè, gisteren dus.
15: Ja.
11: Ja, joh, het is het hoofd koel houden.
15: Dat is belangrijk.
11: Het belangrijkste devies. Goed smeren en even met je in de schaduw gaan zitten. Enfin, je kent het allemaal wel.
15: Inderdaad, maak je niet druk. Let een beetje op elkaar. En als het even kan, geniet er ook maar een beetje van, toch?
11: Zeker.
15: Het is ook wel weer lekker zomer. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
11: Thanks Frank. Het weer dan, Jan Visser.
18: De zon schijnt vandaag volop en de temperatuur loopt uiteen van rond 21 graden op Texel tot zo'n 25, 26 graden in het zuiden van de provincie. De wind is meest matig en waait uit het noordoosten aan de kusten op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Morgen is het droog, zonnig en het wordt warmer met temperaturen tussen 25 op Texel en 29 graden in het Gooi en de regio Amsterdam. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten.

Chocolate en die Olympische gedachte Everyone's a Winner. En dit was nog Echo Smith, hè, met een liedje over dat clubje waar je op de middelbare school zo graag bij wilde horen. De Cool Kids hoorde je in Goedemorgen. Straks Sydney Youngblood met If Only I Could. Maar eerst neem ik je even mee naar 1977 en naar de Amerikaanse regisseur Martin Scorsese. Ja, die zit op de top van zijn roemen. Die zit bovenop de berg Olympus, want die heeft net zijn film Taxi Driver gemaakt met Robert De Niro. Een zeer spraakmakende film, heftige film ook. Dus die wil daarna eens even uit een ander vaatje tappen en die wil een wat minder heftige film maken. Een beetje een vrolijke film. Nou, daar is hij mee bezig. En als die film dan bijna klaar is, dan moet die film natuurlijk ook een titelsong krijgen. En daarvoor huurt Martin Scorsese twee mannen in die dat eigenlijk voor hun werk doen. Die meerdere titelsongs met veel succes hebben geschreven. Dat zijn John Kander en Fred Ebb. En die zitten met Scorsese in één ruimte samen. Ook met de hoofdrolspeelster van die film. Dat is een Liza Minnelli. En die John Kander en Fred Ebb die gaan aan het schrijven. En die hebben uiteindelijk aan het eind van de dag zo'n nummertje eruit gepoept. Nou, Liza Minnelli zou dat dan moeten zingen, hè, als het slotstuk van die film. Dat liedje dus dat ingeleverd en daar zijn ze het allemaal wel over eens. Maar ook in datzelfde vertrek zit Robert De Niro. Die dus geschitterd heeft in die film Taxi Driver. En terwijl die John Kander en Fred Ebb hun jas aantrekken en weggaan, worden ze teruggeroepen door Robert De Niro en Martin Scorsese. En Martin Scorsese zegt, ja, Robert hier, die vindt dit nummer eigenlijk niet goed. Dit liedje is een beetje te krantiet en te lichtvoetig. En ik vind het ook een beetje afbreuk doen aan het personage dat hij in die film speelt. Dus nou ja, daar zitten ze met z'n allen een beetje te delibereren over dat liedje. En uiteindelijk is dan de slotsom van, nee, dit gaat hem dus niet worden. Dus die Kander en die app die gaan een ander liedje schrijven. Eigenlijk een beetje te plekken, vrij snel ook weer. En dat liedje wordt dus uiteindelijk wel de titelsong van die film. Nou, die film komt uit en die doet het ronduit slecht. Veel mensen zijn teleurgesteld in wat Scorsese nu na Taxi Driver op de mat legt. Ze vinden het te zoetsappig en te braaf. En nou, dat liedje in de uitvoering van Liza Minnelli doet ook vrij weinig. Nou, dus dit liedje zal in de vergetelheid verdwijnen, denkt men. Totdat ene Frank Sinatra op advies van zijn toenmalige vrouw zijn versie van dat nummer opneemt. En dat wordt een gigantische hit. En dat is het liedje waarmee Frank Sinatra jarenlang zijn concerten afsluit. En dat liedje is zo'n succes omdat het heel erg aansluit bij zijn eigen jeugd, hè? Hoboken, New Jersey. Dan keek hij uit over Manhattan en hoopte hij het ooit daar te maken. Maar misschien wel de bekendste Sinatra-hit was dus eigenlijk de geflopte titelsong van een min of meer geflopte film. Het kan verkeren, nietwaar. De basketbalclub van New York, de Knicks, ooit opgericht door een Nederlandse emigrant trouwens, werd dit jaar voor het eerst in 53 jaar kampioen van Amerika. Zolang heeft The City That Never Sleeps dus moeten wachten op dat feestje. En dus klonk dit nummer ook de laatste twee weken weer zeer regelmatig door de straten van die prachtstad. En het heeft dus een bijzondere voorgeschiedenis. In Goedemorgen is dit Frank Sinatra. En theme from New York, New York.

0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Jo, wat ga je doen?
0: Mart, wat heb je gedaan?
2: Dit is heel bijzonder.
3: Wat heb ik gedaan? Met het programma gepresenteerd.
1: Wat ga je doen?
0: Ik vond het wel leuk.
3: Ja, het is wat anders. Jong, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
3: Zit er allemaal in je programma, zo dan?
0: Dat zit er niet in. Ik wil een beetje terugblikken op ieders weekend.
3: Ja.
0: Van de luisteraars, maar ook van Maarten en van Barbara niet te vergeten. En dat okay. In een notendop, hoop ik. Maarten komt eraan met het rad van Pim Pampet dat steeds stroever loopt. Dus dat doet hij ongeveer met gevaar voor eigen leven. En straks krijgt hij spijkers in zijn gezicht. En we hebben Tineke de Nooi.
3: Oh, wat leuk.
0: Zij is te gast en dit is ongeveer haar studio.
3: Ja, ik wou het zeggen.
0: Dus ik denk, dus die rode loper moet uit. Ja, is fantastisch.
3: Triomfen gevierd, ja. Radio-icoon, wat leuk. Ja. Hartstikke fijn.
0: Heel leuk, dus dat zijn de belangrijkste dingen.
3: Nou, gezellig allemaal. Dat is allemaal zo dadelijk na 12. Veel plezier bij June en de rest van de dag op dit fijne radiostation. Ik draai nog Sascha mee.

0: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
11: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
12: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
13: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
14: Thuis in heel
15: precies, het is maandag 22 juni. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. In het wit, net als ik, en Maarten in het rood. Moet kunnen. Barbara, het laatste nieuws.
16: Goedemiddag. Ja, bij een juwelier in Bussum is vanochtend vroeg ingebroken. De dader zou een explosief hebben gebruikt om binnen te komen. De schade aan het pand is flink. En bij een mogelijke schietpartij in Zaandam is een gewonde gevallen. Het slachtoffer werd door een voorbijganger gevonden op straat. Een politie zoekt naar een jonge verdachte van 15 jaar. En in Zandvoort geldt nog altijd een noodverordening vanwege mogelijke onrust aan het strand. De hele week waren er extra veiligheidsmaatregelen naar de onrust van afgelopen vrijdag. En we spreken straks de lokale burgemeester. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
19: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: June tot 2.

0: 9 minuten over 12. Het is maandag vandaag, 22 juni. We hebben een bijzondere uitzending, want we hebben straks Tineke de Nooy te gast. Die wordt opgehaald door een hele lieve luisteraar van ons, die ook een eigen taxibedrijf heeft. Heet Star Driver, heeft 1 auto, daar rijdt hij zelf in.
1: Ja, wat
0: Maarten,
1: lief.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heb je vrijdag gemist?
1: Ja, ik was even een dagje vrij.
0: Ja. Ik wil even een beetje terugblikken op het weekend. Ik denk dat ik, nou, misschien het allerleukste weekend uit mijn leven gehad heb.
1: Het allerleukste weekend uit je leven?
0: Is dat raar dat ik dat zeg?
1: Nou, ik ben benieuwd wat er gebeurd is dan. Ben je ten huwelijk gevraagd?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, dat niet. Oh ja, dus ook één van de allerleukste weekenden uit mijn leven.
1: Als dat gebeurt, dan...
0: Ja. Weet ik niet. Oké, jullie kunnen vast nadenken. Ik begin met mezelf. Vrijdagavond de toppers.
1: Oh, leuk.
0: Oh, leuk. Met mijn schoonzusje. Hysterisch. Vooral door de mensen om ons heen op de tribune. En natuurlijk ook, hè, alles het optreedt daar. Joling en René Vroogen niet te vergeten. Jan Smit en Jeroen van den Boom. En ook alle andere gasten als bijvoorbeeld een Frans Bauer en Marten Hoogkamer. Nou, echt hysterisch. Maar vooral de lol die je dan hebt op de tribune.
1: Ja.
0: Echt geweldig. Nederlands elftal. Hoeveel wedstrijden heb jij gezien, Nederlands elftal?
1: Ja, ik heb dus nog niks gezien.
0: Jij komt
1: er
0: later in. Oh, okay.
1: Ik heb alleen een interview gezien met Frenkie de Jong. Die zegt van mensen hebben geen verstand van voetbal. Ze moeten niet zo hard tegen mij zijn. Nou, vond ik zielig.
2: Nou, ze kijken wel, maar ze zien het niet.
1: Ja, vond ik echt zielig.
2: Snappen het niet.
1: Ik heb het met die jongen te doen.
0: Ze interpreteren dat verkeerd. Vond ik ook een geweldige wedstrijd. Maar het hoogtepunt van mijn weekend, okay, was de surprise barbecue voor mijn zoon Jesse.
1: Die jij zelf hebt georganiseerd.
0: Die ik zelf georganiseerd.
1: Ja, wat lief.
0: Ik ben er echt heel veel dagen mee bezig geweest. 30 mensen uitgenodigd en de boel versierd en allerlei salades. Ik ging een couscous salade maken. Wist ik veel, nog nooit gedaan. Dat moet je 3 keer stomen. Ik 3 keer stomen. Oh. Nou, in ieder geval gigantisch uitgepakt. Maar het mooiste vond ik eigenlijk, hij wist van niets. Hij was opgehaald door zijn zus, door Maaike thuis. Hij dacht met haar op pad te gaan naar iets heel anders. En Maaike had onderweg gezegd, oh, we moeten even nog een pakje ophalen. Thuis bij mama.
1: Ja.
0: En ik had gordijnen dicht. Dat is niet zo raar, want het is hartstikke heet. Ik was gek van die hitte trouwens. En hij doet dat gordijn open. En hij ziet 30 mensen in de tuin staan. Familie en een grote vriendengroep van hem.
1: Ja.
2: Oh.
0: En hij haalt niets door. Dat moment in mijn leven
2: hij loopt niet.
0: Nooit meer vergeten.
1: Snap ik.
0: Het was zo mooi.
1: Ja.
0: En het overviel hem, maar hij schakelde heel snel. En wij zongen langs al die leven. En hij ging meezingen en klappen. Hij had een speech. Echt alleen profiet om door een ringetje te halen. Dat deed hij zomaar, dat kwam uit hem op. En nou, ik vond het echt ontroerend.
1: Ja.
0: Ik vond het heel mooi. Tot nu toe het mooiste weekend in mijn leven. Oké, mijn kinderen zijn niet geboren een weekend, anders had ik dat genoemd.
1: Ik snap het. Het klinkt als een mooi moment.
0: Echt heel mooi. Ja. Had je ook mooie momenten of deed je een beetje rustig aan?
1: Mijn weekend was vooral, ik heb vrijdagavond een wijnproeverij gehad bij vrienden in Utrecht. En de rest van het weekend weet ik niet meer zoveel van.
0: Is dat ook, zijn dit die vrienden waar je oud en nieuw gevierd hebt met dat servies?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Oh, okay. Ja, dat weet ik nu wel.
1: Ja.
0: Nou ja, Barbara, jij zit op een soort roze wolk waar je nu eindelijk iets over mag vertellen.
2: Ja, oh ja, klopt. Jij vertelde net iets over je zoon. Ja, ik had mijn
0: ook
2: zoon.
0: Een zoon.
2: Ja, klopt. En die gaat dus verhuizen naar het buitenland. Die gaat voetballen bij een hele gave Spaanse club. Dat heet Deportivo de La Coruña. En vorige week ben ik daar ook geweest om.
0: Want hij ging tekenen.
2: Ja, hij ging tekenen. En dan kreeg een hele fotosessie in het stadion. Geweldige plek. Een stadion aan zee. Dat zie je maar weinig in Europa. En het moest nog een beetje geheim blijven. Maar afgelopen vrijdagavond om 6:06. Dat staat dan weer voor 1906. Geschiedenis.
0: Oprichting van de club.
2: Ja, oprichting van de club. Werd het bekendgemaakt. En zagen we dus allemaal mooie filmpjes voorbij komen.
0: Ach, dus echt alles. Social media, maar ook gewoon een Spaanse pers. En niet te vergeten, een Nederlandse pers. Iedereen heeft het overgenomen.
2: Ja.
0: En dus luisteraars, tip. Teun Gijzelhard. Ja, je mag ook Jesse van der Kroon doen, maar die kan niet voetballen. Die heeft andere kwaliteiten. Maar Teun Gijzelhard is dus profvoetballer in Spanje. Hij heeft getekend voor 4 jaar. En wat ik nou zo mooi vind, is dat deze jongen Spaans spreekt vloeiend. Dus als je hem googelt, dan zie je, het lijkt net alsof ik zijn moeder ben. Maar dan zie je hem dus gewoon in het Spaans welkom geheten worden. Maar hij riedelt echt een heel Spaans. Oh, ik ga hier voetballen. Geen idee wat hij allemaal zegt. Het vind ik heel knap. Vind ik echt geweldig.
2: Ja, ja, dat vond ik ook heel leuk. Heel,
1: Ik zit hier gewoon met 2 hele succesvolle moeders eigenlijk. Ja.
0: Maar jij hebt ook gewoon succes met je hondjes, toch?
1: Absoluut. absoluut, ja.
0: Nee, maar nou, we gaan erop meeliften. Ik vlieg binnenkort naar Teun toe. Ga ik even kijken.
1: Oh, tuurlijk.
0: Nee, weet ik helemaal niet.
1: In de kleedkamer.
0: Ja. Oké, okay, maar hoe was jullie weekend? Al is het iets kleins.
2: Nee, ze durven niks meer te zeggen.
0: Nee, ja, nee. Dus, het hoeft allemaal niet zo groot te zijn. Kleine dingen, daar gaat het om, hè. Kleine dingen in het leven. Wil je iets moois vertellen over je weekend? 088 850 51 52.

0: Donna Summer in The Last Dance. Als je dat draait, is het net alsof het feestje over is.
1: Ik vind het een heerlijk nummer.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Doen we eerst de bellers, doen we eerst de appjes?
1: Ja, jij bent de baas, dus...
0: Doen we eerst de appjes.
1: Nou, dan beginnen we met Ankie. Die is namelijk lekker naar het strand geweest en heeft genoten van de zon. Ja, ik denk met haar heel veel mensen. Ja. Tibor, die heeft in de tuin gewerkt samen met zijn zoon en dochter. Gerard is ook naar de toppers geweest.
0: Wanneer?
1: Dan heb ik het niet over Joling. Denise, die heeft het eerste ijsje van het jaar gegeten. En Hans, die zegt natuurlijk voetbal gekeken. Wat een wedstrijd.
0: Ja, fantastisch. Ik zit te denken, er komt weer een wedstrijd aan natuurlijk, hè? Die is dan om 1 uur 's nachts. Als die dan bij jou kijken...
1: Nou, ik weet niet, de vorige was om 7 uur 's avonds. Die heb ik ook niet gezien. Dus laat staan eentje om 1 uur 's nachts.
0: Nee, doen we dat niet?
1: Nee. Ja, je mag wel komen, maar ik lig in bed.
0: Oké, nou, dan gaan we naar een andere plek. We gaan even naar Katinka. Dag Katinka, goedemiddag.
2: Hi, June.
0: Hallo Katinka, goedemiddag. Heb je ook nog iets moois van het weekend?
2: Ja, ik kom dus uit Landsmeer. En ons mooie dorp bestaat morgen 700 jaar.
0: Oh, gefeliciteerd.
2: Ja, dank je wel. Ik ben een trotse Landsmeerder. En wij zijn 70 dagen geleden begonnen met allerlei festiviteiten in allerlei thema's, voor elke leeftijd, voor elke doelgroep. Ja. En afgelopen weekend, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, was de grote apotheose en hebben we een prachtig weekend op een festivalterrein hier in ons dorp gehad. Aan de Breek, aan het Twisken. Het was geweldig.
0: Wat heerlijk.
2: Kippenvel.
0: Maar wat is het gaaf om dan feest te hebben in je eigen dorp.
2: Ja.
0: Ja, toch? En
2: het begon al zo mooi op donderdagmiddag. Het weer zat ook mee, maar het begon al zo mooi met alle basisschoolleerlingen, behalve de kleuters, uit onze dorpen Den Hille, Purmerland en Landsmeer. Dat waren er bijna 800. Die hebben een concert gegeven, muziekconcert. Nou, kippenvel, ik had tranen in mijn ogen. Ach. En we hebben Danny de Bunk gehad bij de voetbalavond.
0: Oh, Danny zelf.
2: En we hadden gisteravond hadden we tot slot een heel mooi concert van ons plaatselijke Amicitia. Maar die hebben ook weer allemaal mensen daarbij betrokken. We hebben voor onze ouderen een middag gehad met Resto van Harte. Nou, ik kan niet bedenken wat we niet hebben gehad. Maar
0: nee, ik hoor het. Wat heerlijk. En geniet ervan. Gewoon nog even lekker de foto's bekijken en even gewoon op straat nog even de dingen doornemen. Ik vind het helemaal leuk.
2: Ja, zo is dat.
0: Oké, dag Katinka.
2: Fijne dag. Dag.
0: Dag. En dan gaan we naar Tini. Dag Tini, goedemiddag.
3: Hoi, jullie. Hallo. Ik ben de aanvulling op Landsmeer. Ik ben daar grootgebracht.
0: Och, nou
3: en ik
0: ja.
3: Ik heb op Facebook alles mee kunnen maken.
0: Nou, wat heerlijk. En ken je haar toevallig, Katinka?
3: Nee, want ik ben getrouwd in 70 en toen uit Landsmeer getrokken.
0: Oh, vandaar.
3: Maar heb ik heb alles meegemaakt.
0: Nou,
3: helemaal.
0: Wat heerlijk, wat leuk. Dat was voor jou natuurlijk ook al leuk, dat je dat kon volgen op Facebook.
3: Ja.
0: Maar heb je nog wat anders, iets leuks van het weekend?
3: Nou, we staan nog steeds, RTL 4.
0: Oh, was dat vrijdag?
3: Ja, elke vrijdag. Ik geloof dat er nog 2 komen. Dat is met Bouke, die heb je door mij ook ooit eens gesproken aan de telefoon.
0: Die is hier geweest.
3: Ja, en Roxanne.
0: Roxanne Hazes.
3: En Bianca, de presentatrice van SBS 6. Nou, die is ook geweldig.
0: Ach, kinder,
3: moet je niet missen.
0: Nee, dus je hebt gewoon lekker genoten.
3: Altijd.
0: Ja, en het is weer bijna vrijdag, hè?
3: Ja, heerlijk. Ik kijk er niet meer uit.
0: Okay. Dat zie je niet.
3: Ja, oké, dag Joen, dag Maarten.
0: Doei. Nou, wat leuk. Je krijgt een groeten van Tini.
1: Ja, wat lief. Groetjes terug, Tini.
0: Ja, dat hoort wel, denk ik. Hoor.
1: Ja, en ik vind het een leuke tip, want ik zie daar heel veel over voorbij komen. En vooral Roxanne Hazes, die is goed, joh. Die moet gewoon in de musicals.
0: Ja. Is echt heel knap. Maar ze is niet alleen haar stem, maar ook haar uiterlijk. Ik vind het een mooie meid.
1: Zeker.
0: Die kan wel wat.
1: Ja.
0: Ja. Hebben we nog iets toe te voegen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Eigenlijk
0: wil je nog iemand een groeten doen? Gewoon een keertje dat je denkt aan je moeder.
1: Nou, mam, de groeten. Ze zit op Kreta.
0: Zit ze op Kreta?
1: Ja.
0: Ach, jullie komen ook overal, hè, babertjes.
4: Te veel woorden, te veel zinnen.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
6: Ik ben Christina, oud Volendam.
7: Ik ben Jeffrey uit Rijsenhout.
8: Ik ben Liliane, op Marken.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Half 1 precies, Weidewormer, maar 24 graden. Nieuws uit Noord-Holland bij Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De schade is groot in Bussum na een plofkraak bij een juwelier vanochtend. De inbrekers kwamen binnen nadat ze een explosief gebruikten. Op camerabeelden is te zien hoe ze een explosief naar binnen gooien. En daarna kwamen ze met bivakmutsen op via een gat onderaan de deur de winkel binnen. Ja, het is niet voor het eerst dat de juwelier doelwit is. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Dat vertelde de eigenaresse.
12: Ja, vorig jaar is er op vrijdag de 13e juni is er bij ons ook een inbraak geweest. En toen hebben ze gewoon met een moker alles ingeslagen. Ook alle kasten helemaal kapot. En ook allemaal parels meegenomen. Maar ja, daar hebben we wel van geleerd dat we die parels, die gaan allemaal weg. Die blijven niet in die winkel. Dus alle schade die er nu is, is gewoon onnodig en heel triest.
11: Ja, heel triest.
13: Wat
11: heel
13: verschrikkelijk
11: verhaal,
13: is dit toch?
11: Grof geweld. En
13: jongen.
11: Ja, een deel van de buit is ook op straat verloren, daar in de buurt. En een deel is meegenomen en de schade is dus groot.
13: Ik vind het een schande. Weet je in welke straat dit was?
11: Dit is gebeurd.
13: Zoeken we op.
11: Dat zoeken we even op, inderdaad. Dat heb je nog van me te goed. Dan iets anders heftigs. Bij een mogelijke schietpartij in Zaandam is vanochtend een gewonde gevallen. Een voorbijganger vond het slachtoffer op straat. Eerder was de politie al gebeld. Ja, ze onderzoeken wat er precies gebeurd is. Direct na de melding zou er een jongen van 15 jaar zijn weggefietst. En de politie is dus nadrukkelijk op zoek naar hem. Dan onderzoekt de politie ook brandstichting vannacht in Assendelft. 3 auto's stonden in brand aan de Norbertijnenstraat. En uit de eerste camerabeelden blijkt dus dat de brand waarschijnlijk is aangestoken. Het gaat om 2 auto's en een bestelbus. De politie is een buurtonderzoek gestart en ze hopen op camerabeelden. De man die verdacht wordt van de moord op zijn eigen vrouw, een medewerkster van ABN AMRO, ja, die zou het slachtoffer, zijn eigen vrouw, dus vergiftigd en verdronken hebben. Dat schrijft het Parool vandaag. De verdachte, oud-realityster Glenn V, werd kort na de dood van de vrouw opgepakt. Dat deed heel veel stof opwaaien en dat doet het nog steeds. En door de aanhoudende en stijgende temperaturen is er een kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. De steeds hogere temperaturen hebben te maken met klimaatopwarming, zegt het KNMI. En eens even kijken, daar gaan we naar luisteren.
14: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
11: En dat zei een woordvoerder van de KNMI. Ik zei klimaatopwarming, maar dat lijkt me eigenlijk geen goed woord. Is het niet planeetopwarming? Of?
13: Nee, klimaatopwarming? Nee, het is planeetopwarming en klimaat. Nou goed.
11: Nou goed, in heel Europa is het op dit moment warm, dat is duidelijk.
13: Maarten knikt.
7: Ja, ChatGPT zegt wel dat het bestaat, dus dan is het zo.
11: Oh, toch wel?
13: Ja.
11: Ik ging even twijfelen aan mijn eigen woord.
13: Nee, dat hoeft niet. De juweliers in de Schoolstraat.
11: In de Schoolstraat, ja. Inderdaad.
13: En ik heb even geluisterd naar je. Het is wel een hoop ellende vandaag in het nieuwsbulletin.
11: Voor het volgende uur ga ik op zoek naar iets positiefs.
13: Nou
11: dat
13: ja,
11: beloof ik je.
13: Het is niet anders, want nee, dit gebeurt er. Maar het is wel, ja, ik vind het wel ernstig.
11: Het zijn veel heftige dingen.
13: Ja. En dan krijgen we ook nog dat weerbericht erachteraan.
11: Nou ja, als je hoge temperaturen houdt.
13: Nou, er zijn grenzen.
11: Ik meld me later.
13: Want nu gaan we naar Jan Visser met het weer. Jan, goedemiddag.
8: Ja, June, je kunt overal wel een drama van maken, maar het is
13: nou,
8: niet
13: ja, drama.
8: Meer
13: buiten. Ik denk dat heel veel mensen gewoon last hebben van de warmte.
8: Nee,
13: denk
8: dat
13: je
8: is
13: niet?
8: Zo, maar laten we even wel wezen. Het is vandaag gewoon lekker weer.
13: Nou, ik weet
8: ja,
13: niet welke wereld jij leeft.
8: Ja, valt er een
13: ja.
8: Nou, de lucht is droger.
13: Oké, okay,
8: dus
13: droog.
8: Gaat
13: mooi.
8: Wel.
13: Positief.
8: Noordoostenwind.
13: Oké, okay, goed.
8: Positief, matige noordoostenwind. Bij Tesla af en toe vrij krachtig, ook okay, op het IJs van Meer. En het is 23 graden.
13: Keurig,
8: dus,
13: niks aan de hand.
8: Dat loopt natuurlijk wel op, maar het wordt niet echt bloedheet vandaag. Oh. Kijk, als we kijken naar de temperatuurverschillen, het wordt het Waddengebied vanmiddag, Texel, Vlieland noem maar op, 21 graden. Noordkop, Texel, 21 tot 22, of Noordkop en Den Helder, dus 21 tot 22 graden. En elders in de provincie wordt het tussen 23 en in het zuiden van Noord-Holland, regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi 26 graden. Ja, waar praten we over? Het is gewoon lekker weer, het is zomer.
13: Oh,
8: 22 juni, punt.
13: Oh, prima.
8: Kijk,
13: maar morgen
8: aan zitten komen. Oh. Wat eraan zit te komen,
13: ja,
8: is een ander verhaal.
13: Ja.
8: Maar goed, dat zat er al een tijdje aan te komen. Dat het gewoon ontzettend heet ging worden.
13: Nou,
8: en dat gaan
13: op.
8: We ook krijgen.
13: Houd maar een beetje kort.
8: Rustig aan. We gaan eerst even door naar de dinsdag. Want ook dinsdag is het nou niet echt briesend heet. We krijgen dan temperaturen tussen 25 graden op Texel en rond de 29 tot 30 in het zuiden van de provincie. De wind is eerst nog noordoost, later oost, zwak tot matig. Veel zon, en dat willen we toch, zeker de mensen die naar het strand gaan. Prachtig weer. Ja, en dan komen er een aantal dagen waarop grote delen van ons land te maken krijgen met bijzonder hoge temperaturen. En dan krijgen we in het zuidoosten van het land, in Brabant, Limburg, een stuk van Zeeland ook wel, misschien ook wat Achterhoek, temperaturen, en misschien deels ook het rivierengebied, temperaturen tussen 35 en 38 graden. En dat is vooral in het zuidoosten van het land. En dat kan lokaal nog iets hoger zijn. Het record voor wat betreft de beeld staat op 36,1. 27 juni 1947, het maandrecord. Het komt een klein beetje in de problemen, denk ik. Venlo, 38 graden, 27 juni in 1947. Grote zomer. Dat zou er ook wel eens aan kunnen gaan. En in onze provincie wordt het woensdag zo rond 32, 33 graden. Noordkop en Texel wat lager.
13: Ja.
8: Donderdag en vrijdag zijn nog iets hogere temperaturen mogelijk. Dus ja, het wordt even afzien. Dat klopt. Het wordt echt een beetje oppassen voor mensen die niet tegen de hitte kunnen. En ook mensen die er wel tegen kunnen. Moeten natuurlijk voorzichtig zijn met grote inspanningen. Ja, je kent het allemaal wel. Veel drinken,
13: ja,
8: rustig houden en dat soort zaken meer.
13: Die breken, die kennen we inderdaad.
8: Ja, inderdaad.
13: Maar wat doe jij, Jan, even jou persoonlijk, wat doe jij dan met die hitte?
8: Nou ja, gewoon ook rustig blijven en sportactiviteit.
13: Heb je airco of zo, ventilator?
8: Ik heb geen airco's, nee.
13: Gewoon ventilatortje of gewoon...
8: Ja, zoiets.
13: Natte washandjes op je hoofd.
8: Ja, gaan we dan even kijken naar bijvoorbeeld meer naar het zuiden toe. Op dit moment, as we speak, 12 uur dus even... was het in Parc Montsouri in Parijs, een beroemd weerstation... dat al heel lang bestaat. In dat park, daar was het 35 graden. Dat wel, let wel, 12 uur
13: ja.
8: Na een nachtelijke minimumtemperatuur van 24 graden. En in andere delen van Frankrijk, in het westen, ja raar, maar toch in het westen, wordt het vandaag meer dan 40 graden. Kijk, en dat gaat de komende dagen door. En dat betekent dat er in delen van Frankrijk, niet alleen dat mensen levens in gevaar komen, maar dat ook een heel groot gedeelte van in sommige gebieden de vegetatie volledig gaat verschroeien.
13: Ja.
8: Dus met andere woorden, wijnstruiken, noem maar op, dat gaat allemaal door die enorm hoge temperaturen. Dat zijn natuurlijk toch echt wel zeer zorgelijke ontwikkelingen.
13: Jeetje. Nou, gauw terug naar de weerspreuk en de luchtdruk.
8: Ja, de weerspreuk is, of de luchtdruk die loopt uiteen van 1029 momenteel op Texel tot 1027 in het zuiden van de provincie.
13: Ja, en de weerspreuk?
8: In een zomer fijn moet er donder zijn. Nou, dat hebben we afgelopen vrijdagavond in ieder geval gehad.
13: Ja, hartstikke goed. Oké, dankjewel en tot morgen.
8: Tot morgen.
13: Dag Jan.
8: Dag.

0: Christina Aguilera.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Iedere dag spelen we Pim Pam Pet. 5 dagen per week en dan komen we met een selectievraag. En uiteindelijk strijden 2 luisteraars tegen elkaar. En die winnen dan, wie weet, de hoofdprijs. Of gaan er vandoor met een troostprijsje. En een beetje zenuwachtig. Moet heel erg mijn best doen nu, Maarten.
3: Nog meer.
0: Nog meer dan anders. Want hier zit Tineke de Nooi naast me. Tineke zelf. Tineke lieverd.
4: Nou, wat een compliment. Maar ik zou als ik jou was niet bang zijn, hoor, voor jezelf.
0: Nee?
4: Nee, ben je gek. Kom op, je doet het goed.
0: Hoe moet dat, radio maken?
4: Gewoon gaan zitten en leuk gesprek houden. En wat er in je opkomt. En lekkere muziek draaien.
0: Oké, dat is belangrijk.
4: Tuurlijk, dat is alles belangrijk.
0: Ja, maar ja, daar hebben we een muziek samenstellen voor. Dus daar heb ik niet altijd grip op.
4: Oh ja, ik wel. Ik heb altijd geëist. Ja, ik heb altijd mijn eigen programma's gemaakt.
0: Dat moeten we anders aanpakken.
4: Ja, nou ja, niet iedereen kan goede programma's maken, hè?
0: Nee, dat is waar.
4: Daarom. En daarom is het ook goed. Want ik heb het wel eens gehoord van de nieuwe lichting. Ik denk, ja jongens, jullie zitten je eigen hobby uit te oefenen. Maar kijker of de luisteraar vindt er niks aan.
0: Nee. En over die magie wil ik het straks uitgebreid met je hebben.
4: Ja, helemaal goed.
0: En we duiken in jouw boek met de titel Tineke uiteraard.
4: Ja.
0: Je bent ook live op televisie.
4: Ik heb het ook net uit vanochtend.
0: Heb je de laatste pagina vandaag dichtgeslagen?
4: Ja, precies.
0: Oh, wat geweldig.
4: Dat moet ik precies weten.
0: Nou, wat heerlijk. Maar we gaan Pim Pam Pet spelen zometeen. Ik kom wel even met de selectievraag. En wil je dan met mij Pim Pam Pet meedoen?
4: Kind, ik heb nog nooit in mijn leven Pim Pam Pet gespeeld.
0: Ja. Maar alles is een eerste keer.
4: Ja, natuurlijk.
0: Kijk, ik kom nu met de selectievraag. En als luisteraars daar dan heel snel antwoord op weten te geven, dan worden er 2 kandidaten ingelood door Maarten himself. Hij is de producer, redacteur van dit programma.
4: Zo ja, ik ben dan
0: een topper, hoor. Ja, zo'n toppertje. Ja, die kan je niet meenemen, Tineke. Maar we doen even een vakantieland. Dat is de selectievraag van vandaag. En dan komt er letter een vakantieland.
4: Oh ja.
0: Heel makkelijk, overal is het warm.
4: Blijft hij bij de F?
0: Dus je wil nergens naartoe.
4: Oh.
0: Is het de W van Willem? Hebben we een land met de W van Willem?
3: Ik zit te denken.
4: Wales.
3: Ja, geen idee.
4: Wales.
0: Ja, Wales is inderdaad een land.
3: Nou.
0: Nou ja, ik zou zeggen 088, 850, 51, 52. Zijn toch wel meer landen met een W, denk je niet, Tineke? Wallonië. Nee, dat is in België, is geen land.
4: Ja, nee, dat is geen land.
0: Nou, we gaan het verdeeld. Ja, het is wel een gedeelte van
4: land. Met een W.
0: Moeilijk, hè? Ik vind het ook een rare letter eigenlijk. Tines? Mag Tines zeggen?
4: Ja, is natuurlijk.
0: Mag het ook een andere letter zijn vandaag?
4: Nou, voor mij wel.
0: Gewoon een andere letter.
4: Als jij dat makkelijk hebt.
0: Ja, precies. Maarten, het wordt een andere letter.
4: Niet zo.
0: We slaan die W over. Het is de P van Pieter. Dat is makkelijker.
4: Weet je dat Polen een prachtig land is?
0: Is dat zo?
4: Ja. Ik ben in Warschau geweest en even.
0: We moeten wel letten op het intro van de plaat.
4: Ja,
0: kunnen we niet in crashen. Ja? Dus dan zijn we nu stil?
4: Nee, nog niet.

0: gaan pimpampetten. En straks na 1 uur heb ik het uitgebreid met Tineke de Nooi over haar boek Tineke. Maar Tineke is, is lekker op tijd binnen. Dus toen dacht ik, joh, als er eentje radio kan maken, is zij het wel.
1: Ja, ik ga gewoon zitten. En je vraagt maar, propt u maar.
0: Ja, we hebben de vraag gesteld, de selectievraag, Maarten, een vakantieland.
2: Ja, eerst met de W, maar toen werd het de P.
0: Ja, het werd opeens de P.
2: Ja, ja, nou, Portugal natuurlijk. Ja. Pakistan, ja, je moet ervan houden. Polen, Paraguay.
1: Oh, Pakistan is zo mooi.
2: Is dat mooi?
0: Oh, je bent ook overal geweest,
2: ja.
0: Tineke.
2: Ja?
1: Ik ben bijna overal geweest.
2: Oh, ook in Panama?
1: Nee.
2: En Peru?
1: Nee, wacht even. Ik ben
0: Panama ben ik geweest.
1: Ik ben door het Panama-kanaal gevaren.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Ja, in Panama ben ik ook geweest.
2: Ja. Wow. En Peru?
1: Peru?
2: Ja.
1: Ja, ook.
2: Ook al.
1: Ja, maar ik ben zo in het buurland.
0: Chili of zo?
1: Nee. Dat andere land.
0: Zoeken we op.
1: Ja.
0: Oké.
1: Maar zoeken we op. Dat moet je
2: Ecuador?
1: Niet aan 85-jarige vragen.
2: Ecuador, Bolivia, Chili.
1: Ecuador.
0: Ecuador.
2: Ja. Oh, wow.
0: En pas geleden was je nog met Gordon in Zuid-Afrika.
1: Ja, tuurlijk. Daar ga ik ook weer naartoe. Ik denk al 2 jaar van, nou, dit is de laatste keer. Heel dramatisch. Nee. En dan voel ik me weer zo goed. Dan denk ik, oh, naar Zuid-Afrika.
0: Precies. Met wie gaan we spelen, Maarten?
2: Met Grada en Corrie.
0: Daar zijn ze. Grada en Corrie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Och, jullie hebben de eer om ook Tineke de Nooi te spreken.
3: Ja, heel leuk.
1: Grada en Corrie, hallo.
3: Hallo.
1: En ik ben je, hè? Want ineens zit ik ook in de categorie U, dat ze U tegen me zeggen.
0: Oh nee, niks. Meid, je ziet er hartstikke goed uit. 85 trekt er met 20 jaar vanaf, toch?
1: Oh ja. Kom nog eens langs.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat je er bent. Grada, wat had je gezegd? Wat was je antwoord?
3: Portugal.
0: En jij, Corrie?
3: Ja, Polen.
0: Polen, hartstikke goed. Had je stiekem gehoord van Tineke natuurlijk, hè, Polen.
3: Nee,
0: ja, nou, maar dat geeft
3: niet. Nou, vooruit dan maar.
0: Oké, de vragen worden vandaag gesteld door Tineke. De voorzitter van de jury is gewoon altijd dezelfde, dat is Maarten hemzelf. En wat ik doe, dat weet ik nog niet. heb jij de eerste vraag, Tineke?
1: Ja, ik heb hier een huisdier.
0: Een huisdier. Oh ja, ik doe de letters. Een huisdier. Met de letter, Tineke, daar komt die.
1: Pardon. De letter A.
3: Aap.
2: Een aap als huisdier?
1: Dat wou ik net
2: nou,
1: zeggen,
2: Michael Jackson had een aap, dus het kan wel.
0: Ja.
1: Ja, maar die was in goed bezoofd.
0: Nee.
1: Die aap wel, maar Michael
0: niet. Maar keuren we het goed?
2: Ja hoor, zeker. Er zijn hele gekke mensen die dat als huisdier hebben. Het is een punt voor
0: Graag. Ja, ik hoop niet dat ik de mensen ken. Ja. Vraag nummer 2, Tineke.
1: Iets dat je in huis hebt.
0: Iets dat je in huis hebt. Heb jij veel in huis?
1: Ik had veel in huis, ja, maar sinds ik een roze spier zit, is in een 2-kamer-appartement. En het is alles ingekrompen. En regelmatig denk ik nog, oh, ik had toch.
0: Oh ja.
1: Nu een R.
0: Ja. Iets dat je een huis hebt met de R.
3: Rollator.
0: Wie?
2: Corrie zei een rollator. Dat was net iets eerder dan de radio, dus een punt
1: voor
2: Corrie.
1: Is dat een huisdier?
0: Nee, dit is iets dat je in huis hebt.
1: Ik heb een rollator in huis, ja.
2: Nou, kijk eens aan.
3: Ik ook. Ja. Nou,
0: ik heb geen rollator, maar een radio. Maar heel even naar jouw rollator, Tineke. Wat was het moment dat jij dacht, ik moet nu met dat ding?
1: Toen ik mensen zag die gevallen waren iedere keer. En toen dacht ik, wacht even, op deze leeftijd moet je niet vallen.
0: Nee.
1: En dan krijg je het moment de schaamte voorbij. En ik had op een gegeven ogenblik, en dat was van een fabriek, die stuurde mij een rollator. Ik ga deze maar eens proberen. En ik had al een andere. Toen heb ik een medebewoner, een bekende medebewoner van Roze Speer, die al 3 keer gevallen was, had hij op Facebook gezet. Ik zeg, ga jij eens even Henk, hij heet Henk alleen maar, verder zeg ik niks. Ga jij maar eens met mijn rollator lopen. Nou, nee, hij is ook in de 80, hè?
0: Ja.
1: Dus ik zei, de schaamte voorbij, Henk.
0: Ja.
1: Nou, 3 dagen later zag ik hem in het restaurant.
0: Als een spier.
1: Ja, natuurlijk, met die rollator. Hij zei,
0: heb je wel een mandje? Want dat vind ik zo leuk voor zo'n rollator, zo'n mandje.
1: Wat moet ik met een mandje?
0: Ja, weet ik veel, dan kan je planten.
1: Ik ga toch niet het dorp in met een mandje? Nee, met die rollator, nee, dat doe ik niet.
0: Heb je er eentje zo'n rollator dat je erop kan zitten?
1: Ja,
0: ook, ja, dat vind ik ook slim.
1: Zo gewoon zit je.
0: Ja.
1: En om te zeggen dat je daar nou lekker zit.
0: Nee, maar even wel. Oké, geen idee.
2: Vraag 3.
0: Vraag 3. Wat is de tussenstand? 1-1.
2: Ja.
0: Tineke, vraag nummer 4?
1: Vraag nummer 4. Iets slaapverwekkends.
0: Iets slaapverwekkends. Vind ik een moeilijke vraag. Maar goed, iets slaapverwekkends. Wat is er, Maarten?
2: Vraag nummer 3 was.
0: Oh, vraag nummer 3. Iets slaapverwekkends. Met een K van Karel.

0: Iets voor slaapverwekkends met een K?
1: Ja, ik bedoel, als het met een D was, had ik gezegd dat DJ die slaapverwekkend is. Of opwekkend met een K.
2: Ga dan, Corrie. Weten jullie wat? Iets slaapverwekkends met een K?
3: Ik zou koffie weten. Nee,
1: koffie helemaal niet. Koffie, nee. Cafeïne, ben je gek geworden? Nee, dat...
2: Ik denk gewoon dat we geen antwoord hebben.
1: Nee.
2: Kan
1: nee.
2: gebeuren. Nee. Vraag nummer 4.
1: Oh, kom erop.
2: Nee, jij.
1: Oh, ik. wacht even. Is slaapverwekkends?
3: Ja.
1: Nou, kijk eens even. Iets waar je op kunt liggen.
2: Waar kunnen we op liggen?
1: Daar heb ik dubbelzinnige gedachten bij. Ja?
2: Laat je gaan, hè, Tieneke.
1: L.
2: Het is L.
3: Op een lichtbed.
4: Op een luchtbed.
1: Goed voor jou.
4: Ja, dat is Corrie.
2: Waar dacht jij aan, Tieneke?
1: Iets om een lichaam.
2: Wanneer heb jij voor het laatst op een lichaam gelegen dan?
1: Nou, heel lang geleden. Oh. Ik zou niet meer weten hoe het eruit zag.
2: Maar wat niet is, kan nog komen.
1: Nou.
2: Op een goede dag.
1: Oh, mooie Pinksterdag.
2: Vraag nummer 5 is de laatste.
1: Oh, wacht even. Oh. Mijn bril op, hoor. Iets waar je op kunt liggen. Oh, iets typisch Noord-Hollands.
2: Iets typisch Noord-Hollands. Oké. Tieneke de Nooi, opgegroeid in het Gooi en het is Noord-Holland. Iets typisch Noord-Hollands. Tieneke, er komt een letter.
1: Een O.
3: Oliebollen.
4: Oliebollen.
2: Ja, Maarten, het is typisch iets.
4: Nee, die heb je toch in het hele land?
2: Nee, is waar.
1: Ja, die heb je in het hele land.
2: Ja. Dat is niks.
1: Een O. Dan doe nog eens even met dat ding.
2: Ja, doe eens even met dat met het gat.
1: Okay. Nou,
2: iets
1: spannend.
2: Typisch Noord-Hollands. Met een andere letter. Het is
1: een B. Boterkoek.
2: Is dat typisch Noord-Hollands?
1: Nee, maar dat maken we ervan.
2: Ja. Oh.
3: Boter? Nee, dat is niet eerlijk. Boten?
4: Boten? Wie zei boten?
3: Botersnoepje.
1: Ja.
2: Nee, botersnoepje is toch gewoon, dat komt uit Zeeland.
1: Boterkoekjes.
2: Ja, jongens, ik vind het allemaal geweldig. Ik vind het legendarisch. Weet je, Tieneke, ik heb toch ook geleerd op de radio, je moet niet te lang praten. Want er moet ook muziek in.
1: Dat mocht je ook niet bij Veronica vroeger.
2: Nee.
1: Dan kreeg je meteen op je duvel.
2: Dat bedoel ik. Dus dan denk ik, jas er een plaat in. Gada en Corrie, jullie hebben allebei een prijs. Welke prijs het wordt, ik heb geen idee.
3: Hartstikke leuk.
2: Het wordt iets.
3: Heel leuk, heel leuk. En de groetjes zijn allemaal.
2: Ja, en vergeet niet dit moment, Gada en Corrie, dat jullie in gesprek waren met de Tieneke de Nooi.
3: Ja, doe de groetjes.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
1: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
2: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
13: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
15: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
16: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Een minuut over één. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, doe je best. Tineke de Nooi zit naast je. Goedemiddag.
19: Oeh, dat is spannend. Goedemiddag. Nou, de schade is groot in Bussum na een plofkraak bij een juwelier vanochtend. De inbrekers gebruikten een explosief. Ook eerder was de juwelier al doelwit van een zeer gewelddadige overval. In Zandvoort was afgelopen weekend een noodverordening van kracht, omdat groepen jongeren zich provocerend gedroegen. Door de noodverordening waren er relatief weinig incidenten. En een jongensdroom op Pinkpop dit weekend. Jim uit Horen werd uit het publiek geplukt om mee te spelen met zijn favoriete band. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Tineke, hoe ging dit?
4: Uitstekend, ik zit te luisteren naar de stem. Wat ben je een goede lezer.
19: Dankjewel.
4: Niet mooi. Iedereen kan lezen, kan een goede stem hebben. Maar ze kunnen niet allemaal lezen, en jij wel.
19: Mooi compliment.
18: Oké, we gaan door met het NWS Nieuwsbulletin. Kijken of ze daar een beetje kunnen lezen.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
25: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
26: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
27: Rook?
26: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
27: Nee, rook. Uit de meterkast.
25: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
26: Zo, koffie?
25: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
28: June tot 2.

0: Je hebt haar stem al kunnen horen. De titel Levende Legende geef je niet zomaar aan iemand. Maar als iemand deze titel verdient, dan is het wel Tineke de Nooi. Niet alleen is zij de eerste Nederlandse vrouwelijke discjockey, maar ook is ze pionier als het gaat om radio en televisie maken in het algemeen. Haar bewogen leven vol bijzondere anekdotes zijn samengevat in een boek. Met uiteraard de titel Tineke.
1: Ja.
0: En hier zit ze.
1: Je kan er niet omheen.
0: Nee.
1: Extra dik.
0: Oh,
1: en dan roep ik uit deel 1.
0: Ja, want er komen nog veel delen erachteraan. Ik zit eigenlijk op de plek waar jij, ik weet niet hoe lang gezeten hebt. Want dit is jouw studio.
1: Ja, maar die is zo veranderd al. Ik had hem kleiner. En ja, ik heb hier maar een paar jaar gezeten hoor. Maar dat was bij Radio 3
0: ja.
1: of 5. Weet ik veel waar ik zat?
0: Ja, je zat overal nergens.
1: Nee, maar bij de omroepen, dat is heel iets anders.
0: Ja.
1: Ik zat bij Max.
0: Ja, jij zat bij Max en we komen straks wel even bij Jan Slachter, want die heeft inderdaad ervoor gezorgd dat jij bij Max kwam.
1: Ja.
0: Maar we gaan even terug in de tijd. Ik zei het al, de eerste Nederlandse vrouwelijke DJ.
1: Ja, dat woord bestond nauwelijks hoor. Die had je, DJ's had je alleen maar op Radio Luxemburg.
0: Ja.
1: En wij waren in 1960, toen Veronica begon uit te zenden op het schip, heb ik daar...
0: Scheveningen.
1: Ja, niet... Voor Scheveningen,
0: ja.
1: Buiten de territoriale wateren.
0: Oh ja.
1: Daar ging het om, want ze waren illegaal. En ik heb daar aangebeld en ik was 18 en ik zei, ik heb een goede stem. Ik was helemaal overtuigd van mezelf. En ik kan teksten schrijven. En toen waren we de eerste 2-3 jaar gewoon omroepster. Dan zei ik, dit is Radio Veronica en we gaan nu een reis rondom de wereld maken. We beginnen in Londen. Weet je, zoiets...
0: Ja.
1: Nou, en toen kwamen de Engelsen, want toen waren we nauwelijks te ontvangen in Nederland. Wateringen, Naaldwijk en omstreek, daar waren we te ontvangen. En in Zuid-Engeland. En toen bedacht, de directie bestond uit 3 ooms. Oom Dirk, oom Jaap en oom Bul. En oom Dirk bedacht, dan gaan wij uitzenden op Engeland. En op een ochtend kom ik als een van de eerste bij Veronica aan. En ik kom de keuken in om koffie te maken. En er liggen 3 disjockeys in, hoe heet het, die opklapbedden.
0: Ja,
1: de campingbedden.
0: Ja.
1: Die waren, hi, how are you doing? Good morning, what are you doing here? Ja. Nou, we gaan uitzenden. En toen stonden die jongens, die kregen een speciale opnamecel toegewezen. Want alles werd opgenomen op band. Ja. Toen kwamen ze kijken wat ik aan het doen was. En ik had ook keurig mijn teksten getikt. En met leuke reis rond de wereld en zo, dat soort teksten. En toen kwamen ze kijken, ze zeiden, hey, listen, don't do that. Throw away your text, you don't need it. Nee. Sit down. En toen pakten ze een LP met een van de zangeres Edie Gourmet, een mooie foto van Edie, zei die, that's your audience. Talk to her.
0: Ja.
1: En ik heb nooit meer teksten geschreven.
0: Nee.
1: Dat moet je niet meer doen, je moet gewoon gaan zitten.
0: En luisteren.
1: En je ellebogen op tafel en daar is een luisteraar. Die jou leuk vindt, daar ga je vanuit natuurlijk. En die toespreekt.
0: Ja, en zo ben jij begonnen als meisje uit het Gooi. En je kwam dus als 18-jarige kwam je daarin. Ja, oké, ik heb een mooie stem en ik kan dit. En moet je nagaan hoe ver jij gekomen bent.
1: Ja.
0: Is dat vooral door in jezelf te geloven?
1: Dat denk ik wel. Want wie moet het anders doen? Je moet wel vertrouwen hebben in jezelf. En ik weet dat ik goede programma's kan maken. Goed, ik weet heel veel van muziek, van alle soorten muziek.
0: Nog steeds?
1: Ja, zeker. Ik hou het heel goed bij. Maar niet de moderne muziek, hè. Ik ben vooral zeer thuis in 50, 60, 70, 80.
0: Ja.
1: En daar weet ik ook alles van. Ik heb mijn hele leven niks anders gedaan dan dat draaien.
0: Nee, en in hoeverre speelt radio nu nog een rol in je leven?
1: Niet. Alleen als ik het zelf doe. Want dat vind ik ook alleen maar leuk. Het klinkt krankzinnig, maar ik vind het zo leuk wat ik doe. Ik ben altijd zo blij op zaterdagochtend. Dan werk ik voor Radio Laren.
0: Ja.
1: En dan komt die technicus met die spullen binnen sjouwen. En dan zenden we vanuit mijn kamer uit, mijn appartement. En dan heb ik hem van tevoren een lijst opgestuurd met 2 uur leuke muziek, vind ik zelf. En die heeft hij dan geprogrammeerd in zijn computer. En dan zenden we uit. En dan ben ik zielsgelukkig. Na afloop. Dan voel ik me zo blij. Ik denk, ik kan niks.
0: En waar gaat het dan over?
1: Nergens. Ja, bedoel, ik vraag ook iemand, heb je gasten en zo? Nee, ik vind het zelf veel te leuk.
0: Ja, want wat is het geheim van een goed radioprogramma, denk jij, Tineke?
1: Nou, dat je de mensen toespreekt. Dat ze het gevoel hebben dat ze erbij horen, ja, denk ik. En ik kom aan met anekdotes. Ook niet al te veel, maar ik weet natuurlijk heel veel van de muziek ook. Maar ook met herinneringen. En dat vinden mensen erg leuk, hoor. Ja. Als ik met die oude herinneringen aan Veronica aankom zetten.
0: Ja, nou, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ik heb zelfs gewoon journalistiek gedaan. Hè, en ik heb stage gelopen bij jullie, bij Veronica.
1: Ja.
0: Toen jullie nog zaten op de Vaartweg. Als meisje uit de Achterhoek. Ik wist niet wat me overkwam daar. Want de grootheden die je alleen maar hoorde op de radio. Of die, ja, waar je dingen over las in de krant. Hè, Rob Oud met zijn benen op de koelkast. En,
1: ja.
0: En, ja,
1: nou, dan mag je nog blij zijn dat het op de koelkast is.
0: Precies. En het gooise matras en de verhalen en de mensen die dan aan je deur stonden te rammelen. Maar jij hebt je altijd staande weten te houden, hè?
1: Ja, geen enkel probleem.
0: Je hebt niet het bed gedeeld om hogerop te komen?
1: Ben je gek?
0: Ja, weet ik veel, dat hoorde ik.
1: Nee, kom op. Hallo, nee, er is nooit sprake van geweest. Ik begrijp die verhalen van al die vrouwen niet. Dat vind ik hartstikke zielig. Maar ik denk, ik heb daar nooit problemen mee gehad. Met geen van mijn collega's.
0: Nee, maar ze waren er wel, hè? Nou. Want ik zag het gewoon. En zo, dan liep het door die kamers en zag de mooiste vrouw. En die zat haar nagels te lakken en haar benen weer ergens anders,
1: nou,
0: op een bureau. Nee, maar, nee, maar wat was dan het geheim dat jij dat dan niet deed?
1: Nou, door er niet aan te denken. Ik moest er niet aan denken. Ik was ook getrouwd in die tijd en ik had kinderen. En ik, nee, het, voor mij was dat, ik had een fantastische baan. Ik kan ook niks anders. En ik sta voor wat ik doe. En ja, daar hebben heel veel meisjes last van. Ja. Die komen dan ergens en kijken op tegen die mensen die je wel...
0: Nee, maar je was wel een pionier, sorry dat je in de reden valt. In een mannenwereld en als vrouw in die tijd. Dat is allemaal niet makkelijk geweest.
1: Ik kreeg er wel een grote bek door.
0: Ja.
1: Die had ik eigenlijk al, hoor. Dus. Maar weet je, ze zijn nog steeds mijn vrienden. Wat nog leeft, moet ik helaas zeggen.
0: Ja, met wie heb je nog contact uit die tijd?
1: Erik de Zwart. Met technici. Die technici die blijven allemaal overeind. De discjockeys zijn bijna allemaal dood.
0: Ja.
1: Van waar ik mee gewerkt heb. Maar de technici blijven overeind.
0: Ja, en met jou gaat het hartstikke goed, hè? Ondanks 85 worden.
1: Laat ik het afkloppen meteen, want zo ben ik dan ook weer.
0: Ja, wat heerlijk. Nou, ik ben blij dat je er bent. We draaien even een plaat tussendoor. Wat moet het worden dan? De New Seekers of Prince?
1: New Seekers.
0: Ja?
1: Ja.
0: En als ik dan zeg Backsteel or...
1: Ja, Backsteel or Borrow.
0: Ja, maar kan je hem dan gewoon... Oh, je heeft geen intro. Dus je hoeft hem niet aan te komen.
1: Nee, daarom.
0: Oké, praten we zo verder?
1: Backsteel or Borrow.

0: De New Seekers, St. June tot 2 op NH Radio.
1: Dat is een leuke groep, hoor, trouwens. Hele aardige mensen ook. Ja.
0: Die ken jij dus ook weer?
1: Ja, natuurlijk, want ik heb ook televisie gedaan.
0: Ze zaten
1: bij mij in het programma.
0: Ja. Nee, echt, wat dat betreft heb ik gewoon met mijn moeder ook heel vaak naar jou gekeken. En ik heb ook naar je geluisterd. Ik moet zeggen dat ik Jeroen Albrecht die jou bracht... Die heeft even overeenkomsten via ChatGPT opgezocht tussen jou en mij.
1: Ja.
0: En daar ben ik helemaal trots op. Want sommige dingen die ik dan heb, die heb ik dan misschien wel door jou of zo.
1: Weet ik veel. Of misschien... Als het alleen maar de goede dingen zijn, zeg ik ja, natuurlijk.
0: Ja, het zijn alleen maar de goede dingen. Maar jouw boek... Tieneke,
1: ja.
0: Ligt in de winkel, al eigenlijk een maand volgens mij. Daar staan allemaal hele bijzondere dingen in. Ook dingen die je echt gewoon hebt meegemaakt. Niet alleen dat je de eerste vrouwelijke DJ was... maar je hebt Janet Jackson heb jij ontmoet. Maar je ook een beetje... je zat ook in de kringen waar drugs en zo. Ook wel. Ja. Wat voor heftige dingen heb je daaruit meegemaakt?
1: Nou, van alles. En ik vind eigenlijk ook niet dat je erover moet praten, dat moet je maar lezen. Want er staan dingen in het boek waar ik van denk, nee, daar ga ik niet over praten.
0: Dan is dat moeilijk?
1: Nee, maar ik vind niet dat je dat wereldkundig op de radio moet doen, dat moet je maar lezen.
0: Ja.
1: Er zijn dingen die zo persoonlijk zijn dat ik denk, nee, dat doe ik niet voor de radio.
0: Nee, maar Gideon heeft het boek geschreven, ja, hij heeft jou dus die vragen gesteld.
1: Ja, maar omdat Gideon... Kijk, dat is levensgevaarlijk als iemand een soort biografie van je maakt... die 40 jaar een goede vriend van je is. Dus die komt aan met dingen die jij overslaat. Zegt, ja, maar je hebt ook nog... Ja, nou, weet je, en dat soort verhalen. Maar ik ben er toch blij mee, hoor. Ik vind het een leuk boek. En ik hoor graag van mensen dat ze het ook leuk vonden.
0: Ja, dat snap ik. Maar staan daar dingen in waar je dan spijt van hebt?
1: Nee, hoor.
0: Nee?
1: Non, rien de rien.
0: Non, je ne regrette rien. Nou, je hebt een Media Oeuvre Award gewonnen. Je hebt een Marconi Oeuvre Award gewoon gewonnen. Je hebt zo ontzettend veel betekend... en nog steeds heel veel prijzen binnengehaald. Ja. Zoals jij nu in het leven staat, Tieneke.
1: Ja, ik ben verbijsterd hoe oud ik ben.
0: 85.
1: Ja, nou, dat merk
0: en
1: je.
0: En alles werkt nog?
1: Lopen, ja, met een rollator.
0: Ja, maar dat is prima, dan kom je toch
1: ja, op. Zeker. Weet je, zolang je hoofd het maar blijft doen... is er niks met me aan de hand. Want ik zit natuurlijk in een omgeving... waar je heel veel mensen, nou, laat ik het noemen... vergeetachtig zie worden.
0: Ja.
1: En laat me dat in hemelsnaam niet overkomen. Af en toe denk ik wel eens, oeh, dat ben ik vergeten. Dan denk ik, oh, god, je zal...
0: Ja, maar dat heb ik ook, en dat heeft Maarten ook. Ja, kijk je vooruit. Zijn er wensen?
1: Nee.
0: Nee.
1: Dat is... Het enige nadeel van zo oud worden. Er zijn geen wensen meer. Je kan ze wel maken, maar dan moet je ze nastreven. En wat heb je na te streven als je 85 bent? Snap je? Het enige wat ik hoop, dat ik zo bij de tijd blijf als ik ben. En dat ik niet lichamelijk nog meer achteruit ga. Want dan word je een zorg voor iedereen. En daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Nee.
1: Ik heb nog steeds mijn kinderen waar ik... heel blij mee ben. En mijn kleinkinderen en mijn vrienden allemaal. En leuke bewoners bij Rozenspier. Het is echt... Oh, nou, mijn dochter had me daar 5 jaar geleden voor opgegeven. Toen was ik razend.
0: Voor het Rozenspierhuis?
1: Ja, je moeder gaat niet naar een bejaardentehuis. Nou, het is geen bejaardentehuis. Maar toen het moment daar kwam... toen kreeg ik een flat. Een appartement heet dat eigenlijk. Ik kijk uit op een beeldschone tuin.
0: Ja.
1: Ik heb er hele aardige medebewoners. Ik ga heel graag altijd om een uur of 4, 5 naar beneden.
0: Voor een wijntje?
1: Ja, precies. En ook gezamenlijk eten.
0: Bitterballetje. Oh,
1: ik heb helemaal geen zin om voor mezelf te koken.
0: Nee.
1: Dus we zitten aan de tafel met een man of 8 en dat zijn dezelfde en... Ja, we vertrouwen elkaar. Dat is heel bijzonder.
0: Maar ik heb altijd begrepen dat Rozenspierhuis ook een soort wooncentrum is... voor mensen die allemaal iets betekend hebben in de kunstbranche.
1: Ja, ja, er staan 4 hele grote flatgebouwen... met mensen die nooit in die gemeenschappelijke ruimte komen. Maar wel mensen zoals ik die alleen zijn... en blij zijn dat je naar die gemeenschappelijke ruimte kan.
0: Ja, draai je veel muziek?
1: Nee, nooit.
0: Oh, en luister je naar de radio?
1: Nee, nooit.
0: Waarom niet?
1: Nou, omdat ik het niet leuk vind. Ik vind het alleen maar leuk wat ik zelf doe.
0: Ja, maar oké. Maar wat? Ik hoop wel dat je vanaf vandaag naar mij gaat luisteren. Maar wat is er niet leuk aan radio-uitzendingen op dit moment?
1: Nou, nee, ik hou van zelf muziek samenstellen. En dat vind ik het allerbelangrijkst. Maar ik vind het ook erg leuk om hier te zitten, hoor.
0: Ja.
1: Dus als een collega vraagt, wil je komen voor een interview, of het nou Radio Utrecht is, of het maakt niet uit wat. Ik vind dat leuk om hier te zijn.
0: En ik vind het heel leuk dat je er bent. En ik kijk even naar Jeroen. Hebben jullie nog een kwartiertje? Ja?
1: Ja, Jeroen moet me wegbrengen. We moeten het aan hem vragen.
0: We gaan nog even verder praten, want ik zie ook bellers. En voor hetzelfde geld dat die gewoon een mooie boodschap hebben voor jou. En dan doen we dat even na 2:30.
1: Oké, of een vraag?
0: Ja, dat is nog veel leuker.
1: Ja, in plaats van die kaartjes hier.
0: Ja.
1: Ja?
0: Vragen voor Tineke de Nooi kunnen straks. Maar die moeten nu even worden doorgebeld of doorgeappt. 088-850-51-52. Draaien we nog even voor Prins, is dat goed?
1: Prima.
0: Ja?
1: Nou...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ik ben Hieke uit het mooie Portagebuurt in Amsterdam.
10: Ik ben Ronald, geboren in Velsen-Noord en woon in het gezellige Horen. Thuis in heel
11: minuten over 1:30. We gaan naar Volendam. Er is het 24 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De schade is groot in Bussum na een plofkraak bij een juwelier vanochtend. Inbrekers kwamen binnen nadat ze een explosief gebruikten. Op camerabeelden is te zien hoe de daders een explosief naar binnen gooiden. Daarna zouden drie mensen met bivakmutsen de weg naar binnen hebben gevonden. Het is niet voor het eerst dat de juwelier doelwit is. Vorig jaar werd er ook al ingebroken, met veel geweld. Dat vertelt de eigenaresse.
13: Ja, vorig jaar is er op vrijdag de 13e juni is er bij ons ook een inbraak geweest. En toen hebben ze gewoon met een moker alles ingeslagen. Ook alle kasten helemaal kapot.
12: Ja, dat was dus de eigenaresse. Hoeveel sieraden er vandaag zijn buitgemaakt is niet bekend. Een deel van de buit is wel op straat gevonden. En het speelt zich dus allemaal af aan de Schoolstraat in Bussum. En bij een mogelijke schietpartij in Zaandam is vanochtend een gewonde gevallen. Een voorbijganger, opvallend, vond het slachtoffer op straat. Eerder was de politie al gebeld. Zij onderzoeken wat er is gebeurd en houden ook nog een slag om de arm.
14: Op dit moment weten we nog niet waardoor het slachtoffer het letsel heeft opgelopen, maar het zou inderdaad mogelijk kunnen gaan om een schietincident. Nou, dat zijn de sporen die we nu aan het uitlopen zijn die dat mogelijk kunnen bevestigen. Dus vandaar dat we nog eventjes op mogelijk houden. Maar het is wel een aannemelijk scenario dat er mogelijk iets heeft plaatsgevonden wat op een schietincident zou kunnen lijken.
12: Nou, direct na de melding zou er een jongen van 15 jaar zijn weggefietst. En de politie is nadrukkelijk op zoek naar hem. Door de aanhoudende en stijgende temperaturen is er een kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. En de steeds hogere temperaturen hebben te maken met de opwarming van de aarde, zegt een woordvoerder van KNMI.
15: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatverandering, en die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. De hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
12: En dat zei een woordvoerder van het KNMI. In heel Europa is het trouwens op dit moment warm. In Frankrijk kan het vandaag de heetste dag sinds de metingen worden, met, let op, temperaturen van boven de 40 graden. En een laatste berichtje heeft ook te maken met de hitte. Organisaties van sportevenementen in Nederland worstelen door de aanhoudende warmte met de vraag of de geplande wedstrijden deze week wel of niet kunnen doorgaan. Bij de singelloop in Woerden, dat is natuurlijk buiten Noord-Holland, gaat de hardloopwedstrijd vanavond bijvoorbeeld wel door, maar zijn de onderdelen voor de kinderen afgelast. Overal wordt gekeken of omstandigheden te zwaar misschien zullen zijn om het evenement op een verantwoorde manier door te laten gaan. Dus een beetje uitkijken. Ja, ik zou niet keihard gaan hardlopen.
16: Nou, zou ik normaal ook niet doen.
17: Ik vind eigenlijk dat ze alles moeten aflasten.
12: Met deze hitte?
17: Ja, natuurlijk.
16: Het alles uit behalve de radio.
17: Onverantwoordelijk om mensen te laten rennen en lopen en krachtoefeningen te doen. Je moet met hitte niks doen. We moeten kijken wat landen doen waar het altijd warm is.
12: Ja, we moeten ook meer een tropisch figuur gedragen.
16: Maar we moeten nu eigenlijk ook beginnen aan een siesta, denk ik, over een uurtje.
17: Ja, nou, zoiets. Ja, dat
12: goed plan.
17: Je moet dat soort krachtinspanningen niet doen in de hitte.
12: Ja, wijze woorden, denk ik. Want de afgelopen tijd zijn er veel gewonden en zelfs doden gevallen.
17: Ja, daarom.
12: Door hitte beroertes.
17: Ja. En ik vind dat de organisaties ook moeten stoppen daarmee. Klaar.
12: Ja.
16: Duidelijk gesproken. En anders dan sturen we Tineke de Nooi op ze af, want die weet precies wat er moet gebeuren.
12: Dank je wel. Nou, meer nieuws in de
17: expert.
12: En op nanieuws.nl.
16: Even over de hitte. Hier is de weerman, Jan Visser.
3: Vanmiddag schijnt de zon op wat sluierbewolking na volop. En de temperatuur loopt uiteen van rond 21 tot 22 graden in de Noordkop en op Texel. En zo'n 25, misschien plaatselijk 26 graden in het zuiden van de provincie. De lucht is nog redelijk droog, dus de warmte is prima te verdragen. Mooi weer dus feitelijk, te meer ook omdat er een matige wind waait uit het noordoosten. Bij Texel en op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig. Morgen is het droog, zonnig en warm, met temperaturen tussen 25 op Texel en plaatselijk 29 tot 30 graden in het zuiden van de provincie. Maar in de middag aan de kust wind van zee en wat verkoeling. In het algemeen is de wind morgen zwak tot matig uit het noordoosten tot oosten.

0: Desireless en deze plaat heet Voyage Voyage. Nou, we praten verder met Tineke de Nooi. En ik was allerlei andere dingen van plan en een verslaggever op pad gestuurd. Maar we hebben er allemaal geen tijd voor, want wij willen alleen maar Tineke. En onze luisteraars willen ook Tineke, want hier zijn een paar bellers voor jou.
1: Ach, wat leuk.
0: Doe maar net alsof ik weg ben, Tineke.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dit is Annemarie.
1: Hallo, Annemarie.
2: Dag, Tineke.
1: Hallo, wat wilde je weten?
2: Met Annemarie Meijer uit Amstelveen.
1: Wat leuk.
2: Ik wil graag van je weten, spaar je nog pillendoosjes?
1: Nee, ik spaar niks meer. Want ik ben toen van mijn leuke huis...
2: Ik ben gaan wonen, ja, ik begreep het al.
1: Ja, dat is het. Dus ik heb alle leuke... En ik heb niet eens meer vensterbanken, joh. Dus ik zou er ook geen ruimte meer hebben. Nee, maar ik had zo'n leuke verzameling.
2: Ja, ja.
1: Ik wist het wel, hoor, moet ik zeggen.
2: Ik denk dat je ze verzamelde, ja.
0: Had je er een vraag over, Annemarie? Want ik heb heel veel bellers voor Tineke.
2: Nee, ik doe jullie allebei de hartelijke groeten. Want ik luister ook altijd graag naar June.
1: Oké.
0: Ik ben een soort Tineke, maar dan anders.
1: Oké, dag Annemarie.
0: Dag Annemarie.
2: Dag Tineke.
0: Dag. En dit is Clara. Dag Clara.
3: Clara. Goedemiddag, met Clara.
1: Hallo.
3: Hallo, met Tineke spreek
1: je? Jazeker spreek je met Tineke.
3: Ja, ik vind het zo knap van je hoe jij in het leven staat. En ik heb heel veel respect voor je. En ik heb altijd naar je geluisterd. Dat je bij Veronica werkte. Nou, ik vind het zo leuk wat je allemaal doet.
1: Nou, wat heerlijk om te horen. Ja, ik vind het enig dat soort complimenten, hoor. Dus ik voel me net de kwispelstaartende hond nu. Lekker over mijn hoofd geaaid.
3: Ja,
0: ja, en dit is niet eenmalig, Clara, want ze komt weer terug. Bij ons.
3: Oh. Nou, heerlijk toch. Ze staat nog midden in het leven.
0: Absoluut.
3: Wat een mooie vrouw.
1: Dankjewel.
0: Dag,
1: heerlijk,
0: Clara.
1: Dat soort complimenten.
3: Ik wens je nog veel succes verder.
1: Dank je, Clara. Dag.
3: Dag.
0: We gaan naar Martijn. Dag, Martijn.
4: Hallo, June. Wat gezellig dat je Tieners hebt zitten.
1: Dag, Martijn. Is dit Martijn Mulder, zo te horen?
4: Je eigen tijdenkind.
1: Goh, dat is lang geleden. Wel 40 jaar of zo dat ik je gesproken heb.
4: Ja, het is zo lang geleden. Wat een lofbetuigingen allemaal. Zeer terecht voor jou, Tineke.
1: Ja, ik zit hier ook echt kwispelstartend. Het is, ik vind het zo leuk.
4: En je ziet er nog top uit.
1: Dankjewel.
0: En ja, is een lekker wijf, hoor.
4: Al mijn complimenten, lieverd. En ik hoop je gauw in het Roze Spier een keer weer te ontmoeten.
1: Oh, nou, doe dat. Kom daar eens een keertje langs, Martijn. Dat zou ik erg leuk vinden.
4: Oké, liever doe ik.
1: Oké, dag Martijn. Dag.
4: Het allerbeste.
0: Dag.
4: Dag Maarten.
0: Dag lieverd. Hier komt je naamgenoot, een Tineke. Dag Tineke.
5: Ja, dag Tineke.
1: Hallo Tineke.
5: Je spreekt met Tineke van der Laan.
1: Ja.
5: En ik wilde even zeggen, ik ben altijd een fan van je geweest. Maar ik ging met mijn vader met de boot mee. Die was kapitein bij Ridder Goedkoop.
1: Ja.
5: En die moest naar het Veronica-schip toe, omdat jullie niet meer uit mochten zenden.
1: Ja.
5: En toen moest hij moest het kristal eruit halen.
1: Oh, jee.
5: Toen heb ik u ook nog ontmoet. En ik wilde graag in een platenwinkel. Ik ben nu 75. En ik wilde graag in een platenwinkel werken. En toen zei je van... Ja, je kunt naar Rob Oud in de Kinkerstraat. En daar heb ik een tijdje gewerkt ook.
1: Wat leuk!
5: Dus, ja, ja. Dus,
0: wat
5: ja,
0: mooi.
5: Na alle verschillende banen die ik gehad heb. Mode, Amsterdam, misverkiezingen, et cetera, et cetera.
0: Mooi.
5: Maar ik was altijd een fan van je. En ik ben blij dat je nog leeft. En dat we nog lang in ons midden mogen hebben.
0: Je gaat nog 25 jaar mee, hoor. Tineke de Nooi, ik zie die hier zitten. Ja. Ach, man.
1: Ik denk het
5: ziet er nog mooi uit.
1: Ja, dankjewel. Tineke, dankjewel.
0: Dag.
5: Tot ziens. Dag Tineke, dag Joen, Maarten.
0: Ja, kijk, moeilijk is dat soms. En dan zit je in zo'n leuk gesprek, Tineke, en wil je daar toch een beetje netjes uit. Vind ik soms wel lastig.
1: Ja, dat is het ook.
0: Moeilijk. Maar ja. We hebben Lucia voor je. Dag Lucia.
6: Hi June, hi Tineke.
1: Hi met Lucia.
6: Nou, toen ik klein was, heb ik altijd naar Radio Veronica geluisterd. Ik ben blind geboren en ik ben spastisch. En daardoor luisterde ik heel veel naar muziek.
1: Ja.
6: En jij was altijd een soort voorbeeld voor mij. Toen dacht ik, als ik later groot ben, wil ik eigenlijk ook bij de radio werken.
1: Dat kan toch?
6: En dat is me gelukt bij de lokale omroep van Radio Purmerend een aantal jaren geleden.
1: Wat leuk! Want weet je, het geluid is toch het allerbeste als je niet kan zien.
0: Dat en, is zo, hè?
1: Ja, natuurlijk.
6: En ook de afwisseling die je altijd in je programma had qua muziek. Ik vond het helemaal geweldig.
1: Ja, dat is ook het allervoornaamste.
6: En je bent gewoon een toppertje.
0: Oh, nou, heerlijk. Dankjewel, Lucia.
1: Dankjewel, Lucia. Dag, fijne dag.
0: Dat zou toch... Tieneke, zoveel bellers, want we hebben nog niet eens iedereen aan het woord gelaten. En ook heel veel appers. Maarten, zit er nog een appje bij dat we nog even moeten noemen?
7: Nou, iedereen heeft het toch over die beroemde jingle van je.
1: 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10. Tieneke.
1: Ja.
0: Nou, die doen we 31 augustus, want dan kom je terug, hè?
1: Ja, zo. Ik zal het in mijn agenda zetten.
0: Ja. En, die staat hartstikke vol natuurlijk. En 31 augustus is altijd wel een indrukwekkende datum geweest. Een hele verdrietige datum.
1: Zeer.
6: Ja.
0: Ja, want toen moesten ze stoppen.
1: Ja.
0: Ja, maar jij stopt nooit.
1: Nee, het is het enige wat ik kan.

0: Wat zei je?
1: Ik ben geen kind van Willow B, maar wel familie.
0: Oh ja.
2: Je
3: haalt Tineke de Nooi haal je in de studio. En echt werkelijk alles niet iedereen. Francis Broekhuis zit zelfs op zijn knieën om te luisteren naar dit gesprek. Ik vond het een feestje dat je er was.
0: En ik vond het enig om er te zijn. Ik voel me altijd zo thuis in een radiostudio.
3: Echt, wat gebeurt er met je als dat... Ik weet wat er gebeurt bij mezelf.
0: Ik ben thuis.
3: Rood licht.
0: Ja, bom. Kom, zet maar open.
3: Ja, precies. En geen teksten maken van tevoren?
0: Nee, ben je gek.
3: Zijn er nog andere tips die wij radiomakers allemaal kunnen omarmen?
0: Nou, precies weten wat je draait. Hou je op de hoogte van het hele wereldgebeuren. En vooral het regionale, als je bij zo'n zender werkt. Het regionale gebeuren. Gebruik alles. Interesse in een heleboel dingen om je heen. En dan kan je zitten. En vooral je muziek. Dat is heel belangrijk.
3: En soms ook iets geven van jezelf.
0: Ik denk, ik geef alleen maar mezelf. Ja.
3: En dat je
0: ik ben geen ander mens, hè?
3: Nee, dat herken ik. En dat heb ik zelf ook. En
0: nou, dat is alleen maar goed.
3: Ja. En al die dingen die jij misschien niet verteld hebt op de radio... maar die staan wel in het boek. Dus ook heb jij nu jezelf prijsgegeven in je boek met de titel Tineke.
0: Ja, en dat heb ik gedaan omdat Gideon van Aartsen een goede vriend is. En daarom staat er meer in dan ik denk, oh, wauw.
3: En als je die dingetjes wil weten, wil lezen, haal dan het boek. Want het boek ligt in de winkel uiteraard met de titel Tineke. 31 augustus, Maarten, staat bij ons in de agenda.
4: Zeker, dat is een maandag.
3: Precies, en dan ben je er van 12 tot 2... en dan gaan we het programma van begin tot eind samen
0: doen. Oké, helemaal goed.
3: Maar jij zei me ook tijdens de plaat, het geheim van een goed programma is zelf de muziek uitzoeken.
0: Ja, die krijg je. Dan, alleen dan doe ik het.
3: Oké, dus we zeggen tegen onze muzieksamensteller... laat de muziek op 31 augustus tussen 12 en 2 lekker zitten.
0: Als hij dat goed vindt, heel graag.
3: Ja, dat moet hij goed vinden. Maar we kunnen nog één plaat draaien. Wat wordt het? Wordt het Shawn Mendes en Camila Cabello? Of wordt het Supertramp of wordt het Vrijheid?
0: Supertramp.
3: Ja.
0: Welk nummer?
3: Met de Logical Song.
0: Oké, uiteraard.
3: Ik zeg even niks, want ik wil graag dat jij dan... even de laatste momenten gaat.
0: Van een... laat me horen, want ik wil die muziek horen.
3: Oké, maar dan stop ik hem ook alweer, hè?
0: Ja, nee, maar ik spreek hem wel in.
3: Ja, korte intro.
0: Van een fantastische LP. The Logical Song.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
6: Ik ben Sven uit Medemblik.
7: Ik ben Nico uit Alkmaar.
8: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
9: Ik ben Peter uit Haarlem.
10: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 2 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. 2 gewonden bij een schietpartij op klaarlichte dag in een kapperszaak in Amsterdam-Zuidoost. En de schade is groot in Bussum na een plofkraak bij een juwelier vanochtend. De inbrekers gebruikten een explosief. En de jongens dromen op Pinkpop dit weekend. Jim uit Horen, die werd uit het publiek geplukt om mee te spelen met zijn favoriete band. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Ik kijk nog even naar de ANWB voor de verkeersinformatie, hoe de situatie is op de wegen in Noord-Holland. De A27 Utrecht richting Almere bij knooppunt Eemnes. Naar de A1 richting Amsterdam. Daar liggen voorwerpen op de weg. De verbindingsweg is daar dicht. En als laatste de A44 Den Haag richting Amsterdam. Dat is al een lang bezig. De tussenafrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. En de verwachte eindtijd is 1 juli. Dus het duurt nog even. Lekker blijven luisteren. Zo dadelijk goedemiddag. En ik heb zo dadelijk Belinda Carlisle voor je. Dat is heel gezellig.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: kerstvers van de pers afgelopen vrijdag uitgekomen. Super funky, je hoorde Bruno Mars bijna en All My Soul.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Ik wens je een hele goede middag, Noord-Holland. Het is de maandagmiddag van NH 22 juni. De zomer is begonnen. Mijn naam is Francis. Je kunt me kennen van Kringloop met Francis hier bij NH. En Nick geniet nog één dagje van een lang weekend. En morgen is hij weer terug. En ik mag nog heel even op zijn winkel passen. Het recept is precies zoals je van me gewend bent. Hoor lekker veel muziek, waar ik zeker ook jouw hulp bij kan gebruiken. Want natuurlijk het rondje van het huis wat langs gaat komen. Mag jij kiezen tussen twee fijne liedjes. Maar dat niet alleen. Zoals ik al zei, maak ik hier dus bij NH het tv-programma Kringlopen met Francis. Waar ik op zoek ga naar mooie vintage spullen die een tweede kans krijgen. Kun je terugkijken via onze site nhnieuws.nl. Kijk dan bij thema's. Hele mooie objecten heb ik al gevonden. Waaronder een Picasso bij Garage Sale in Krommenie. En nu zag ik in het nieuws dat in Frankrijk bij een zoektocht naar drugs ze geen drugs gevonden hebben, maar wel een Picasso. Die was eerder gestolen in Parijs. Nou, ik dacht om deze geweldige Spaanse schilder te vieren, misschien leuk om samen op zoek te gaan naar een lekker nummer over dit onderwerp. Ik dacht aan Spanje, Spaanstalig. Bijvoorbeeld, ik geef je alvast een opzetje, hè. Je mag lekker met me meedenken. Deze bijvoorbeeld. Vamos a la playa. Appeltje eitje, toch? Riviera en Vamos a la Playa. Maar ik dacht ook bijvoorbeeld aan een ander Spaanstalig plaatje. Deze.

Maar ik weet zeker dat jij een beter idee hebt. Een nummer over Spanje, of een Spaanstalig nummer, of kunst of schilder. Maar lekker Spaans, lekker zomers. Kun je me laten weten? Stuur me een berichtje. Een Spaanstalige plaat, 088 850 51 52.

0: deze man je op straat zou aanspreken, dan zou je zeker doorlopen, denken dat hij verslaafd is aan het een of ander. Gezicht vol tatoeages, vlassig baardje. Maar kijk dan eens voorbij het masker en het is een hele bijzondere, zachtaardige artiest. Hij zingt dan in dit geval wel over drugs, maar dan een stofje dat we allemaal aanmaken. Het knuffelhormoon oxytocine. Je hoorde Post Malone bij NH en Chemical.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Ja, ik ben dus samen met jou op zoek naar een liedje naar aanleiding van het onderwerp wat ik net aanhaalde. Niet alleen een Picasso die ik gevonden heb met Kringloop met Francis, maar ook de Picasso die de Franse politie vond bij een drugsinval. En ik zocht naar een bijpassende plaat. Iets Spaanstalig, iets met Spanje, iets met kunst of met schilder als thema. Maar ik denk omdat het zomer is, nu echt officieel, lekker Spaanstalig. Jouw suggesties kon je dus doorgeven via 088-850-51-52. Er kwamen hele mooie ideeën binnen. Bas kwam met Let's Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig. Oh, goed gevonden, Bas. Adriana schreef: voor mij is Gloria Estefan perfect. Oye mi canto. Mooi. Katinka die zei Burbujos d'amor. Ja, dat is wel een prachtig liefdesliedje natuurlijk, Katinka. Al 40 jaar luister je naar. Berry kwam met In Spanje van Mart Hoogkamer. Lekker plaatje, Berry. Gerrit, heel creatief. Pablo Picasso van Citizen Coop. Mo dacht aan Basie en Adriaan en Undos Tres. Geweldig, Mo. Bernard, die kwam met La Sketchup Song natuurlijk. ACDG, Gade, GDD, GD. Ja, ik als Spanjaard mag dat zeggen. Even kijken. We zien Mighty Mo Rogers, Picasso Blue, zegt Gerrit er nog bij. Oh jongen, je bent lekker bezig, man. Lieve Antoinette, die binnenkwam, die last heeft van bloedarmoede, die zei iets met Whitney Houston. Vind ik ook mooi. Luc dacht aan Santana en Oye Como Va. Echt een klassieker. Irene zei Mocedades, Er Es Tu. Oh ja, natuurlijk. Van het Songfestival. Er Es Tu, geweldig liedje. Mark schreef Danza Codudo van Don Omar. Ook lekker. Abel schreef Francis, wat dacht je van Don McLean en het lied over Vincent van Gogh. Mooi. Goed bedacht, Abel. Charlene kwam met alles van Ricky Martin. Maar met Live La Vida Loca ben ik heel tevreden. Nou, dat snap ik helemaal, Charlene. Ja, jongens, maar overweldigend werd toch echt door deze gekozen. Voor deze. Want denk je aan wel eens niet eens. Is het een echte Picasso of niet? Que si, que no. Wel eens of niet eens. Jody Bernal. Helemaal dankzij jou. Hier bijna. Nou, ik ga er wat heel vrolijk van, hoor. Kom maar in, Jody!

0: werd er goed gedaan hoor. Deze aanvraag kwam uit Nederland als antwoord op al die R&B meidengroepen als En Vogue en TLC. Solid Harmony bijna. En I'll be there for you. Nou, wij zijn hier ook hoor. Barbara die komt zo met het nieuws. En ik heb zo dadelijk een Fleetwood Mac voor je. Het is bijna 2:30.
1: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: Het is ruim 2:30 in Bloemendaal, is het 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een schietpartij in een kapperszaak in Amsterdam-Zuidoost zijn vanmiddag 2 mannen gewond geraakt. Ze zijn wel aanspreekbaar. De melding over de schietpartij kwam rond 1:00 binnen. Er ging waarschijnlijk een ruzie aan vooraf. Politie is op zoek naar een verdachte die na het schieten op de vlucht is geslagen. Hij zou onder meer een bruin Ajax-tenue hebben gedragen. Dan onderzoekt de politie brandstichting vannacht in Assendelft. 3 auto's stonden in de brand aan de Norbertijnenstraat. En uit de eerste camerabeelden blijkt dat de brand dus waarschijnlijk is aangestoken. De politie is een buurtonderzoek gestart en hoopt op camerabeelden. En de schade is groot in Bussum na een plofkraak bij een juwelier vanochtend. Inbrekers kwamen binnen nadat ze een explosief gebruikten. 3 mensen met bivakmutsen die wisten de weg naar binnen te vinden. En het is niet voor het eerst dat daar een dat de juwelier doelwit is. Vorig jaar werd er ook al met grof geweld ingebroken, vertelt de eigenaresse.
2: Vorig jaar is er op vrijdag de 13e juni is er bij ons ook een inbraak geweest. En toen hebben ze gewoon met een moker alles ingeslagen. Ook alle kasten helemaal kapot. En ook allemaal parels meegenomen. Maar ja, daar hebben we wel van geleerd dat we die parels, die gaan allemaal weg. Die blijven niet in die winkel. Alle schade die er nu is, is gewoon onnodig.
1: Nou, veel schade is er dus daar aan de schoolstraat in Bussum. Hoeveel sieraden zijn buitgemaakt, dat is nog niet bekend. Een deel van de buit is op straat teruggevonden. Organisaties van sportevenementen worstelen door de aanhoudende hitte met de vraag of geplande wedstrijden deze week wel kunnen doorgaan. Even buiten onze provincie, in Woerden bijvoorbeeld, gaat de hardloopwedstrijd vanavond wel door, maar onderdelen voor kinderen zijn dan weer afgelast. Ja, overal in Nederland, dus ook in Noord-Holland, zal gekeken worden of omstandigheden eventueel te zwaar zijn om het evenement op verantwoorde wijze door te laten gaan.
0: Nou ja, kijk, zeker, want volwassenen kunnen nog op een bepaalde manier zich reguleren, op tijd even wat drinken, maar dat soort dingen. Maar kinderen hebben geen idee. Rennen maar door, denken hup, hup, hup. Ja. Voor je het weet, hittevang, dat soort dingen. Ellende.
1: Absoluut.
0: Hey, goed dat ze dat in de gaten houden.
1: Dus rustig aan. Toch voor ons allemaal.
0: Zeker, zeker.
1: En ik heb als laatste nog even een compliment aan mezelf. Dat is mijn gek.
0: Heel fijn, Barbara.
1: Ja, nou, we hadden hier namelijk, voor de mensen die het gemist hebben, een icoon in de studio.
0: Ja.
1: Legendarisch, Tieneke. Nou, dat is natuurlijk een bekende presentatrice en echt een vakvrouw.
0: Zeker.
1: Maar goed, ik moest ondertussen gewoon het hoofd koel houden en nieuws lezen. En na afloop vroeg June even hoe ik dat eigenlijk deed. Tieneke, hoe ging dit?
3: Uitstekend. Ik zit luisteren naar de stem. Wat ben je een goede lezer.
1: Dankjewel.
3: Niet mooi. Iedereen kan lezen. Ik kan een goede stem hebben. Maar ze kunnen niet allemaal lezen. En jij wel.
1: Ah, kijk, die kan ik even in mijn zak steken. Niet iedereen kan lezen, maar jij wel.
0: Dus ik ben er helemaal stil van, Barbara.
1: Ja, ik moet even mezelf op de borst kloppen.
0: Nee, maar het is heel
1: belangrijk. Nee hoor, maar het is doodeng als er zo'n vrouw naast je zit.
0: Dat wil ik maar zeggen. Ik heb op mijn knieën naar haar zitten kijken. Want ik dacht, wat een grootheid. Als je met radio bent opgegroeid en je houdt van radio.
1: Ja, en zo'n vrouw komt de studio binnen.
0: Dan valt alles stil. Nee, dat is echt zo. En het is heel terecht dat je dit mag je jezelf toewijgen.
1: Ah.
0: Nee, dat is heel goed. Dat is hartstikke goed.
1: Nou, ik vond het wel grappig. Maar meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Grappig. Je verdient het, Barbara. Dank je wel.
1: Dankjewel.
0: Ik vraag even aan Jan Visser hoe het met het weer is. Even kijken. Jan, rond er maar in.
4: Vanmiddag schijnt de zon op wat sluierbewolking na volop. En de temperatuur loopt uiteen van rond 21 tot 22 graden in de Noordkop en op Texel. En zo'n 25, misschien plaatselijk 26 graden in het zuiden van de provincie. De lucht is nog redelijk droog, dus de warmte is prima te verdragen. Mooi weer dus feitelijk, te meer ook omdat er een matige wind waait uit het noordoosten. Bij Texel en op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig. Morgen is het droog, zonnig en warm, met temperaturen tussen 25 op Texel en plaatselijk 29 tot 30 graden in het zuiden van de provincie. Maar in de middag aan de kust wind van zee en wat verkoeling. In het algemeen is de wind morgen zwak tot matig uit het noordoosten tot oosten.
0: Jan, dankjewel. Dan heb ik ook nog even de situatie op de weg in Noord-Holland. Behoorlijk vertragingen, langer dan 10 minuten krijg je van mijn A27 Utrecht richting Almere bij knooppunt Eemnes naar de A1 richting Amsterdam. Daar liggen dus voorwerpen op de weg. De verbindingsweg is dicht, verkeer richting Amsterdam keren bij Eemnes en verkeer richting Amersfoort ook keren bij Eemnes. Houd dat in de gaten. Tevens de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Dat is diezelfde weg dus. 7 kilometer, 17 minuten vertraging. En de situatie is nog steeds voorwerp op de weg. En de A44, die is lang dicht. Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. 1 juli pas voorbij. Goed. Goedemiddag. Dat is waar je naar luistert. Hier bij NH heb ik nu voor je Fleetwood Mac.

0: Zo mooi. Dat wanhopige hoe hij zingt. Nou, daar zit ook een verhaal achter, hoor. Want hij vluchtte ooit uit Cuba naar Amerika, kwam als achtergrondzanger bij Gloria Estefan, ook een Cubaanse, te werken. En zij hielp hem door te breken. En dit was zijn doorbraak. Jan Secada hoorde je bij NH en Just Another Day.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het is natuurlijk ook op deze maandag tijd voor het vertrouwde recept, hoor, hier bij Goedemiddag. Ook zonder Nick, maar ik zorg ervoor. Het is het moment om mee te stemmen in het Rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Een keuze A en een keuze B. En mijn vraag aan jou is heel simpel. Welke wil je horen? Ik zou het gezellig vinden als je meestemt. En dat kan natuurlijk via 088-850-51-52. Stuur even een appje met een A'tje of een B'tje. Ik heb namelijk voor jou voor keuze A het onofficiële nieuwe volkslied van New York. Alicia Keys en Empire State of Mind.

0: Frank Sinatra die kan wel inpakken met Alicia Keys. Ja, prachtig. Dat is dus keuze A, Alicia Keys, Empire State of Mind, part 2. Of heb je toch liever keuze B, want Hazes is nog altijd de basis.
1: Ik heb de soul.
0: Hoppa! Ja hoor. Keuze B.
1: Alle terrassen zijn weer vol.
0: Dus, wil jij keuze B, dan kies jij André Hazes de zomer. Of wil je keuze A, dan kies jij Alicia Keys en Empire State of Mind. Spannend hoor, waar heb je zin in? 088-850-51-52. Een simpel appje A of B. Laat maar komen. Die zomer. Maar ja, ik mag het niet zeggen, jij moet het zeggen. Dit is Cindy Lauper bijna. Lekker veel plezier maken samen. Girls just want to have fun.

0: Een Noord-Hollander om heel trots op te zijn. Hij groeide op in Amstelveen, werd op zijn 18e de jongste DJ ooit op nummer 1 van het DJ Mag Top 100. Het is een wereldster, Martin Garrix. En je hoorde hem met die andere wereldster, Ed Sheeran. En Repeat It bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, dankjewel jongens en lieve luisteraars en meisjes en dames en heren voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had twee liedjes voor je waar je uit mocht kiezen. Keuze A was het onofficiële nieuwe volkslied van New York. Alicia Keys en Empire State of Mind Part 2. Of had je toch liever keuze B? Want Hazes is de basis, zeker op deze zomerse dag. Dus André Hazes en zomer. Ja, ja, ja, ja, dat is nogal wat, want...
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, het was nek aan nek. Maar toch, iedereen koos toch echt voor... Een ode. Aan lichtheid, aan de zon, de zee, het strand, het vakantiegevoel. En ja, Hazes is de basis, dat blijkt maar weer.

0: Francis Broekhuizen.
1: Ja, je hebt goed gekozen. Hazes is de basis. En zo is het. De zomer is begonnen. Je luistert naar Goedemiddag tot 4 uur. Lekkerste muziek. Straks nog even terug in het muzikale teletijdmachine. En heb ik nog 2 kleuzenplaten voor je waar je uit mag kiezen. Maar eerst omdat zij zaterdagavond Pinkpop helemaal plat hebben gespeeld. Tot 3 uur, The Cure.

0: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
5: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmerend Noord.
6: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: 2:03, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bij een schietpartij in een kapperszaak in Amsterdam-Zuidoost zijn vanmiddag 2 mannen gewond geraakt. Ze zijn wel aanspreekbaar. Purmerend is een automobilist tijdens het parkeren per ongeluk het water ingereden. En organisaties van sportevenementen worstelen door de aanhoudende hitte met de vraag of de geplande wedstrijd deze week wel kunnen doorgaan. Sommige dingen worden dus ook al afgelast vanwege de warmte. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8:00 in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dorien, dankjewel. Ik kijk nog even naar de ANWB voor de verkeersinformatie op de Noord-Hollandse wegen. Ik zie de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 4 kilometer, 7 minuten, komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Eemnes. 10 minuten vertraging, 6 kilometer. De A27 Almere richting Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd. 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Heeft te maken met een onwelwording. Heel veel sterkte daar. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. En dat duurt tot en met 1 juli. Ik heb zo dadelijk in goedemiddag hier tot 4 uur. Eerst Jimmy Cliff voor je. Dat is lekker zomers.
11: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
12: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
21: ANWB en gaan.
22: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
23: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: Nou, deze samenwerking brengt drie verschillende generaties en genres samen. De gemaskerde DJ-producer Marshmello, de popster Pink en de rock-veteraan Sting van de Police. Je hoorde Dreaming bij NH.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Francis Broekhuizen.
0: En zo is het. Goedemiddag Noord-Holland. Het is de maandagmiddag van NH, het tweede uur van Goedemiddag. Deze week dus met mij Francis Broekhuizen. Niet de operazangeres, maar die van Kringlopen met Francis hier bij NH. Laatste uurtje met mij, want morgen is Nick er weer. Yay! Ja, dat Antoinette die maakt zich helemaal zorgen van, gaat alles wel goed met Nick? Ze belde even heel lief. Nee, het gaat goed met Nick. Hij is er morgen gezellig bij. Dus het recept is daarentegen gewoon wat je van hem gewend bent. Lekkere muziek, terwijl je rustig aan het werk bent of iets leuks voor jezelf aan het doen bent met de radio aan. In de zon, in de hitte. Blijven drinken, hè? Goed, is heel belangrijk. Niet alleen maar lekkere muziek, hoor, maar ook...
4: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: En dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag voor de NH verjaardagskalender. Het is 22 juni vandaag. Ik pak mijn fluitje van een cent van Bart erbij, want die heeft nu een rond. Want dan krijg je namelijk een toetertje. Even kijken. Bella uit Amsterdam is jarig. Gefeliciteerd. Inderdaad. David uit Heergewaard bestelde een grote taart, want 52 kaarsjes moeten erop. Ook voor jou, David. Eva uit Den Helder is jarig. 43 jaar maar liefst. Van hartjes. Goede vriend en DJ uit Amsterdam en nu een grote carrière in Amerika. Narek, beter bekend als DJ Full Crate, viert zijn verjaardag. Hey, zeker. Gea tikt vandaag de pensioengerechtigde leeftijd aan. Gea, ik ben trots op je. Goed gedaan. En ook op deze 22e juni. Rapper Sef is jarig en meester contrabassist en jurylid van Maestro Dominic Seldes. Nou, lieve vrienden, gefeliciteerd.
4: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Ja, en wil je nou ook dat ik lekker met me toe te gaan rollen? Zet jezelf nou op die verjaardagskalender 088-850-51-52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.
4: Van harte.
3: Van harte.
4: Van harte.
3: Van harte.
4: Van harte.
3: Van harte.
4: Van harte gefeliciteerd.

0: Helemaal in vakantiestemming met Eros Ramazzotti, Mike Bello, Questo Amore. Zo, Dimitris, hele mond vol.
1: 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
3: 19 toen.
1: 19 toen.
0: Ik neem even mee terug naar het jaar 1987. In dat jaar werd de wereld opgeschrikt door de grootste beurskracht uit de geschiedenis. Op Zwarte Maandag werd Albert Heijn topman Gert-Jan Heijn ontvoerd en kwam verdrietig aan zijn einde. Echt heel verdrietig. Werd het schilderij De Zonnebloemen van Vincent van Gogh voor een recordbedrag van bijna 25 miljoen pond geveild. En was in Amerika voor het eerst deze populaire soapserie te zien.

Huizen, Forster Creations en Spectra Fashion met Broek en Ritz en Torren. Broek, Ritz en Torren, goed gekozen namen voor een soap over mode. Ta-da-ta, heerlijk. Volgens mij loopt het nog steeds. The Bold and the Beautiful. Nou, mocht je net die radio hebben aangezet, geen zorgen. Ik nam je even mee naar 1987. En luister je toen op die datum, in dat jaar, 87, naar de radio, was dit een hele grote hit. Niet België, zeker niet. Het is de nooduitgang. Het goede doel. Nu bij NH. Kom er maar in, Henk en Henk.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
6: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
5: Verwen jij je maar.
6: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
5: Maar mee?
6: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Ik ben Rieke uit het mooie Amsterdam.
11: Ik ben Corrie en ik kom uit Haarlem, Schalkwijk.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Twee minuten over 3:30 in Horen is het 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een schietpartij in een kapperszaak in Amsterdam-Zuidoost zijn twee gewonden gevallen vanmiddag. Het gaat om twee mannen. Ze zijn wel aanspreekbaar. Aan het incident ging volgens de politie een ruzie vooraf. Waar dat over ging is niet bekend. De politie is op zoek naar één verdachte. Die is na het schieten op de vlucht geslagen. Hij draagt een nektasje en een korte bruine Ajax-broek. Mensen die hem zien, wordt geadviseerd om direct 112 te bellen. En de schade is groot in Bussum. Je hoorde dat eerder al na een plofkraak bij een juwelier vanochtend. De inbrekers kwamen binnen nadat ze een explosief gebruikten. En daarna zouden ze met bivakmutsen op via een gat onderaan de deur de winkel zijn binnengedrongen. Het is niet voor het eerst dat de juwelier doelwit is. Vorig jaar werd er ook al ingebroken met grof geweld, vertelt de eigenaresse.
15: Vorig jaar is op vrijdag de 13e juni is er bij ons ook een inbraak geweest. En toen hebben ze gewoon met een moker alles ingeslagen. Ook alle kasten helemaal kapot. En ook allemaal parels meegenomen. Maar ja, daar hebben we wel van geleerd dat we die parels, die gaan allemaal weg. Die blijven niet in die winkel.
14: Maar ja, toch is er opnieuw ingebroken. Ja, welke buit of hoe groot de buit is die is meegenomen is niet bekend. Een deel hebben de inbrekers verloren op straat. En een automobilist, ja, dat is de nachtmerrie van iedere automobilist, is vanmiddag tijdens het parkeren per ongeluk het water ingereden in Purmerend. Op foto's is te zien dat de auto bijna helemaal kopje onder is. Hulpdiensten werden opgeroepen, maar omstanders wisten de bestuurder gelukkig zelf op het droge te krijgen. Een bergingsbedrijf is nu opgeroepen om de auto uit het water te halen. En ik zei het eerder al even, Tieneke was bij ons de gast, bij June. De eerste Nederlandse vrouwelijke discjockey. Een pionier voor radio- en televisiemakers in het algemeen. En ze heeft ook net een heel mooi boek geschreven. Vol met anekdotes uit haar bewogen leven. Het boek heet ook Tieneke. En we vroegen haar even ook, of June vroeg haar naar haar eigen vitaliteit. Tieneke? Hoe ging dit?
16: Uitstekend. Ik zit te luisteren naar de stem. Wat ben je?
14: Oh, dit is niet het goede. Dat is wel even een blunder van mij. Wacht eens even.
13: Ja, je wilde gewoon nog heel graag horen dat Tieneke zei dat jij een geweldige nieuwslezer bent.
14: Ja, dat
13: is ook zo, Barbara.
14: Dat fragment hadden we eerder. Maar we hadden het ook nog over Tineke zelf natuurlijk. Want daar gaat het om haar vitaliteit.
16: Ja, ik ben verbijsterd hoe oud ik ben.
17: 85.
16: Ja, nou, dat merk
17: en
16: je.
17: En alles werkt nog?
16: Lopen, ja, met een rollator. Zolang je hoofd het maar blijft doen, is er niks met me aan de hand. Want ik zit natuurlijk in een omgeving waar je heel veel mensen, nou, laat ik het noemen, vergeetachtig zie worden.
17: Ja.
16: En laat me dat in hemelsnaam niet te overkomen. Af en toe denk ik wel eens, oh, dat ben ik vergeten. Dan denk ik, oh, god, je zal
17: ja, maar dat heb ik ook en dat heeft Maarten ook. Ja, kijk je vooruit. Zijn er wensen?
16: Nee.
17: Nee.
16: Dat is het enige nadeel van zo oud worden.
14: En dat zei Tineke.
13: Prachtig.
14: Ja, wel mooi, mooi verteld, toch?
13: Ja, ja, en dat vertelt ze ook heel mooi. En ze is heel vitaal. En het bijzondere is, 31 augustus komt ze weer terug bij June. Omdat dan 52 jaar geleden is dat Radio Veronica de zeezender moest stoppen. En zij was natuurlijk daar echt een van de pioniers van.
14: Ja, ja, fijn dat we haar in ons midden kunnen
13: zeker
14: hebben.
13: Zeker, en koesteren.
14: Dus, en de volgende keer. En koesteren, absoluut. Nou, meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen die vind je bij ons in de app. En ook op onze website, nanieuws.nl.
13: Barbara, dankjewel. En ik ben heel benieuwd hoe het weer vanmiddag is, Jan Visser.
18: Vanmiddag schijnt de zon op wat sluierbewolking na volop. En de temperatuur loopt uiteen van rond 21 tot 22 graden in de Noordkop en op Texel. En zo'n 25, misschien plaatselijk 26 graden in het zuiden van de provincie. De lucht is nog redelijk droog, dus de warmte is prima te verdragen. Mooi weer dus feitelijk, te meer ook omdat er een matige wind waait uit het noordoosten. Bij Texel en op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig. Morgen is het droog, zonnig en warm, met temperaturen tussen 25 op Texel en plaatselijk 29 tot 30 graden in het zuiden van de provincie. Maar in de middag aan de kust wind van zee en wat verkoeling. In het algemeen is de wind morgen zwak tot matig uit het noordoosten tot oosten.
13: Jan, dankjewel. Ondertussen kijk ik even op de site van de ANWB voor de files in Noord-Holland. Ik zie er 3 voor je. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld is 6 minuten vertraging. Komt door het ongeluk. De weg is weer vrij. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen 5 minuten vertraging. En als laatste nog steeds die weg die dicht is. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Komt dus door wegwerkzaamheden. Lekker je radio aan. Ik heb zo dadelijk Caro Emerald voor je, maar eerst Black.

0: uit Amsterdam, Caroline Esmeralda van der Leeuw, combineerde jazz uit de jaren 40 en 50 met moderne elektronische productie en mijn neef DJ Git Hyper. Die scratchen de plaat aan elkaar. Nu heet ze gewoon Caro, die artist formerly known as Caro Emerald. En bang it up bij NH.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het is weer zover, het vertrouwde recept hierbij. Goedemiddag, het moment om mee te stemmen in het Rondje van het Huis. Twee liedjes heb ik voor je uitgekozen. Een keuze A en een keuze B. En mijn vraag aan jou is, ja, wat wil je liever horen? Ik zou het gezellig vinden als je meestemt. En dat kan hoor, via 088-850-51-52. Gewoon even je keuze appen. Ik heb voor keuze A, Doe Maar en Smoor Verliefd.
4: Mijn oh mijn chicken, oe, chicken, oe, ik heb chicken, pijn, chicken, chicken, chicken.
0: En dat is de ska.
4: Keer op keer stap ik weer.
0: De Hollandse ska. Dat zeg ik, de Hollandse ska dus. Doe maar, dat is keuze A en Smoor Verliefd. 088 850 51 52. Of heb je toch liever keuze B?

heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar spannend keuze B, McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. Nou, jij mag kiezen dus. 088-850-51-52. De Nederska van Doe Maar en Smoor Verliefd. Of keuze B, de funk, soul en disco van McFadden en Whitehead. En Ain't no stopping us now. Wat wil je horen? Even je keuze appen via 088-850-51-52. A of B. Zijn dit nu de Jacksons bijna, hè?

0: ik vind het zo lief van je, Patrick, dat je deze aanvroeg voor je meisje. We leren elkaar kennen in het vliegtuig vanuit Amerika en al 5 jaar still going strong. Dus met plezier draaide ik Stella Lefty voor je hier bijna. En Boston.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, en dankjewel hoor voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had 2 liedjes voor je waar je uit mocht kiezen. Keuze A, de Nedeska van Doe Maar en Smoor Verliefd. Of had je toch liever keuze B, de funk, soul en disco van McFadden en Whitehead en Ain't No Stopping Us Now. Ja, het was zo lief, want ook Sander die kwam binnen met... wil je tegen mijn liefje Hella zeggen dat ik zo ontzettend veel van haar houd... en daarom voor deze plaat heb gekozen? Nou...
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen... zijn geteld.
0: Ja, het was overweldigend, kwam het binnen. Doe maar! Daar gaan we. Zometeen, het nieuws van 4 uur is tijd voor Vandaag de Dag... met de geweldige Dennis Hoebe en onze eigen over-de-top wandelprins Jelmer. En wij spreken elkaar spoedig weer.

0: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
11: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
12: Oh Amsterdam, wat ben je mooi. Nico uit Amsterdam.
13: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
14: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeelandvlaart.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is bijna 4 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van bijna 200 klachten. Bij een schietpartij en een kapperszaak in Amsterdam-Zuidoost zijn vanmiddag 2 mannen gewond geraakt en zijn wel aanspreekbaar. En organisaties van sportevenementen worstelen door de aanhoudende hitte met de vraag of geplande wedstrijden deze week wel kunnen doorgaan. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het outbreak management team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ja, dan is er ook nog ANWB verkeersinformatie. Op dit moment zijn er drie vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. Weg is inmiddels wel weer vrij, maar je doet er wel 11 minuten langer over. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging. En de laatste de A7 Zaanstad richting Horen tussen Zaandam en Purmerend. Een vertraging daar van 5 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Vandaag de dag.
28: Met Dennis Hoebee.

0: Week is begonnen en Patricia die is nog steeds lekker aan het genieten van haar welverdiende mini-vakantie. Dat betekent dat ik er ben tot 7 uur vanavond samen met Jelmer. Ik ben Dennis. En ik krijg altijd zo'n mooi voorbereid draaiboek van jou. Want we doen het altijd met z'n tweeën altijd van tevoren een beetje samenstellen.
1: Maar beetje voorbereiden.
0: Ik zie altijd één zinnetje helemaal bovenaan staan waarvan ik me dan toch afvraag, moet ik dat nou zeggen? Of ga jij dat vertellen? Of is dat iets wat we belangrijk vinden om te melden?
1: Nou, we kunnen het wel even doen. We melden het niet zo vaak, maar laten we vandaag even gek doen. Je kan ons ook bekijken. Namelijk, we zijn niet alleen op de radio, maar je kan ons ook op tv gluren. Oh. Eerste uurtje, dat is Ziggo 30 of 707, KPN 509 of Odido 501.
0: En die getallen, dat zijn de kanaalnummers, hè?
1: Dat zijn de kanaalnummers.
0: Ja. Nou, welkom als je gaat kijken en als je aan het luisteren bent. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag 22 juni. De dag dat in 1990 Checkpoint Charlie wordt opgeheven. Dat is de grenspost in Berlijn, die er 29 jaar heeft gestaan. En inmiddels een toeristische trekpleister geworden is. Maar het was natuurlijk wel een iconische plek als het gaat om de Koude Oorlog en de scheiding tussen Oost- en West-Berlijn. En vooral ook vanwege het feit dat dat werd opgeheven. Dat was natuurlijk wel het moment. Eigenlijk net iets daarvoor natuurlijk. Hè, dat de muur viel. Dat Duitsland één ging worden. En dat we het kennen zoals we het vandaag de dag hebben. Ja, het is toch altijd bijzonder om het daarover te hebben. Vandaag dus 22 juni was het moment dat gebeurde. Het is ook de dag dat dat vond ik ook wel interessant om eventjes mee te pakken. Dat kwam ik tegen. Ja, het was 1986. We zitten namelijk midden in het WK. In 1986 vandaag maakte Diego Maradona dat legendarische doelpunt wat de hand van God werd genoemd. Dat is ook vandaag. Ja, en voor de rest is, dat moet jou aanspreken, Meryl Streep vandaag jarig.
1: Ja, dat vind ik enig.
0: Dat dacht ik al. Ja. En ook Cyndi Lauper, die heeft time after time weer een paar kaarsjes weten uit te blazen. Want ook zij is vandaag jarig, dus van harte gefeliciteerd. En het is vandaag een heerlijke, hete, warme dag. 27 graadjes, schoon naar de haak. En als je denkt, dat is wel een klein beetje te warm. Nee hoor, het wordt allemaal nog veel warmer de komende dagen. Het wordt echt...
1: Ik vind het heerlijk, joh.
0: Ja, in de ergo is het goed te doen.
1: Nee, ik vind het echt lekker. Ik vind echt lekker. Ik was lekker naar Antwerpen afgelopen weekend. Daar was het 35 graden, midden in de stad. Ik dacht, ik ga daar dood. Ik leef nog. Hartstikke genoten.
0: Nou, welkom terug.
1: Dank je.
0: En nu maar aan het werken, denk ik.
1: Nu maar aan het werken.

0: Ja, Sam Fender en de zangeres van de afgelopen 2 jaar zou je kunnen zeggen. Ik vind haar fantastisch. Olivia Dean, zij is geweldig, hè?
1: Oh, zij is geweldig en beeldig.
0: Vind ik ook. Er is één klein puntje van commentaar heb ik op Olivia Dean. Toen zij net doorbrak met haar grote hit. Toen was ze een beetje, als je er zag optreden, een beetje verlegen. Ze stond een beetje timide in zichzelf gekeerd. Ze vond het een beetje ongemakkelijk dat ze op dat podium stond.
1: Ja.
0: En nu staat ze te bewegen, te zwaaien. Dat je denkt, nou, dat kan ook wel een klein beetje minder, toch?
1: Kalmeer je tieten, schat.
0: Precies. Dat wou ik ongeveer zeggen. Ja, Rain Me In is een geweldig liedje. Sam Fender dus en Olivia Dean bij NH.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, het is inmiddels 4:15 geweest op deze maandag. Voor de een is het een snel ontbijtje. Voor de andere echt een ware passie. We gaan het hebben over havermout. En Mirjam Grootert op Dam, die deed met haar haverpap mee in 2021... aan het prestigieuze The Golden Spurtle World Porridge Making Championship.
1: Wow.
0: En nu wil ze dat ook de liefde voor haverpap naar Nederland brengen. Want ze is namelijk een van de initiatiefnemers van het allereerste Nederlands kampioenschap haverpap. En dat werd afgelopen weekend georganiseerd. Mirjam, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, wie bedenkt zoiets en waarom?
4: Het idee is ooit bedacht in een Schots dorpje waar eigenlijk alleen maar in de zomer toerisme is. En in de herfst viel dat stil. En toen dachten ze, we moeten hier mensen naartoe halen. Hoe gaan we dat doen? Waar staan we nou bekend om als Schotten? Toen dachten ze, ja, haverpap, dat is het. Ja. Porridge.
0: En
4: zo kwam er een WK. Dat hebben ze 34 jaar geleden bedacht. En het is er nog steeds.
0: En haverpap, even misschien nog even goed neerzetten, het onderwerp haverpap. Want we kennen havermout, haverpap, daar zit ook weer verschillen in, geloof ik, hè?
4: Ja, klopt. Tijdens het wereldkampioenschap mag je alleen maar havergrutten gebruiken. En een havermout is eigenlijk een geplette havergrut. En dan met havergrut is echt een Schotse manier. Er zit iets meer kooktijd aan vast en iets meer bijt.
0: Oh ja.
4: En ja, dat is echt een belangrijke regel. Want als je hem dan met havermout aankomt zetten, dan word je gewoon regelrecht het dorp uitgestuurd.
0: Dan word je weggebonsjoerd om het maar eens een leuk Frans woord voor te gebruiken. En dan even de volgende vraag die ik meteen had toen ik dit verhaal over jou las. Hoe kom jij daar dan terecht?
4: Ja, ik moet zeggen, ik ben wel haver georiënteerd. Inmiddels heb ik ook op Instagram de naam Porridge Queen aangenomen. Maar daarvoor was ik al bezig met recepten delen online en ook veel ontbijtjes. En ja, ik ben gewoon een keer in 2021 verdwaald geraakt op het internet. Een beetje zoals je van Wikipedia naar Wikipedia pagina klikt, weet je wel. En ineens kwam ik uit op de Golden Spurtle, dat wereldkampioenschap. En toen dacht ik, ja, dan moet ik meedoen.
0: Dit is wat voor mij, dacht jij.
4: Ja, dat dacht ik. Ja. Toen won ik ook gelijk.
0: En toen won je ook nog gelijk. Dat is toch wel, ja. En sindsdien ben jij dus de queen, de haverqueen. Om het maar eens even in het half Engels, half Nederlands te vertellen. En dacht jij van, nou goed, dat is natuurlijk leuk dat het daar mooi in Schotland georganiseerd wordt. Maar wij hebben natuurlijk ook een mooi land en wij kunnen ook dingen organiseren. En toen dacht je, nou ja, een NK, dat zou natuurlijk een goed idee zijn.
4: Ja, en wij hebben dus een Nederlandse havergruttenproducent, Meesters van de Halm. En zij zijn dus de enige biologische havergruttenmakers hier in Nederland. Dus dat, ja, ik vond het echt niet meer dan logisch, aangezien zij ook gewoon Nederlandse haver gebruiken om dat samen te doen.
1: En kan je me nou nog eens eventjes meenemen? Sleep ons mee op dat kampioenschap. Wat moet ik eigenlijk voor me zien? Waar strijden jullie om en hoe strijden jullie ervoor?
4: Ja, je moet eigenlijk gewoon alleen maar lieve mensen en kneuterigheid voor je zien. Er is een documentaire ook over dit WK gemaakt. Dat heet ook The Golden Spurtle. Die heeft afgelopen najaar echt supergoed gedaan. Hier ook in de Nederlandse filmtheaters. En eigenlijk wat je daar in die film ziet, dat is ook gewoon hoe het gaat op het WK. Maar dus ook afgelopen zaterdag op dat NK.
1: Oké, en wat zien we daar dan?
4: Mensen die super enthousiast over haver. En ja, eigenlijk is het een heel lief, schattig onderwerp. Je kan er alleen maar blij van worden. En dat straalt er dus ook echt vanaf.
0: Maar nou krijg ik een beetje het idee van bijvoorbeeld heel Holland Bakt. Dat je daar zo'n tent ziet en daar staan allemaal mensen achter gasfornuizen. Dan in dit geval allemaal haverpap te maken. Is het ook een beetje zoiets of niet?
4: Ja, zo kun je het inderdaad voor je zien. En dan dus met publiek erbij. En het publiek mag het dan ook proeven. En er is een driekoppige jury die dan uiteindelijk beoordeelt wie de kampioen wordt.
0: Wat heerlijk zeg. En ben jij een van de mensen in de jury ook toevallig of niet?
4: Nee, nou, sterker nog, ik ben afgelopen zaterdag was er iemand uitgevallen. En eigenlijk hoor je als organisatie natuurlijk niet mee te doen. Maar ja, er was een plekje vrij. Dus toen ben ik alsnog maar mee gaan doen. En ik belandde zelfs in de finale.
0: Ik wou zeggen, je gaat niet vertellen dat je weer gewonnen hebt, hè?
4: Nee, nou, maar dat kan echt niet.
0: maar wel een goed initiatief. En volgens mij het begin van een traditie.
4: Ja, zeker. Ja, dit smaakt echt naar meer.
0: Ja, mooi gezegd ook. Had je daarover nagedacht?
4: Nee, eigenlijk niet. Okay. Nee, ik heb wel van die one-liners inmiddels, maar deze zat er nog niet bij.
0: Nou, deze die kan je er ook bij in het assortiment zetten. Ik krijg er helemaal zin in. En ondanks dat dit niet het moment is om te gaan ontbijten, zou ik toch denken, want het is natuurlijk een prima ontbijtje, een haverpapje. Laten we er eens aan gaan beginnen. Misschien kan je voor ons een keertje komen koken.
4: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, nou, laten we daar eens over gaan nadenken. En mochten mensen nou geïnteresseerd zijn en willen ze misschien volgend jaar mee gaan doen, of in ieder geval de volgende editie, waar kunnen mensen zich melden en waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
4: Ja, je kan de website haverpad.nl bezoeken. Daar staat nu eigenlijk vooral nog over het afgelopen NK de informatie op, maar mocht er een nieuwe editie komen, dan kunnen ze het daar vinden. En ik ben te volgen op porridgequeen.nl via Instagram vooral.
0: Nou, superleuk. Gaan we massaal doen. Mirjam Groot uit Opdam, dankjewel. En fijn dat je ons even wilde meenemen in de wereld van de haverpap. Maar wij gaan het zo meteen hebben over wachtlijnen en in de wacht staan bij de telefoon.

0: internationaal goed hoor dit. Future World Orchestra en Desire. Heerlijk zomersliedje op een heerlijk zomerse dag bij vandaag de dag bij NH. Er is niks irritanters dan in de wacht staan. En we doen het eigenlijk overal de hele dag. Als we iemand moeten bellen of iets, doen we dus altijd... Welkom bij bla bla bla. Toetsen we eerst een nul om verder te gaan. En dan vervolgens kom je in een wachtrij terecht. En dat kan behoorlijke irritaties opleveren. Daar willen we het over hebben met jou vandaag. Dus sta je ook wel eens in de wacht. Veel te lang. Weet je niet hoe je eruit moet komen. Krijg je niet de goede informatie. Krijg je niet de juiste persoon te pakken. Als je bijvoorbeeld de belastingdienst belt. Of de huisarts. Of wat dan ook.
1: Word je wit heter van.
0: Nou, dan kun je je melden. 088 850 51 52. Gaan we het daar zo meteen over hebben. Na het nieuws. Met Barbara en tot die tijd nog Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Ja, dat was hem, die gozer die op Justin Timberlake. Er komen zoveel mensen al binnen via 088-850-5152... die zeggen, ja, herkenbaar, in de wacht staan. Het meest irritante wat er is en je krijgt nooit iemand te pakken. Heb jij ook zo'n verhaal? 088-850-5152.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
14: Hoi, ik ben René uit Wormer.
15: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30 geweest. In Bergen is het momenteel een heerlijke 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Meer dan de helft van de Schipholbeveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van 200 klachten. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven die over zijn gegaan noodgedwongen naar een andere werkgever. 44% zou problemen ervaren met agressieve passagiers. Ook melden beveiligers dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid en dat er te weinig begeleiding is op de werkvloer. Bij een schietpartij in een kapperszaak vanmiddag in Amsterdam-Zuidoost zijn twee mannen gewond geraakt. Politie heeft in de omgeving een verdachte opgepakt. De mannen die gewond zijn geraakt zijn wel aanspreekbaar. Aan het incident ging een ruzie vooraf, waar dat over ging is onbekend. Een jongetje uit de buurt hoorde drie harde knallen, schrijft het Parool. En hij zag een man in een Ajax-tenue weglopen met het pistool nog in de handen. En onderzoekt de politie brandstichting vannacht in Assendelft. Of drie auto's stonden in brand. En uit de eerste camerabeelden blijkt dat die brand waarschijnlijk is aangestoken. De politie is een buurtonderzoek gestart. En een automobilist is vanmiddag tijdens het parkeren per ongeluk het water ingereden in Purmerend. Ja, de bestuurder probeerde dus goed te parkeren, maar reed het water in. En op foto's is ook te zien dat die auto bijna helemaal kopje onder is. Hulpdiensten werden natuurlijk opgeroepen, maar omstanders konden de bestuurder zelf op het droge krijgen. Laatste berichtje, de vraag naar airconditioners. Ja, zeg ik dat goed?
0: Ja.
17: Is sinds eind afgelopen week explosief gestegen. En veel installatiebedrijven melden een hele sterke toename van het aantal aanvragen. Sommige installateurs spreken zelfs van 4 keer zoveel aanvragen ten opzichte van de afgelopen weken. Sinds 2020 liggen de jaarlijkse verkopen structureel boven de 250.000 systemen per jaar. En dat worden dus steeds meer.
0: Ja, hadden we nou in de jaren 70 maar geluisterd naar al die klimaatexperts. Die zeiden, we hebben aardewarmte op, mensen. Als we zo doorgaan, aardewarmte op. Nou, nu zitten we er middenin. En zijn de airco's niet aan te slepen en te begrijpen. Want ja, je kan bijna niet meer slapen zonder airco, toch, deze dagen?
17: Nou, ik vind dat ook een beetje aanstellerij, eerlijk gezegd. Oh. Maar ik heb in de tropen gewoond, dus ja, ik ben wel wat gewend.
0: Jij bent wat gewend, maar
17: natuurlijk, het is wel even een soort van afzien.
0: Ja, ik weet niet hoe ik...
17: Heb jij een airco?
0: Ja, s'avonds wel.
17: Ja, oh ja.
0: Dan staat hij wel aan.
17: Ja. Nou ja, ik snap het wel, maar ik heb dan iets van, ik moet even doorbijten. En dan gaan we de warme dagen weer missen, ja.
0: Nou, als kiespijn, hoor.
17: Oh, okay.
0: Nou, ik vind wel heel warm momenteel. Weet je wat, Jomelen, wat vind jij ervan?
6: Ik vind het eigenlijk wel lekker.
0: Jij vindt het weer lekker?
6: Ja, maar ik had niet verwacht dat ik het lekker zou vinden. Maar ik weet niet, ik vind het smikkelsmul.
0: Nou, smikkelsmul.
17: Smikkelsmul, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Ja, en als we het dan toch over het weer hebben. Meteen maar even bij Jan Visser checken hoe de rest van de dag en de avond eruit ziet.
18: Vanmiddag schijnt de zon op wat sluierbewolking na volop. En de temperatuur loopt uiteen van rond 21 tot 22 graden in de Noordkop en op Texel. En zo'n 25, misschien plaatselijk 26 graden in het zuiden van de provincie. De lucht is nog redelijk droog, dus de warmte is prima te verdragen. Mooi weer dus feitelijk, te meer ook omdat er een matige wind waait uit het noordoosten. Bij Texel en op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig. Morgen is het droog, zonnig en warm, met temperaturen tussen 25 op Texel en plaatselijk 29 tot 30 graden in het zuiden van de provincie. Maar in de middag aan de kust wind van zee en wat verkoeling. In het algemeen is de wind morgen zwak tot matig uit het noordoosten tot oosten.
0: Dankjewel Jan. En jij meldt je over een uurtje natuurlijk weer. Dan nog even de ANWB verkeersinformatie. 4 vertragingen worden er gemeld. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. Daar doe je er 5 minuten langer over. A7 Zaanstad richting Horen tussen Zaandam en Purmerend 6 minuten. En de A7 Zaanstad Horen tussen Purmerend en de afrit Avenhoren 7 minuten. De laatste en de langste die vind je op de A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen het Koenplein en Amsterdam-Zaandam. Knooppunt Zaandam, sorry. Alles is Amsterdam, dan doe je er daar 8 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: James Ingram en Michael McDonald. Jammer, je weet als je bij dat enorme huis van Michael aankomt, wat je dan hoort, hè? Als je aanbelt.
1: Hoi?
0: Goedemiddag, mag ik uw bestelling? Ja. Jij ging helemaal lekker op dit nummer, hè? Dat is jouw bieder.
1: Oh,
0: maar niet echt.
1: Ik vind het waanzinnig.
0: Nee, maar jij vindt het helemaal niet leuk, toch?
1: Nee, ik voel je niet zoveel voor.
0: Nee, dat begrijp ik. Want ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, dit is gewoon boomermuziek eigenlijk. Want dat vind jij volgens mij stiekem een beetje.
1: Ik ben hier gewoon niet mee opgegroeid.
0: Nee. Maar goed, dat maakt niet uit, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar wel van genieten. En Bar en ik hadden het er net even over dat je op Instagram heb je allemaal van die, en op TikTok trouwens ook allemaal van die leuke filmpjes, hè, van mensen die dan helemaal aangaan als dan zo'n liedje op de radio komt. En dat dan hun kind erbij zit van, mam, ja, alsjeblieft.
2: Ja, of dat kind, dat filmt dat dan. Dus bijvoorbeeld een tienerdochter gaat in de auto zitten met een moeder van een jaar of begin 50 of zo. En die tienerdochter die filmt en die zet dan dit nummer op. En dan bam! En dan zie je meteen die moeder. Zie je
0: heel lelijk dansen.
2: Weemoedig worden. Heel lelijk dansen. Ja. Helemaal terug alsof ze 14 is.
0: Ja, precies. En dat is niet wat je wil zien als kind.
2: Nee, dat is gênant.
3: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, gênant is wel een goed woord voor waar we het vandaag over gaan hebben. Want we kennen het allemaal wel. Dat je even snel iets wil regelen. Omdat je een brief hebt gekregen. We komen dan en dan komen we de elektriciteitsmeter vervangen. Of je hebt een brief van de belasting en je denkt, ik snap het niet helemaal, dus ik ga even bellen. Of de zorgverzekering die heeft nog wat aanvullende vragen voor je pakket. En je denkt, oké, nou kan wel even, ik heb nog 5 minuten. En dan kom je vervolgens in een wachtrij terecht waar je u tegen zegt. Ik kwam hier donderdag binnen. Nou, het stoom kwam nog net niet bij Barbara uit de oren vandaan, maar het was wel ongeveer wat er gaande was. Jij wilde even snel ook wat regelen, privé. En ik denk dat jij 2 uur bezig bent geweest, misschien wel langer, om gewoon iemand aan de lijn te krijgen om je vraag te kunnen stellen, hè?
2: Klopt, ja, maar normaal gesproken ben ik gewoon natuurlijk met het nieuws bezig.
0: Ja, was je nu ook.
2: Voortdurend.
0: Overigens, je was even goed aan het werk.
2: Maar inderdaad, ik moest twee keer ergens 44 minuten in de wacht staan. Nou goed, mijn dochter had iets met haar, gezondheid.
0: Iets
2: met haar keel. Nou, goed, misschien met amandelen of zo. Het kwam erop neer dat ze naar de huisarts was geweest. En die had haar doorverwezen naar de KNO-arts. En wij waren in de veronderstelling dat je dan moet wachten tot je een oproep krijgt.
0: Ja.
2: En dat was ook zo. Maar als je dan niks hebt gehoord binnen een week, dan schijn je zelf erachteraan te moeten.
0: Oh.
2: Dat wisten wij niet. Nou, op een gegeven moment kwamen we erachter. En toen waren we nog verder achter in de rij geplaatst. Omdat we niet zelf actie hadden.
0: Ja, want jij dacht, ik ga dat, oké, we weten dat nu. We gaan dat even oplossen. Ja. Ik doe dat even. Ik heb wel even 5 minuutjes. En toen kwam je in die hel van die wachtrijen terecht. Want dat heeft gewoon hartstikke lang geduurd.
2: Nou, stel dat je ergens naar een ziekenhuis wil. Maar het kan pas over 4 maanden.
0: Ja.
2: Dan kan je dus met je verzekeraar gaan bellen.
0: Ja.
2: En dan kan de verzekeraar, die weet dan waar er eventueel ergens anders plek is.
0: Ja.
2: Maar bij die verzekeraar moet je wel 55 minuten in de wacht staan.
0: Ja.
2: En vervolgens moet je dan ook weer met dat ziekenhuis of die kliniek gaan bellen.
0: Ja.
2: En dan moet je weer terug naar die verzekeraar en ook nog naar je huisarts. Nou goed, het is best ingewikkeld.
0: Ja, nou, maar dit is dus even een voorbeeld. En dit is dan uit de medische sector. Maar ik noemde net al even de Belastingdienst. Ik heb zelf afgelopen donderdag 2 uur thuis gezeten. Daar gaat al een hele geschiedenis aan vooraf. Met briefwisselingen van, we willen graag de elektriciteitsmeter komen vervangen bij je thuis. Wanneer kan je? Nou, ik ben gewoon vaak aan het werk, dus ik kan dan niet altijd. Dan ben je ook niet altijd thuis. Uiteindelijk hadden we een datum en een tijd. Ik heb daar 2 uur zitten wachten.
1: Oh.
0: Er is geen monteur geweest.
2: En kon je iemand bellen?
0: Nou, dat kon dus ook niet. Want toen kwam ik dus, dat wachtliedje, dat ken ik inmiddels ook uit mijn hoofd. kwam ik ook steeds opnieuw in die wachtrij terecht. En uiteindelijk, toen de termijn verstreken was, toen dacht ik, ik had hier toch al geen zin in, dus ik ga lekker weg. En uiteindelijk kreeg ik de volgende dag een mailtje. We hebben uw ex, mijn ex hadden ze een mailtje gestuurd, waar ik eigenlijk al had aangegeven van, joh, voortaan dit e-mailadres gebruiken, niet meer mijn ex ermee lastigvallen. Hebben ze toch dat de monteur in kwestie ziek was, of even een nieuwe afspraak kunnen maken met weer 4 opties. Nou ja, dan wil je bellen, je wil overleg, maar je krijgt nooit iemand te pakken. En dat is natuurlijk de grote frustratie. Je krijgt gewoon, als je snel iets wil weten, of als je gewoon wat toelichting wil hebben op een brief die je hebt gekregen, of omdat je niet helemaal begrijpt, want we er zijn natuurlijk ook wel mensen die een dagje ouder zijn, die denken, ja, wat staat hier nou eigenlijk in die brief? Ik ga even bellen. Dan kon je vroeger nog wel eens, tenminste, dat hoor je dan van mensen, wel eens iemand aan de lijn krijgen. Dat is tegenwoordig, dat lukt niet meer.
2: Dat is heel lastig. Vanochtend moest ik ook weer een ander soort telefoontje plegen, en dat ging over er een verzekering. En dan moest je alvast tegen die computer het onderwerp aangeven. Het was dus een groot verzekeringsbedrijf. Dus ik gaf het onderwerp aan. Toen kreeg ik via sms die info. Maar die informatie stond er niet bij wat ik wilde weten. Toen ging ik opnieuw bellen. Maar dacht ik, ja, als ik nu weer hetzelfde onderwerp inspreek...
0: Ja.
2: Dan krijg ik weer die link en niet een mens.
0: Ja.
2: Wat moet ik nu doen?
0: Precies, en dan krijg je iemand aan de lijn uiteindelijk. Want dat gebeurt dan soms wel eens. Als je echt geluk hebt, na 2 of 3 dagen in de wacht hebben gestaan... dan komt er dus uiteindelijk iemand aan de lijn en die zegt dan... ja, ik wil dan eerst nog even graag uw gegevens controleren met u. Wat is uw geboortedatum? Wat is uw burgerservice-nummer? Wat is het verzekeringsnummer? En dan ga je vervolgens vertellen... nou ja, ik had iemand verwacht, een monteur, die is niet gekomen. Oh ja, ja, dat is vervelend. Wat ik nu ga doen, ik ga u even een sms sturen ter verificatie. En dan begint eigenlijk het hele circus weer van vooraf aan.
2: Want, ja, uiteindelijk... Ik denk dat veel mensen die luisteren het wel herkennen.
0: Ja,
2: ook met zorgdingen inderdaad. Of
0: nou ja, herken jij het ook? Meld je vooral even. Bel even met 088-850-5152. 088-850-5152. Verhalen van in de wacht staan. De hel van de wachtrij. Ja, meld je en vertel jouw ervaringen. Jij hebt ook al wat meegemaakt, neem ik aan.
1: Ja, dat was nog ook niet zo lang geleden. Ik had weer een bultje in mijn mond. En ik ben redelijk, als er iets is, dan denk ik gelijk dat ik sterf.
0: Dus een bultje?
1: Ja, een zwelling.
0: Oh ja.
1: Bij mijn kies.
0: Een aft?
1: Nee, het was wel echt een soort zwelling. Dus ik dacht, oh nee. En ik zag mezelf alweer bij de kaakchirurg liggen. Ik denk, dit moet snel opgelost worden. Dus ik heb snel de tandarts gebeld. En op een gegeven moment hing ik een uur in de wacht. Met een uur zo'n wachtmuziekje. En ik werd helemaal gek. En toen op een gegeven moment dacht ik ga ophangen. Want ik had ook nog een andere afspraak. En ik was inmiddels zo chagrijnig. Dus ik heb ze gewoon gemaild tijdens dat ik nog in de wacht hing. Met jongens, kunnen jullie mij terugbellen? Want ik ga nu ophangen. Ik ben hier helemaal zat van. Weet je wat voor mailtje ik terugkreeg?
0: Nee.
1: De receptionist is ziek. Er zit niemand op die locatie. Dus toen heeft iemand anders me van een andere locatie gebeld. En ze hebben niet eventjes dat hele ding doorgestuurd, zeg maar. Hoe noem je dat? Doorgepeld naar de andere telefoon. Nee, de telefoon.
0: Oh, oké. Okay. Zeg maar. Dus ze hebben hem zeg maar niet omgeleid de lijn.
1: Ja, ik belde naar locatie Zuid, bij wijze van spreken. En daar was gewoon de receptioniste ziek de hele dag. Dus ik hoorde 4, 5 wachtende voor me. Dus die hebben allemaal uren gewacht. En die zijn nooit te woord gestaan. Want ik heb een mailtje gestuurd naar die locatie met... Hallo, reageer!
0: Ja.
1: En toen ben ik door een andere locatie gebeld.
0: Ja, nou maar zo zie je, weet je, uiteindelijk... Kijk, dingen moeten efficiënter, dat begrijpen we. We kunnen natuurlijk niet als bedrijf overal honderden telefoonmedewerkers hebben... die iedereen maar vriendelijk te woord gaan staan. Maar ja, we zijn misschien daar een beetje in doorgeslagen. En misschien moeten we toch ook wel een beetje terug naar de menselijkheid. En proberen om gewoon als bedrijf zijnde, als instantie zijnde... zeker als overheidsinstantie, dat er toch wel mogelijkheden zijn... om iemand aan de lijn te krijgen waar je gewoon kan zeggen... nou, ik val even niet binnen een van de 4 opties. Ik heb gewoon even een vraag die daar buiten valt. Hoe zit dit of hoe zit dat? Of wat betekent het als ik dit en dit doe? Heb ik dit goed ingevuld? Betekent het nu dat ik bezorgtoeslag nog krijg? Of wordt dat stopgezet? Of ben ik nu in overtreding? Of komt er nu een zorgaffaire? Weet ik veel wat. Ja, dat je dan gewoon iemand aan de lijn kan krijgen. En dat is natuurlijk wel fijn als dat zou kunnen lukken. Ik ga eens even kijken wie er aan de telefoon hangt. Goedemiddag.
4: Goedemiddag met Johnny Ramdien. Ik wil een liedje van Bob Marley horen.
0: Een liedje van Bob Marley met deze temperaturen. Gaan we zeker houden. Lijkt me hartstikke goed. We gaan even kijken of we dat kunnen regelen. Dankjewel en fijn dat je even belde. Hartstikke gezellig. Volgende lijn meteen weer even pakken. Goedemiddag.
5: Hoi, met iedereen. Mimmans.
0: Hey, goedemiddag. Heb jij ook een verhaal over in de wacht staan?
5: Ja, eigenlijk niet. Maar dit is wel zijdelings.
0: Oh.
5: Wij zijn verzekerd bij de AWB.
0: Ja.
5: Nou, als je de AWB belt, dan krijg je zo'n telefoonstemmer, zo'n chatbot.
0: Ja.
5: Van ik ben Huppel de Pup, ik help u verder. Alleen, wij wonen in Doorsin. En Julianendorp heeft gewoon wijken met 4 cijfers.
0: Ja.
5: Wij wonen 5028.
0: Ja.
5: Wat ik ook probeer, of ik nu zeg 5028, 5028, 5028, hij pakt hem niet.
0: Je komt er gewoon niet door.
5: Mag ik nog een keer in postcode, mag ik nog een keer in postcode, mag ik nog een keer in postcode. Uiteindelijk zegt de stem dan, van, nou, blijkbaar dan herkent hij hem niet, van nou ik verbind u door met de medewerker. Nou, dan krijg ik een medewerker aan de telefoon en die zegt vervolgens... Ja, mevrouw, sorry, maar ik heb uw postcode en uw huisnummer niet doorgehad.

0: U zegt, Mirelle, dat is toch wel een beetje de essentie ook. Kijk, wij gaan natuurlijk als consumenten, wij gaan bellen op het moment dat er iets anders is dan normaal. Niet als we gewoon binnen de normale vakjes vallen, want dan regelen we het meestal wel. Maar als er iets anders is, of we hebben een aanvullende vraag, of je hebt 5 cijfers in je postcode, ja, dan val je dus niet binnen de standaarden. En dan kom je dus eigenlijk met je rug tegen de muur te staan. Dan kan je eigenlijk geen kant meer uit.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel een leerpunt voor de bedrijven ook. Want ik denk ook van ja, het werkt ook frustratie op het moment dat mensen lang aan de telefoon zitten voor eigenlijk niks.
0: Nee, ja precies, want dan is je probleem nog steeds niet opgelost. Je hebt dan uiteindelijk iemand aan de lijn, maar daarmee is nog niet de vraag beantwoord. Een goede bijdrage, Mireille, dankjewel. En ik hoop dat het niet heel vaak meer gaat gebeuren. Want ja, dit is natuurlijk wel gewoon in de essentie waar het om gaat. De frustratie die je kan hebben als je ergens een bedrijf belt of een instantie en je komt meteen in een wachtrij terecht. En dan hebben we het nog niet eens gehad over dat vreselijke, verschrikkelijke wachtmuziekje. Dan hoor je. Blijft u aan de lijn? Er zijn nog 14 wachtende voor u. En dan 20 seconden later blijft u aan de lijn. En dan de hele tijd maar dat overprikkeld word je ervan. Want je zit namelijk gewoon. Je zet hem op speaker. Dat doen we denk ik allemaal. Je zet hem op speaker. Je gaat wat anders. Je gaat met je gesprek voeren thuis. Of je zet een muziekje aan. Maar de hele tijd zit er dan zo'n muziekje doorheen te tetteren. En dan iemand die zegt. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Ja, het is vreselijk. Ik wil even naar Rinette. Want Rinette die heeft zich ook al gemeld. Rinette, goedemiddag.
2: Ja, nee, ik wou nog zeggen, en dan nog die muziek die ze in je oren planten. Ja, ja. Want in die tussentijd kan je heel wat anders doen. Dan moet je naar hun muziek luisteren.
0: Ja, nou, ja, dat is meestal niet de beste muziek, hè, Rinette?
2: Vreselijk. Gewoon, ik word echt helemaal gek dan. Ik flip echt. Dus ik begin al.
3: Wat doe je dan? Dan ren je door je kamer? Of,
2: nee, als ik dat niet krijg, dan begin ik echt al te roepen van. Nou, een ogenblik duurt bij mij geen 20 minuten.
0: Nee.
2: Nou, dan begin ik dan al. En dan moet ik naar jullie. Dan zeg ik het niet zo netjes muziek luisteren.
0: We hebben een idee, 3 letters, denk ik.
2: Ja, echt. Ik kan echt ontploffen.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Soms is het wel lekker hoor, dan kan je even wat kwijt.
0: Ja, ja, precies. Als je dan toch al een slechte dag hebt, dan ga je gewoon dan de instanties bellen.
2: Oh, dat is een goed idee. Bedankt voor de tip.
0: Ja, precies. Rinette, dankjewel voor je bijdrage. Ja, jij wou ook zeggen, Bart.
3: Nou, ik had dus toen ik vorige week zo ook 55 en 40 minuten in de wacht stond. Bijvoorbeeld bij die verzekeraar. Toen kreeg ik ook de optie, wilt u wachten zonder wachtmuziekje?
4: Oh.
3: Dus het is wel doorgedrongen. Dus
0: langzaam maar zeker begint het besef wel in te dalen van, joh, er zijn mensen die dat misschien niet zo heel leuk vinden.
3: Ja, kies 1 met hekje en dan, oh jee.
4: Zou ik nog eens even een feitje geven over dit wachtmuziekje? Ja? Het is vaak de Opus 1. En weet je hoeveel wij gemiddeld in ons leven naar dit liedje luisteren?
0: Nee.
4: 34 dagen van ons leven.
0: Oh, wat gemiddeld. Erg. En weet je wat ik dan meteen bedenk?
4: Nou?
0: Er is dus iemand die dit muziekje gemaakt heeft.
4: Ja, ching ching ching ching.
0: Die verdient daar dus iedere keer geld van. Als wij, als bij ons de bloedtemperatuur stijgt, de bloeddruk omhoog schiet, dan zit daar iemand, zit zijn geld te tellen. Die denkt, daar gaat weer iemand.
4: Over onze ruggen.
0: Ja, ja, ja, ik denk dat we uiteindelijk. Nu ik zo naar de klok kijk, denk ik, we moeten maar gaan afronden. Ja, weet je, uiteindelijk. We hebben het hier lang genoeg over gehad. Voor vandaag in ieder geval. We hebben het niet kunnen oplossen. Maar het is denk ik wel een frustratie waar we als samenleving misschien wel over na moeten gaan denken. En in ieder geval als overheidsinstantie, maar ook de grote bedrijven. Ik zou willen zeggen, als jullie luisteren op dit moment, bedenk er iets op. Want het zou fijn zijn als we het op een andere manier kunnen oplossen allemaal met z'n allen, toch?
4: Zo is het. Misschien is het tijd voor een wachtmuziekje. Oh,
0: misschien
4: kijk.
0: Tijd voor, nou, dat zul je het hebben zeggen. Ongelooflijk.
4: Het is ongelooflijk.
0: Blijf wel gewoon lekker aan de radio, want nog 2 uur van dit programma. Vandaag de dag, we zijn er tot 7 uur. We hebben nog een dagplaats. We gaan het hebben over de Pride Amsterdam nog later. En we hebben nog hele mooie dingen, dus blijf erbij.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
14: Ik ben Geke uit Oudorp.
15: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
16: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
17: Ik ben Marcia uit Haarlem.
18: Ik ben Björn uit Heerhugowaard.
19: Ik ben Marta uit Het Geest.
14: Ik ben Henk uit Oudesluis.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van bijna 200 klachten. Bij een schietpartij in een kapperszaak in Amsterdam-Zuidoost zijn vanmiddag 2 mannen gewond geraakt. Een verdachte is aangehouden. En de vraag naar airconditioners is sinds eind afgelopen week explosief gestegen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TDU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De AWB Verkeersinformatie dan. Er wordt één vertraging gemeld. De N247 Amsterdam richting Horen, tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Daar doe je er 6 minuten langer over.
17: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
24: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
25: Vandaag de dag.
26: Met Dennis Hoebee.

0: Ah, wat een stem, hè? Roger Glover and Friends, Love is All. Een van de belangrijkste dingen in het leven. Zo is het nou eenmaal.
1: Zo is het echt.
0: Ja, hey, ja, het is inmiddels 5:10.
2: NH met vandaag de dag.
0: En wat gaan we eigenlijk allemaal doen het komende uur, Jomer?
1: Nou, straks krijgen we het sportnieuws natuurlijk. Zoals je gewend bent, gaat over de eerste training van AZ dit seizoen. En we spreken later Joya Smit. En zij was altijd bevriend met Fiep Westendorp. Wie kent er niet?
0: Wie is dat ook alweer?
1: En de tekenaar van Jip en Janneke.
0: Oh ja, leuk.
1: Ja, echt fantastisch. En zij vertelt dus over een nieuwe tentoonstelling in het Rijksmuseum, waar al haar tekeningen dus te bewonderen zijn.
0: Nou, dat is iets waar we naar uit kunnen kijken. Ik wil het eerst even hebben over afgelopen vrijdag. Ik weet niet wat jij aan het doen was vrijdagavond. Ik was aan het werk en uiteindelijk moest ik rond een uurtje of 10... moest ik vanuit werk naar huis zien te komen. Ja. En daar ging het toch even een pakje los.
1: Ja, het is ongelooflijk. Zelfs dat ik in Antwerpen, bij ons ging het een dagje later, net zo los. Maar ik heb alle beelden gezien. Ja, ongeveer de hele provincie ging omhoog.
0: Nou, het was echt, ja. Het was, ik geloof ook, ik zag ergens een artikel afgelopen weekend dat we nou ongelooflijk veel bliksemflitsen hebben gemeten. Tenminste, het KNMI heeft dat gedaan. En dus op veel plaatsen de bliksem ingeslagen, bomen zijn omgegaan, treinen die lagen er natuurlijk weer uit. En ja, dat is toch wel een beetje wat er gebeurt als het extreem weer wordt. Ook in Julianadorp. Bij Julianapop hadden ze daar last van. De storm die raasde daar over het festivalterrein. Afgelopen zaterdag zou dat plaatsvinden met optredens van grote artiesten zoals Estien en Ronnie Flex. Maar in een korte tijd ontstond daar een enorme ravage, met als gevolg dat het hele Julianapop niet door kon gaan. En vrijwilliger Kathleen die is al jaren vrijwilliger bij het festival en doet nu een oproep aan bezoekers om een kaartje te doneren en geen geld terug te vragen. En daarmee wil ze de organisatie een hart onder de riem steken. Waarom ze dat wil, dat gaat ze zelf uitleggen, want ze is aan de lijn. Kathleen, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat is het idee hierachter? Want misschien moeten we het eerst nog even hebben over ja, wat er allemaal gebeurde daar vrijdagavond. Want het was heftig, hè?
3: Ja, het was heftig. En alles binnen een heel kort tijdsbestek van een uur. Er is een week lang opgebouwd aan het festival. En dan binnen een uur is het totaal verwoest. Dus dat is natuurlijk voor de organisatoren en voor de vrijwilligers die dat gedaan hebben natuurlijk ontzettend jammer en verdrietig. Ja. Maar voor ons hele dorp geldt dat. Want iedereen kijkt hier al eigenlijk weer het jaar dat het afgelopen is naar uit.
0: Om dat weer opnieuw te gaan organiseren. Ja, het is echt een begrip, hè, Julianapop. En het wordt voor een groot deel echt voor echt, ik geloof wel meer dan 80% helemaal door vrijwilligers opgebouwd daar, toch?
3: Ja, volledig. Ja, volledig door vrijwilligers. Het bestuur is een hele grote aanjager. En daaromheen hangen heel veel vrijwilligers die ieder jaar weer hun beste beentje voorzetten om dit tot stand te brengen.
0: Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat als je als bezoeker daarheen wil, dat je dan wel gewoon een kaartje moet kopen, hè?
3: Klopt, ja, zeker.
0: Want de artiesten moeten betaald worden.
3: Graag, hoor.
0: Misschien moeten we dat even uitleggen. Artiesten moeten natuurlijk betaald worden. Er moet natuurlijk stroom zijn, er moet water, er moet drinken zijn. Er moeten allerlei kosten gemaakt worden. En die worden betaald eigenlijk uit de opbrengsten van de kaartverkoop, als ik het goed begrijp.
3: Onder andere. En van de opbrengst van het jaar daarvoor natuurlijk. Dus kijk, elk jaar dat je een goed jaar draait, dan heb je het jaar daarop heb je natuurlijk weer wat extra budget. Nou, we hebben ook wel een jaar gehad dat het slecht weer was. Ja, dan heb je wat minder. Maar ja, in dit geval zag alles er zo rooskleurig uit. Ja. Alleen ja, er was net even een kleine domper van een uur. Ja, ja. En die heeft alles verwoest.
0: En dat betekende dat de hele editie niet door kon gaan. Artiesten afgebeld, klopt, maar die moeten natuurlijk wel betaald worden. Andere kosten gaan ook gewoon door. Dus jij zegt eigenlijk nu als een van de vrijwilligers tegen de bezoekers die gedupeerd zijn, die niet naar het concert hebben gekund, maar wel een kaartje hebben gekocht. Vergeet nou even dat geld terugvragen, maar doneer dat.
3: Nou ja, dat zou natuurlijk, en dat is natuurlijk voor iedereen die dat kan, hè, want laten we wel zijn, we kunnen niet in elkaars portemonnee kijken, maar voor iedereen die kan doneren, ja, doe dat. Want de verzekering zal gerust een gedeelte dekken, maar dat is nooit toereikend. Dus willen we volgend jaar weer een mooie line-up en een gezellig festival, ja, dan zullen we daar allemaal weer een beetje aan bij moeten dragen. En ik denk dat het hele dorp dat, ja, dat met liefde doet.
1: Ja, want ik ken het dorpsgevoel daar een beetje. Ik kom zelf uit Den Helder. Nu weet ik dat er heel erg veel lieve mensen wonen. Ook feit is dat het maar ongeveer het enige festival is dat er te is dat hele jaar lang. Hoe wordt er op jou gereageerd als jij zegt, kom, laten we dat geld gewoon doneren, zodat we volgend jaar weer een mooi feest kunnen neerzetten?
3: Nou, ik ben zelf niet zo heel erg van de social media, dus ik lees niet alle berichten. Ik lees ook niet alle commentaren, maar ik krijg natuurlijk het een en ander mee. En gelukkig, 90% is het helemaal met mij eens. En er zijn altijd wat zuur mensen bij en dat is helemaal prima. Die moeten dat ook lekker zelf weten. Maar als 90% van de bevolking hier gewoon lekker zijn kaartje terugdoneert, Dan kunnen we volgend jaar gewoon weer met z'n allen lekker naar Julianenpop. En ik denk dat het daarom te doen is.
0: Nou, dat lijkt me een mooi initiatief. Carlijn, ik wens je heel veel succes met de opvolging van dit initiatief. En ik hoop dat veel mensen naar je gaan luisteren. En dat er volgend jaar gewoon weer een fantastische editie van Julianenpop komt. Daar in Julianendorp.
3: Ja, daar gaan we voor. Helemaal goed.
0: Dankjewel.
3: Hey, dankjewel.
0: Hoi hoi.
3: Ja hoor. Hoi.

0: Wat een stem, hè, dit. Wat een zangeres ook.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik ben wel fan van haar, hoor. Shanna Sparrow. Material Lover is haar nieuwe single. In Engeland is ze al veel groter dan hier. En ik verwacht dat ze hier ook deze kant wel uitgaat. Met Olivia Dean samen toch wel het beste wat we hebben momenteel, hè?
1: Ik wou net zeggen, ik weet waarom jij fan op haar bent. Ze lijkt een beetje op Olivia Dean. En nu weet ik dat jij nogal Olivia Dean fan bent.
0: Dus jij denkt, ja.
1: Dus dit past allemaal wel in het malletje.
0: 1 en 1 is 2.
1: 1 en 1 is 2.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, over getallen gesproken. Sport, daar komen altijd veel getallen bij kijken. En we gaan eens even kijken hoe het in de wereld van de sport zit. Stefan Brandhorst, die is bij ons aangeschoven. Digitaal dan wel, maar hij is er toch. Vandaag stond AZ alweer op het trainingsveld. De eerste training van het seizoen. En jij was daarbij, Stefan. Hoe was het daar? Hallo, Stefan.
1: Zal ik Stefan maar even bellen?
0: Stefan hangt in principe gewoon wel. Maar waarom hem dan niet horen, is dat altijd bijzonder natuurlijk.
1: Ik heb geen idee.
0: Geen idee dit.
1: Ik ga Stefan bellen.
0: Ja, Stefan even bellen. En dan gaan we hopen dat we alsnog antwoord krijgen op de vraag, hoe was het eigenlijk bij de eerste training van AZ vandaag van het seizoen, terwijl we nog eigenlijk midden in de WK-vibe zitten. En nog aan het bijkomen zijn van afgelopen weekend. Stefan, hebben we verbinding?
3: Ja, als het goed is wel, Dennis. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. Digitaal aangeschoven, maar nu helemaal via een telefoonlijntje. De vraag was dus, vandaag stond AZ alweer op het trainingsveld, de eerste training van het seizoen. Jij was erbij. Hoe was het daar?
3: Nou ja, lekker druk. Veel spelers van AZ op het veld. En wat ook echt opviel, dat er hard getraind werd. Ondanks de warmte, die spelers die dachten klaar te zijn met de training. Maar toen had de trainer Leroy echt nog een verrassing in bed. Of nou, verrassing was het eigenlijk niet echt meer. Maar de spelers waren het wel een beetje vergeten. Die mochten nog even een paar rondjes echt volle bak om dat veld heen lopen. Dus die zijn flink aangepakt vandaag op die eerste training.
0: Nou, en met dit soort temperaturen is dat flink vocht verliezen.
3: Ja, zeker. Het was beter geblazen daar.
0: Ja, heeft AZ zich eigenlijk al geroerd op de transfermarkt?
3: Ja, tot nu toe eigenlijk alleen de doelman, Jari de Busser. Hij is overgekomen van de Go Ahead Eagles. De Busser, een 26-jarige Belgische keeper. En we kennen hem al uit de Eredivisie, waar hij het goed deed bij de club uit Deventer. En ja, wat natuurlijk pikant is, in 2025 won hij de beker ten koste van AZ. Dus ja, dan kun je natuurlijk verwachten dat het daar zo nu en dan over gaat. Zeker nu die bij AZ binnen is gekomen. En ja, dat Jari de Busser daar dan toch eventjes over begint.
4: Ja, maar zo ben ik ook. Ja, dan lig je niet goed in de groep, denk ik, als je daarmee binnenkomt. Nee, dat ga ik niet doen. En ik zeg het, de jongens hebben vorig jaar gewonnen. Dus waarom zou ik iets van niet zo voor 2 jaar beginnen? Hoe mooi het ook was voor ons. Nee, daar ga ik niet direct over beginnen.
0: Nee, nou, mooi politiek correct antwoord. Ook vrij nuchter lijkt hij, de nieuwe keeper. Wordt hij ook meteen de eerste keeper daar bij AZ?
3: Ja, dat zou wel goed kunnen. In totaal hebben ze er nu 4. 2 daarvan zijn al routiniers. En die weten al dat zij gewoon reservekeeper zullen gaan worden dit seizoen. Dat verandert allemaal niet. Maar Rome Jaden Owusu-Odoro stond de afgelopen 2 seizoenen onder de lat bij AZ. En ja, hij zal gaan concurreren met de Busser. Voor Owusu-Odoro was het toch wel een behoorlijke klap toen hij hoorde dat er een nieuwe keeper aangetrokken ging worden. Want hij wilde net op vakantie gaan. Toen hoorde hij dat. Ja, dat is natuurlijk niet heel fijn. Dus je merkte ook aan hem, want ik sprak hem ook vanmiddag, dat hij dat toch liever niet had, zo'n extra keeper erbij. Want hij voelt nu ook de extra druk. Hij moet presteren. Dus ja, ik vroeg hem een klein beetje om een promotiepraatje voor zichzelf te houden. En waarom Owusu-Odoro dus de eerste keeper van AZ moet zijn.
0: Nou, pak de camera, zou ik zeggen.
5: Ja, ik ben natuurlijk jong. Ik denk de meeste keepers rijpen 27, 28. Dus voor mij is het natuurlijk mooi om, waar AZ ook bekend om staat, om jonge spelers vooral op te leiden, maar nu ook jonge keepers. En het wordt nu mijn derde jaar echt bij het eerste, om het zo te zeggen, als nummer 1. En dat is voor mij om gewoon te laten zien dat ik dat ook ben. En wat ik zeg, uiteindelijk is dat gewoon de trainer. En voor mij is het gewoon belangrijk om gewoon lekker fit te blijven een keer.
3: Ja, dat is ook wel een klein beetje de kern van het hele verhaal. En ook wel de kleine discussie die er rondom hem is. Want Owusu-Odoro had geen geweldig seizoen. Had te maken met wat blessures. En vertelde later in dat interview ook dat die blessures hem fysiek natuurlijk wel wat hebben gedaan. Maar ook zeker mentaal. Dat hij dus ook in wedstrijden hier en daar wat twijfels had. En daardoor ook wat minder voor de dag komt. Omdat hij zich ook gewoon wat minder voelde. Dus ja, het wordt heel interessant om te gaan zien hoe deze strijd onder de lat bij AZ zich uiteindelijk gaat uitpakken.
0: Ja, jij blijft daar bovenop zitten. Dan wat betreft de keepers, laten we het even voor nu. Hoe was het verder bij AZ?
3: Ja, prima. Weinig bijzonderheden, dus dat is vaak goed. Veel spelers op het veld. AZ had wel 5 spelers waarvan ze afscheid gaan nemen. Nou, die hoefden zich dus helemaal niet meer te melden. Dat vond ik wel opmerkelijk. En wat ook opviel, ik had het er al over, Leroy Echtold, die zijn spelers nog eventjes flink aanpakte aan het einde van de training. Want de trainer van AZ die maakt even van de gelegenheid gebruik om ze wat kilometers te laten maken. En dat dus, zoals gezegd, in deze zomerse temperaturen.
2: Nou, we hadden een paar afspraken staan en dan moet je ze ook nakomen.
6: Ja, want jij wil ze echt fit krijgen?
2: Sowieso.
6: Ja. Is dat iets waar je heel veel aandacht aan gaat besteden?
2: Nou, het hoort bij onze manier van spelen natuurlijk. Hè. Hoe fitter je bent, hoe makkelijker je kan voetballen, hoe langer je kan volhouden, hoe groter de kans is dat je daarmee wedstrijden wint.
3: Ja, dat was Leroy Echtold, de trainer van AZ. En als je het zo hoort, dan kunnen die spelers nog wel hier en daar wat loopoefeningen verwachten. Ja, het is natuurlijk wel zo, hè. Echtold die stapte afgelopen seizoen tussentijds in na het ontslag van Maarten Martens. Toen had hij al aangegeven van deze ploeg die moet echt fitter worden. Maar ja, AZ zat toen nog op 3 fronten actief. In de competitie, in de beker en in Europa. Nu heeft hij met deze ploeg de hele voorbereiding op het nieuwe seizoen. En hoopt hij de ploeg dus nog net even wat fitter aan het seizoen te laten gaan beginnen. Dus dat worden aardig wat loopjes, vrees ik, voor die spelers van AZ.
0: Ja, en een goed begin is het halve werk. We gaan afwachten hoe ze zich neerzetten het komend seizoen. Dankjewel. En alle interviews zie je op nasport.nl. Stefan Brandhorst, dankjewel. En morgen dan is er meer sport rond deze tijd. Maar wij gaan het zo meteen even hebben over de dagplaats.
1: Ja, daar heb ik zin in.
0: Ja, er is een zangeres daar. Goed, gaan we het zo meteen over hebben. Eerst de Golden Earring.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ik ben Björn uit Herengewaard.
13: Ik ben Melvin uit Den Helder.
14: Ik ben Jolanda uit Havenhoorn.
15: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
16: Ik ben Patricia uit Barsingenhoorn. Thuis in heel
17: Noord-Holland. Half zes geweest in Assen-Delft is het momenteel 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van 200 klachten. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Die zijn overgegaan naar een andere werkgever. Dat heeft te maken met de nieuwe aanbesteding. Volgens de bond ervaart 44% problemen met agressieve passagiers. Ook melden beveiligers dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid en dat er ook veel te weinig begeleiding is op de werkvloer. De KNMI heeft voor komende woensdag vanaf 12 uur code oranje afgegeven voor extreme hitte. Nou, die weerswaarschuwing gaat gelden voor het midden en het zuiden van ons land. De KNMI geeft code oranje af omdat verwacht wordt dat het zeker 3 dagen 34 graden gaat worden.
17: Wow.
18: In de loop van de week wordt namelijk waarschijnlijk nog steeds warmer. Code oranje betekent dat iedereen in die regio klachten kan krijgen zoals uitdroging en oververhitting. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, die lopen risico.
17: Nou, bij de NS hebben ze zich er al een beetje op voorbereid, want ze gaan namelijk woensdagmorgen staken. Sowieso, het hele openbaar vervoer ligt plat. Dus die hoeven zich geen zorgen te maken over dat te hard gewerkt wordt. En je kan sowieso niet naar je werk. Dus dat wordt een spannende dag woensdag.
18: Wordt een relaxte dag. Dus
17: ja, misschien ook wel, ja.
18: Zonder ambities.
17: Ja.
18: Wellicht. Dan iets anders. Bij een schietpartij in een kapperszaak in Amsterdam-Zuidoost. Ja, daar zijn vanmiddag 2 mannen gewond geraakt. Politie heeft in de omgeving een verdachte opgepakt. Aan het incident ging een ruzie vooraf. Waarover die ruzie ging, dat is niet bekend. Een jongetje uit de buurt hoorde 3 harde knallen, schrijft het Parool. Hij zag een man in een Ajax-tenue weglopen en die had het pistool nog in de handen. En de politie onderzoekt brandstichting vannacht in Assen-Delft. 3 auto's stonden in brand aan de Norbertijnenstraat. En uit de eerste camerabeelden blijkt dat de brand waarschijnlijk dus is aangestoken. De politie is een buurtonderzoek gestart. Laatste berichtje. Een automobilist is vanmiddag tijdens het parkeren per ongeluk het water ingereden in Purmerend. Ja, die bestuurder probeerde heel nauwkeurig te parkeren, maar dat ging mis. En die kwam dus echt helemaal onder water terecht. Allerlei hulpdiensten werden opgeroepen, maar omstanders wisten de bestuurder zelf bedrogen te krijgen, gelukkig.
17: En het
18: lijkt me doodeng als dat gebeurt.
17: Nou...
18: Toch, heb je dat wel eens gehad? Bijzondere verrichtingen en bam?
17: Nee. Maar gaat het wel goed met hem nu inmiddels?
18: Ja, volgens mij gaat het wel goed.
17: Oké, okay,
18: ja.
17: En het is ook wel misschien een beetje verkoelend.
18: Goeie. Gelukkig bij een ongeluk, hè?
17: Ja, misschien ook wel. Maar fijn dat het goed is afgelopen met hem. En dat omstanders ook zo paraat waren om meteen te denken... hé, daar gebeurt wat, we moeten even wat doen.
18: Daar spring ik achteraan.
17: Ja.
18: Zo is dat. Nou, meer nieuws op de app en op nanieuws.nl.
17: Dankjewel, Bar. En meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor zessen. Ja, en dan nog even doorpraten over die code oranje aankomende donderdag. Want er is natuurlijk op woensdag, er is natuurlijk één man die daar alles vanaf weet. En dat is onze eigen weerman Jan Visser. Jan, goedemiddag.
13: Dennis, goedemiddag.
17: Ja, waar moeten we ons op voorbereiden, Jan?
13: Ja, op zeer hoge temperaturen uiteraard. Ruim boven de 30 graden. Zal voor onze provincie iets minder extreem zijn dan in het zuidoostelijk deel van het land. Nou, vandaag laten we daar eerst even mee beginnen. Het was een prachtige dag. De zon scheen volop. Het was ook een prachtige zomerse dag. De lucht was niet echt heel vochtig. Gewoon relatief droge lucht. Een mooie noordoostenwind. En temperaturen tussen 21 graden op Texel en 25 graden in de zuidelijke helft van de provincie. Ook in Limburg bleef de temperatuur zelfs nog ietsje onder de 30 graden. Kan nog wel wat oplopen de komende uren, maar geen hitte dus. Morgen zien we dat wel wat veranderen. Dan wordt de stroming meer oostelijk, blijft zonnig... en dan wordt het 25 graden op Texel en 29 tot 30 graden... in de regio's Harlemmermeer, in en rond Amsterdam en in het Gooi... en ook langs de kust voor een belangrijk deel. Maar in de middag zou daar wat verkoeling kunnen optreden... door een windje van zee. Verder morgen dus ook veel zon opnieuw. Nou, vanaf woensdag dan neemt de hitte verder toe... En dan wordt het bij ons, en dat geldt voor woensdagmiddag, donderdag en vrijdag... wordt het ruim boven de 30 graden. De maximumtemperaturen lopen dan uiteen van rond de 30, 31 graden... in het noorden van de provincie, ook op Texel... tot zo'n 33 à 34 graden in het zuiden van Noord-Holland... wellicht 35 in het Gooi.
17: Wow.
13: En ga je dan verder het land in, dan kom je temperaturen tegen... tot 38, 39 graden in het zuidoosten van het land. Grote kans dus dat het absolute juni-record... dat op 38 graden staat in Venlo in 1947... wordt gebroken. Echt extreme hitte dus. En niet alleen bij ons, ook bij in andere landen in West-Europa. Het was zojuist in Parijs, Parc Montsouris, ruim 38 graden. Nog nooit eerder zo heet geweest in juni in Parijs.
17: Ja, het is daar code rood, hè, begrepen.
13: Ja. Dat is heel, toch ook... ja, en dik over de 40 graden in steden als Bordeaux en dat hele westen en zuidwesten van Frankrijk.
17: Vreselijk, zou ik zeggen. Maar goed, is het bij jou zelf nog een beetje uithouden, Jan, eigenlijk, of niet?
13: Ja hoor, vandaag is er niet zoveel aan de hand. Het is gewoon lekker weer even de ramen open. Hè?
17: En dan kom je de tijd wel door. Dus we kunnen ook gewoon straks weer op je rekenen en morgen.
13: Zo is het, ja.
17: En ook zelfs tijdens Code Oranje. Dan kom je ons bijpraten over wat er allemaal te melden is over het weer. Voor nu dank je wel, Jan. En jij meldt je zoals gezegd over een uur weer. Gaan we nog even naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 3 vertragingen. De A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen de afrit Weide-Wormer en Purmerend Noord. Daar doe je er 6 minuten langer over. A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Westerkoog, 5 minuten. En de laatste, dat is de ring van Amsterdam, de A10, Watergraafsmeer richting Koenplein... tussen Amsterdam over Amstel en de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging op dit moment 7 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Ja, bijzonder liedje dit. Altijd leuk gevonden en nog steeds wel. Captain and Tennille hoorde je en Love Will Keep Us Together. En ook nog George Ezra en de Shotgun om die zomerse vibes nog maar even wat meer je radio uit te laten komen.
1: Mag ik wat zeggen?
0: Zeker.
1: Wil jij nog een keer love zeggen?
0: Love.
1: Oh, dat vind ik lekker.
0: Weet je van wie ik dat geleerd heb?
1: Nou?
0: Robert ten Brink.
1: Oh,
0: die zegt dat zo. Hij is namelijk Dr. Love.
1: Ach, het is helemaal...
0: Het is meteen...
1: Dat is
0: mijn kruis.
1: Helemaal leuk.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, of dat nou de bedoeling was, weet ik ook niet. Maar goed, het is wel gezellig. Laten we eerlijk zijn. En het is warm. Hey, we gaan het hebben over Jip en Janneke. Pluk van de pettenflat, vlottertje. Generatie Nederlanders die zijn ermee opgegroeid. De verhalen van Annie M.G. Smit. En die verhalen die kregen een gezicht dankzij de tekeningen van Fiep Westendorp. En sinds afgelopen vrijdag zijn zo'n 150 originele illustraties van Fiep Westendorp te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met kunsthistoricus Joja Smit. Zij was jarenlang bevriend met Fiep en ook schatbewaarder van al haar werken. Joja, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, vorige week was het zover, hè? De opening van de tentoonstelling. Hoe was het voor jou om al die originele werken van Fiep nu in het Rijksmuseum bij elkaar te zien?
3: Ja, ik ken ze dus, hè. Dat scheelt enorm. Maar ik vond het een ontzettend leuk gezicht ook om te zien hoe iedereen erop reageerde. Want ze hangen prachtig en ze hangen tenslotte in het Rijksmuseum. Wat wil je nog meer, hè, als illustrator? En de mensen hebben genoten tijdens de opening al en ik hoop dat er heel veel mensen komen. Want het is daar lekker cool. Dat is ook
0: sowieso. Deze dagen vinden we dat een heel goed argument om naar het museum te gaan. Ja, ik zei het in de introtekst net al. Het zijn natuurlijk echt allemaal illustraties en hoofdrolspelers waar we als Nederlanders massaal mee zijn opgegroeid. Dus veel herkenbaarheid ook, denk ik. Hè?
3: Ja, maar ook veel herkenbaarheid, maar ook veel wat je nog nooit hebt gezien. Dus de dingen inderdaad, tekeningen van Pluk van de Pettenflat zijn er. Er hangen tekeningen van Floddertje, Otje. Er hangt ook Jip en Janneke natuurlijk. Je ziet de hele ontstaansgeschiedenis van Jip en Janneke. Zoals ze in 1952 hun eerste uiterlijk kregen. En zoals Fiep ze daarna in de jaren 70 en 80 allemaal opnieuw getekend heeft. En zoals wij ze nu kennen. Dus dat is even een leermomentje. En je ziet werken die je nog nooit gezien hebt. En waarvan je je ook zou afvragen, God, heeft Fiep dat getekend? Een portret bijvoorbeeld van uit haar studietijd van een vrouw met een portret in houtskool van een oude vrouw. Ja. Nou, dat is echt geweldig. Dat is prachtig en heel naturalistisch. En Fiep vond het ook een knap van zichzelf. Want ze zei later tegen mij, het is misschien gek dat ik het zeg, maar wat kon ik goed tekenen toen ze dat portret terugzag na zoveel jaar. Fiep heeft een enorme opleiding gehad. Kon heel goed tekenen. Was buitengewoon talentvol. En heeft dus daar ons uiteindelijk zoveel moois mee bezorgd. Maar je ziet ook dingen van bijvoorbeeld de vrouwenpagina van het Parool. Ja. Over de vrouwenemancipatie.
0: Ja.
3: En daarvan zijn de tekeningen nu nog zo fris en leuk en heel actueel. Dat had ik ook niet gedacht, dat mensen daar nog zo voor warm lopen. Echt heel erg leuk om dat te zien.
0: Ja, en even terug naar dat portret waar jij het net over had. Is haar stijl door de jaren heen veel veranderd?
3: Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, weet je wat het is? Als je niet heel goed kan tekenen, kan je ook nooit bepalen wat je wel en wat je niet weg kan laten om toch tot de essentie te komen en een goede tekening te maken, een goed kunstwerk te maken. En dat zie je bij Fiep in haar ontwikkeling heel goed. En dan weet je ook gewoon, zij had een enorme ervaring in het werken met tekeningen. Ja, ik zeg het een beetje dom, maar je ziet haar ontwikkeling helemaal. Dat is echt geweldig, ja.
1: En laten we eens eventjes in haar hoofd proberen te kruipen. Jij als vriendin kan denk ik dat het beste doen. Zij heeft bijvoorbeeld Jip en Janneke getekend. Als zij daar dan aan begon, weet jij een beetje waar ze de inspiratie dan vandaan haalde? Of hoe ze dacht, nou, dat moet dan zo worden?
3: Ja, nou, dat is in die eerste tekeningen is dat nog best wel ingewikkeld om goed te kunnen beschrijven. Omdat wij die tekeningen helemaal niet als zodanig herkennen. Dat is echt wonderlijk. En dan zie je, kijk, laat ik het anders zeggen. Wat bijzonder is aan Jip en Janneke, is natuurlijk dat ze silhouetten zijn. Je ziet ze alleen van de zijkant. Ja. Je ziet ze nooit van de voorkant of de achterkant. Je ziet ze alleen van de zijkant. Daardoor hebben die hoofdjes natuurlijk geen enkele expressie. Maar zoekt zij alle expressie in de lichaamsbewegingjes die ze maken met hun schoudertjes. Waarom ze die silhouetten heeft bedacht, is omdat het in de krant in twee hele kleine in een heel klein kolommetje moest passen, waar de tekst in moest en waar dan ook nog een tekeningetje in moest. En het krantenpapier, want het was natuurlijk in het Parool voordat ze voor het eerst verscheen en dat zij die tekeningen daarvoor maakte. In het krantenpapier, dat zuigt heel erg de inkt op en maakt detaillering heel erg moeilijk.
0: Ja.
3: En daardoor had zij bedacht, ik maak silhouetten. Dat is meteen, komt zo bij die kinderen binnen, weet je. Die zien dat, die herkennen dat meteen ook als ze de pagina openslaan. En zo zijn Jip en Janneke geboren.
0: Ja, dat is wat je heel vaak hoort bij grote kunstenaars. Dat is dat ze van de zwakte een kracht proberen te maken. En op deze manier is dat natuurlijk waanzinnig goed gelukt door gebruik te maken van de mogelijkheden die je hebt. En dan uiteindelijk met iets komen wat zo herkenbaar is dat we er generaties mee door kunnen en dat we de jaren na dato nog steeds heel veel plezier van hebben. Die tentoonstelling die is er nu. Ik kan me voorstellen dat het voor kinderen heel leuk is om te zien, maar natuurlijk ook voor ouders, hè, om toch weer een stukje herkenbaarheid terug te zien.
3: Ja, dat denk ik ook. En wat jij als ouder dan ziet, is dat je kan zien, omdat ze er in het echt hangen. Hè? Een echte tekening, als je die naast een afgedrukte tekening ziet, dat is een heel groot verschil.
0: Ja.
3: Zo'n echte tekening, daar zie je Fiep werken. Je ziet welke lijntjes ze zet, je ziet welke stipjes ze zet, je ziet ook welke verbeteringen ze aangeeft, omdat ze dan met dekwit foutjes eruit haalt, die je later in de druk natuurlijk helemaal niet meer terugziet, omdat de lithograaf dat mooi één geheel moest maken. En je ziet haar aan het werk.

0: in een tekening. Want kinderen zien die tekening het eerst. Ja. En dan is het verhalen verder waardeloos als je dat allemaal nog moet gaan zitten voorlezen. Ja. Dus dat soort dingen, daar dacht zij heel erg goed over na.
1: Ja, en wat ook nog wel bijzonder is, wat we ons vandaag de dag goed moeten realiseren. Het werd allemaal met de hand gedaan. Hè? Er was geen Photoshop, er was niet een of ander paintprogramma in je computer waarbij je dacht van nou, ik ga vergummen, ik begin even opnieuw. Nee, het moest echt ontstaan en het moest met de hand helemaal gemaakt worden.
0: Helemaal precies wat jij zegt. Ja, dat kunnen wij ons nu. Moderne illustratoren kunnen zich dat ook niet meer voorstellen, hoe dat is om zo één op één te werken. Hè? Dat je gewoon datgene wat je maakt gewoon afgedrukt krijgt in de krant of in een boek. Dat is toch heel anders.
1: Ja.
0: Dan dat je met de computer nog eventjes kan denken, nou, een beetje dit en een beetje anders, dat een beetje anders. Nee, dat kon niet.
1: Nou, Joya, we hebben echt helemaal zin gekregen in deze tentoonstelling. Hoe lang is die te zien?
0: Tot 13 september, dus je kan nog even.
1: Nou, lekker op de hete dagen in de zomervakantie met de kids en de kleinkinderen.
0: Er is ook een hartstikke leuk kinderprogramma met Pim en Pom vooral heel veel. Heel leuke dingen te doen daar ook.
1: Nou, geweldig. Heb jij nog een website waarvan je zegt, nou, ga daar even heen als je nog wat meer informatie wil hebben?
0: Nou, nee, je moet naar de Rijksmuseum website gaan. Daar krijg je alles te weten over de tentoonstelling. Achtergrondinformatie is allemaal daar te vinden.
1: Nou, fijn. Joya Smit, dankjewel voor je toelichting. En we gaan met z'n allen naar de tentoonstelling van Piet Betsendorp in het Rijksmuseum.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
14: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
15: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 6:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
18: Goedenavond. Odido heeft te maken met een storing. Dat blijkt uit duizenden meldingen op alle storingen. Mensen kunnen niet bellen en ook niet op internet. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV op basis van bijna 200 klachten. En bij een schietpartij in een kapperszaak in Amsterdam-Zuidoost zijn vanmiddag twee mannen gewond geraakt. Een verdachte is inmiddels aangehouden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Krijg je nog heel even het verkeer. Het drukste moment is al lang weer voorbij. Twee files, de eerste de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam, Belmermeer en Aalsmeer, 7 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam, Hemhavens.
21: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
25: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
26: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
27: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
28: Vandaag de dag.
29: Met Dennis Hoebee.

0: Bekend als My Boothang. Dit was het origineel van The Emotions. The Best of My Love.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Onze verslaggevers, dat zijn de ogen en oren van Noord-Holland. Zij maken de mooiste verhalen en reportages die te zien zijn op onze site nanieuws.nl. Ja, over iets meer dan een maand, dan is het zover. 25 juli tot en met 8 augustus wordt de World Pride georganiseerd in Amsterdam. Voor de eerste keer in Amsterdam. Een feest dat in het teken staat van diversiteit. En ook het 25-jarige jubileum van het homohuwelijk wordt daar onder andere gevierd onder het thema Unity. Een historisch festival vol cultuur, maar er zijn ook incidenten. En onze verslaggever Floris Spaans die sprak daarover met Gerald Justin van het meldpunt Rita, waar incidenten gemeld kunnen worden. Floris, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Even voor de mensen die, laat ik het netjes zeggen, niet heel erg veel met Amsterdam hebben en met het onderwerp. Wat is de World Pride ook alweer?
3: Nou, dan hoef je niet zoveel met Amsterdam te hebben, hoor. World Pride is echt een wereldwijd evenement, kan ik wel zeggen. Vorige editie, dat was in 2025. Vorig jaar werd dat nog in Washington georganiseerd. Jaren daarvoor in Sydney, Kopenhagen, Malmö. Nou, het is allemaal voorbij gekomen. Komende zomer, je zei het al eventjes, iets meer dan een maand dus in Amsterdam. Ja, het is eigenlijk een super Pride, hè? Die Pride hebben we natuurlijk jaarlijks al in Amsterdam. Het is natuurlijk het moment om de vrijheid te vieren. De queer gemeenschappen, die viert de vrijheid. En die agendeert eigenlijk ook een beetje al die LHBTIQ+ rechten. De Pride wordt dit jaar georganiseerd in Amsterdam, zoals elk jaar. En iets later, een paar dagen later, vindt dan de World Pride plaats. Wat ik al zei, is echt de Super Pride nog groter. En dat betekent echt dat er vanuit de hele wereld mensen deze kant op komen om een queer festijn ervan te maken, om het even plat te slaan. Dus wat belooft dat? 1,4 miljoen mensen volgens de gemeente gaan deze kant op komen. Dus ja, dat gaat nogal een groot evenement worden in de stad.
4: Ja, ik weet dat Amsterdam Pride, waar ik natuurlijk zelf graag kom, al een giga-evenement is. Je loopt al over de hoofden heen. 1,4 miljoen mensen, zeg je net. Hoe gaan ze dat een beetje door de stad verdelen?
3: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Je zegt het al eventjes. Heel veel mensen gaan er komen. En al die mensen die moeten ergens terecht. Dus dat gaat uiteraard verspreid worden over de stad. Maar ja, het nare met zo'n groot evenement, of het nare, het bijkomende nadeel misschien, is dat de kans ook groter is dat er natuurlijk af en toe niet zulke fijne dingen gebeuren. Er komen natuurlijk heel veel mensen af op die World Pride. Maar er zullen dan ook mensen op afkomen die misschien dat minder aankijken tegen die World Pride. Of tegen mensen die dat vieren. Of die daar komen om de vrijheid te vieren.
0: Ja.
3: Nou, en dat levert helaas geweldsincidenten op. Fysiek geweld. Hè, dus mensen die misschien in elkaar worden geslagen, een tik krijgen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld, als ze gehuld zijn in superfeestelijke kleding, juist opmerkingen naar hun hoofd geroepen krijgen. Dat is een beetje het nadeel van zo'n evenement als deze.
0: Ja, en het is ook gek dat anno 2026 nog steeds het geval is. Er is een stichting, Rita, hè. En dat is eigenlijk een meldpunt waar dit soort incidenten gemeld kunnen worden. Jij sprak daar met Gerald Justin over. Hij is van die stichting. Wat zei hij daarover?
3: Nou ja, zij zijn zich echt volop aan het voorbereiden om die World Pride in goede banen te laten rijden. En op het gebied van veiligheid dan. Zij zijn dus van plan om nu vanaf een kleine maand is het alweer, eigenlijk verspreid over de stad in Amsterdam een aantal plekken in te richten waar mensen eigenlijk terecht kunnen. Nou, als ze dus iets naars overkomt, als ze bedreigd worden, als ze een opmerking naar het hoofd geslingerd krijgen. En hij noemt dat safer spaces. En Gerald vertelt daar zelf even over.
5: Op verschillende plekken in Amsterdam kunnen mensen naar ons toe komen. Dat heet Share a Safer Space. Dus mensen kunnen, als ze zich onveilig voelen of eventjes even de drukte willen ontvluchten, kunnen ze bij ons naar binnen. En als iets overkomt en weten mensen wat Rita is, en kunnen ze daar naar binnen om een melding te maken of om even bij te komen.
0: Ja, nou, een goed initiatief lijkt mij. Denk je dat ze druk gaan krijgen?
3: Nou ja, kijk, ik hoop het natuurlijk niet. Want dat zou betekenen dat het allemaal in goede banen gaat. Maar we hadden het er net al eventjes over. Met zoveel mensen op de planning is de kans echt wel aanwezig dat daar ook mensen zich gaan melden op dit soort plekken. Die plekken komen trouwens wel verspreid, hè, over de stad. Sowieso al in de Nieuwe Kerk, het Stedelijk Museum en in het Stadsarchief. Maar ook in een aantal hotels in de stad willen ze dit soort rustplekken, waar je dus hulp kan krijgen. En B, als je gewoon het gesprek wil aangaan met iemand van Stichting Rita, kan je daar terecht. Ik vrees helaas dat daar ook wel mensen gaan aankloppen en dat daar ook hulp geboden moet gaan worden.
0: Ja. Staan zij dan ook weer in contact met de politie of met andere instanties?
3: Ja, zeker. Zeker. Dus, hè, dus als kom je daar en je wil bijvoorbeeld ook aangifte doen, dan kan dat. En daar werkt die stichting Rita ook samen met discriminatie.nl, ook met de gemeente. En maken ze eigenlijk de gang tot een aangifte best wel eenvoudig. Ze werken ook samen met Rolls in Blauw, hè, die speciale afdeling van de politie, die ook helpt bij dit soort incidenten. Dus die staan zeker in contact met elkaar, absoluut.
4: Mag ik hier nog één toevoeging op doen? Ik wil nog even duidelijk maken dat deze plekken niet te verwarren zijn met de Change stations. Daar kan je namelijk heen als je wil omkleden voor make-uppen. En daar kan je dus ook veilig omkleden tijdens de Pride.
0: Nou, in ieder geval gaan we de liefde vieren met z'n allen. World Pride. Het is dus 25 juli tot en met 8 augustus. En dankjewel Floris voor jouw toelichting.
3: Ja, laten we hopen dat het allemaal goed verloopt. En dat iedereen een prachtig feest er gewoon kan maken.
0: Mooie laatste woorden. Dankjewel.

0: Ja, een paar jaar geleden had nog niemand van ze gehoord. En in die paar jaar hebben ze zich ontwikkeld tot een van de grootste en succesvolste bands in Nederland. Sans Mieux hoorde je, Dark Before the Dawn, hier zo bij NH.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, de dagplaat. Daar is het inmiddels de hoogste tijd voor. 6:50 op maandagavond. En waar gaan we het over hebben, Jomer?
3: We gaan het hebben over niemand minder dan Britney Spears.
0: Oh, ja. Die zangeres die zo schattig einde van de 90's doorbrak met een hit. En haar rolletje in de Disney Club. En haar relatie destijds met Justin Timberlake.
3: Ja.
0: En die eigenlijk, naarmate de jaren vorderden, steeds verder is afgezakt. En nu een soort tweederangs artiest geworden is.
3: Oh.
0: Die eigenlijk nooit meer succes heeft. Die knettergek is. Oh. Die mentaal niet helemaal lekker gaat. En die af en toe van die filmpjes op Instagram gooit. Waarvan je denkt, het zou je dochter zijn.
3: Ja, het is echt ongelooflijk zielig. Ze heeft het gewoon heel erg zwaar. En die filmpjes op Instagram, die zijn wel een soort van op een vreselijke manier iconisch te noemen. Ze staat soms wel eens te zwaaien met vleesmessen die ze dan over de buik trekt. En dan haalt ze weer een, weet ik veel, triangel tevoorschijn. Weer een andere keer zijn het de skillers. En dan staat ze op de kop. Het gaat gewoon niet heel erg goed met haar, wat natuurlijk best wel een beetje zielig is.
0: Ja, en ze is onlangs ook nog aangehouden, hè, met toch een bakje te veel op achter het stuur.
3: Oh, echt
0: waar? Ze moet dan weer in therapie.
3: Och.
0: Want dat gaat allemaal niet zo best. Ja, je kan niet zeggen, het gaat lekker met Britney Spears.
3: Nee.
0: Maar ze heeft wel ineens bedacht, ik moet wat verandering in mijn leven. Ik moet even iets anders hebben. Wat wil ze namelijk?
3: Nou, ze stond weer op te treden voor de camera in de woonkamer. Toen had ze een heel klein gitaartje. En dan stond ze op de gitaren. En toen zei ze, ik heb deze gitaar in Mexico gekocht in de hoop dat ik ooit nog een baby kan krijgen.
0: Deze vrouw is mentaal niet helemaal, je van het.
3: Nee, het is echt zo
0: erg. Ze is 44. Ja. Is het verstandig dat Britney Spears nog een baby wil?
3: Nou, dat lijkt me niet.
0: Nee, hè? Maar daar gaan we het dus over hebben.
3: Ik dacht, een echte baby, doe maar niet.
0: Doe maar niet, nee.
3: Liedjes over baby's.
0: Wat een goed idee.
3: Is de second close thing, toch?
0: Ja. Liedjes over baby's.
3: Liedjes over baby's.
0: Toen dacht jij meteen
3: aan Justin Bieber.
0: Ja, is wel leuk deze.
3: Heerlijk.
0: Ja. Toen Justin Bieber ook nog schattig was.
3: Ja.
0: Daar gaat het ook niet echt heel lekker mee, geloof ik.
3: Ook zo sneu. Je moet gewoon echt niet bekend willen worden.
0: Eigenlijk, vooral niet als kind.
3: Vooral niet als kind.
0: En je moet ook zorgen dat je ook niet te oud doorbreekt, want dan gaat het ook weer mis.
3: Nee, kortom, eigenlijk alleen maar tussen je 30ste en je 40ste, dan zit je snor.
0: Tussen je 20ste en je 30ste doorbreken en dan daarna lekker afbouwen.
3: Ja. Hey, en waar kwam jij mee?
0: Nou, ik dacht over een zangeres die het in ieder geval wat beter voor elkaar heeft. En gewoon ook wel een leuk liedje over baby's. Mariah Carey. Always be my baby. Ja, is leuk, hè, deze ook.
3: Maar ook wel echt een queen of music.
0: Nou, dat dacht ik wel.
3: Ja, net als Britney trouwens, hoor.
0: En nu Absoluut. Is het aan jou om een liedje met baby te verzinnen. En die door te geven via 088-850-51-52. 088-850-51-52. Kun je ook gewoon appen. Je hoeft niet te bellen. Mag wel, hoeft niet. Liedjes met baby in de titel. Kun je intussen genieten van Crowded House. Dit is Don't Dream. It's over.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. En Jelmer die zit zich het zweet te bellen hier zo.
1: Ja, echt ongelooflijk.
0: Superveel mensen die even met een liedje over baby komen. En het is wel even misschien nog als een kleine toelichting de bedoeling dat het woord baby in de titel zit, hè?
1: Ja, dat is misschien wel het
0: leukste. Niet dat je denkt, ja, mijn baby die vond André van Duin altijd heel leuk, dus ik heb een liedje van André van Duin. Nee, dat doen we dan dus niet. We doen dus echt een liedje waar baby in de titel of ergens in het liedje verwerkt zit.
1: Ik moet wel zeggen, baby. Jij bent wel streng.
0: Vind je mij streng?
1: Ja, ik vind je best wel streng.
0: Je zou kunnen zeggen duidelijk.
1: Ik roep altijd, oh prima, vind ik wel leuk.
0: Ja.
1: Vind ik wel leuk. Nou, dat vind ik wel leuk nummer. Zet ik erbij.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan vervolgens ben je liedjes over ijskoopmannen aan het draaien.
1: 100%.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch grappig.
0: Dat moet dan ook weer niet. Maar goed, ga lekker door met bellen, want de telefoon blijft gaan. 088-850-5152. Liedjes met het woord baby ergens in het liedje verwerkt. Qua tekst kun je tussen lekker genieten van Eliza Doolittle. En dit is Back Up.

0: met knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Ik ben Melvin uit Den Helder.
10: Ik ben Sarah, ik kom uit Jordaan.
11: Ik ben Chris uit Kwaardijk.
12: En ik ben Jolande uit Middenbeemster.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 6:30 geweest. In Goed is het momenteel 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond. Oh, pardon, ik hoor je niet.
15: Oh, goedenavond, ik was er wel.
14: Ja.
15: Hier ben ik nog een keer. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Dat concludeert FNV. Vorige maand opende FNV een meldpunt voor duizenden beveiligers. Die zijn overgegaan naar een andere werkgever. Ja, volgens de bond ervaart 44% problemen met agressieve passagiers. Ook melden beveiligers dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid en dat er te weinig begeleiding is op de werkvloer. De vakorganisatie noemt de signalen zeer zorgwekkend. Odido heeft vanmiddag last van een storing. Dat blijkt uit duizenden meldingen op alle storingen. Meerdere mensen melden problemen met de internetverbindingen en kunnen ook niet bellen. Odido zelf was nog niet bereikbaar voor commentaar. KNMI heeft voor woensdag vanaf 12 uur 's middags code oranje afgegeven voor extreme hitte. Die weersverwachting gaat dan gelden voor het midden en het zuiden van ons land. Ja, ze geven dat af omdat het zeker 3 dagen 34 graden gaat worden. Code oranje betekent dat je klachten kan krijgen zoals uitdroging of oververhitting. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die lopen risico. Bij een schietpartij midden in een kapperszaak in Amsterdam-Zuidoost zijn vanmiddag 2 mannen gewond geraakt. Politie heeft in de omgeving een verdachte opgepakt. De mannen waren wel aanspreekbaar. Ja, er ging een ruzie aan vooraf. Waarover die ruzie ging is niet bekend. Een jongetje uit de buurt hoorde 3 harde knallen, schrijft het Parool. Ik zag een man in een Ajax-tenue weglopen. Hij had het pistool nog in zijn handen. Laatste berichtje. Ja, we hadden hier natuurlijk hoog bezoek in zekere zin vandaag, Dennis. Bij Dune hadden we Tieneke te gast. De eerste vrouwelijke discjockey, pionier van de radio- en televisiemakers.
14: Zeker, ja.
15: En bijzondere vrouw. En bewogen leven. En dat leven is in allerlei anekdotes gebundeld in een nieuw boek.
14: Ja, Tieneke, en het is wel grappig, want ik ken Tieneke natuurlijk ook wel een beetje. Wij komen van dezelfde club, zullen we maar zeggen. En ik had het met Jelmer vlak voor de uitzending even over Tieneke. En Jelmer, zijn mond die viel open. Want jij hebt natuurlijk gewoon die gezellige, nou ja, misschien een beetje, oma-achtige persoon daar zien zitten. Maar ja, die heeft een leven achter de rug, hoor.
15: Ja, het is ook een pittig wijfje, hè?
14: Zo.
15: Ja. Maar jongens, nog belangrijker, ze heeft wel verstand van zaken.
14: Absoluut.
15: Dus ik heb mijn nieuws gelezen en toen vroeg June aan Tieneke, wat vond je ervan?
16: Tieneke, hoe ging dit?
17: Uitstekend, ik zit te luisteren naar de stem. Wat ben je een goede lezer.
15: Dankjewel.
17: Niet iedereen kan lezen, ik kan een goede stem hebben. Maar ze kunnen niet allemaal lezen, en jij wel.
15: Ah, dit compliment steek ik even in mijn zak aan het einde van de dag.
14: Die pak je gewoon even zelf op een
15: momentje. Ja, van de meisje voor jezelf.
14: Jij denkt, ik ga even opstaan.
15: Koen, luister je. Opslag.
14: Koen, luister je. Dit was de zelffelicitatiedienst van Barbara Mulder.
15: Ja, iemand moet de slingers ophangen.
14: Moet ik het fragmentje even knippen? Dan kan je het als ringtoon gebruiken.
15: Ja, ik heb het al geknipt.
14: Vanaf nu.
15: Ik kan heel mooi lezen. Ja, dank je.
14: Nee, maar dat is wel goed. En dat is ook lief van haar. Want je bent natuurlijk ook gewoon een hele goede nieuwslezer.
15: Ja, ik hoop het. Maar het is gewoon altijd spannend als er iemand naast je zit die in het vak zit, toch?
14: Ja.
15: Ja, dan ben je wel van bewust in ieder geval.
14: Ja, zeker.
15: Dus, maar ik vond haar stem ook nog steeds heel mooi en krachtig.
14: Ja. Nou, ze maakt ook nog steeds radio, hè. Dat doet ze vanuit de woning, zeg maar. Ja. Het verzorgingstehuis waar ze woont.
15: Ja, en, ja, ze woont volgens mij in het Rosa Spierhuis, waar heel veel kunstenaars in wonen.
14: Ja. Ja, daar zit ze en daar maakt ze dus iedere week een programma. En ze heeft gezegd, ja, ik wil dat wel blijven doen. Maar de eis is wel dat jullie dan naar mij toe komen met al die apparatuur.
15: Dat snap ik.
14: En dat doen ze.
15: Ja, bijzonder. Ja. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
14: Dankjewel, Bar. En fijne avond gewenst. En morgen zijn we er weer.
15: Dat is waar, maar dan tegen een hoger salaris.
14: Nou, dat heb jij meteen goed geregeld. Neem je mij ook even mee? In de onderhandelingen dan, bedoel ik. Gaan we naar Jan Visser voor het weer, want het is warm. En of dat ook vanavond nog lang zal blijven, dat horen we nu van Jan zelf.
0: Vanavond en de komende nacht blijft het helder. En het koelt in de nacht geleidelijk af naar een graad of 15. De wind is matig, bij Texel af en toe nog vrij krachtig uit het noordoosten. In de nacht neemt de wind wat af. En dan morgen is het droog, zonnig en warm. Met temperaturen tussen 24 à 25 graden in de Noordkop en op Texel. En 29 tot 30 graden in het zuiden van Noord-Holland. De wind draait van noordoost naar oost en is zwak tot matig. Op de stranden is morgenmiddag overigens enige verkoeling door een windje van zee mogelijk.

0: Clarence Clemens en Jackson Browne. Een liedje over Jelmer en mij. You're a friend of mine. Nou, is toch lief dit?
1: Dat is echt heel erg schattig.
0: Dat dacht ik ook.
2: Vandaag de dag.
0: Dagplaat. Hey, het is inmiddels 6:55. We hebben een oproep gedaan. Nou, dat is niet tegen dovemans oren gezegd. Wat kwamen er veel reacties binnen? Van mensen die, die een liedje willen doorgeven naar aanleiding van het nieuws dat Britney Spears op haar 45ste met toch wel een mentale gezondheid, waarvan je denkt, zou je het wel doen, meid, ineens de wens heeft uitgesproken, ik wil nog graag een baby hebben. En daarom zijn wij op zoek naar liedjes met baby daarin verwerkt. Nou, er kwam veel binnen, want ik heb jou alleen maar zien bellen en zien zweten en af en toe zien schelden om het allemaal op tijd klaar te hebben.
1: Ja, ja, oeps. Ik dacht net eventjes dat ik iemand niet op tijd had opgehangen, hè, voordat mijn scheldpartij begon. Toen kreeg ik heel eventjes een klein zweetmomentje.
0: Ja, dus als diegene per ongeluk iets gehoord heeft,
1: sorry.
0: Het was niet het persoonlijk
1: was,
0: bedoeld.
1: Nee, het was echt naar de techniek en naar de stress. En niet naar jou. Goed, we trappen af met Paul, want die kwam namelijk met Player Baby Come Back.
0: Oh, dat is leuk. Weet je wie er in die band zit? Ron Moss. Ron Moss. En Ron Moss, dat is Rich Forrester in The Bold and the Beautiful. Oh, dat is een mooi liedje, zeg. Oh. Goeie hoor, dit.
1: Ja, heerlijk. Nou, Will dan, die zegt Rod Stewart met Baby J.
0: Hij moest laatst aan het zuurstof tijdens de concert. Want hij voelde zich een beetje flauw worden.
1: Och.
0: Maar maakte zijn concert wel af, want de show must go on.
1: Ja.
0: 83 is hij, geloof ik, inmiddels. Rod Stewart en Baby Jane.
1: Maar die artiesten zijn wel echt van steen, jongen. Die gaan allemaal door tot hun 80ste en staan nog op zo'n podium. Ik vind het echt heel bewonderingswaardig. Henny, die komt met Diana Ross en The Supremes, Baby Love.
0: Oh, die is ook leuk, zeg.
2: Dagplaat.
0: Oh, wacht even, dat is niet de goede.
1: We gaan een beetje stellen, hè?
0: Normaal verkeerd.

0: Ja, oh, leuk liedje.
1: Leuk, hè? Ja. Lucia en onze eigen lieve Barbara, die kwam nog komen. Allebei met Nina Simone. Baby just cares for me.
2: My baby just cares for me. My baby don't care for me.
0: Heeft nog in Nederland gewoond, hè, deze Nina Simone.
1: Kracht.
0: Ja.
1: Jij weet ook echt alles.
0: Ja.
1: Weet je ook andere dingen dan muziek?
0: Zeker.
1: Zoals?
0: Waar wil je het over hebben?
1: Wetenschap.
0: Goed, nou dan ga ik je zo meteen een verhaal vertellen. Echt, je oren gaan klapperen.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Zin in. We gaan eerst nog eventjes door met Peter, want die kwam namelijk met de Ronettes. Be my baby.
0: Ook leuk, hè, deze.
1: Zo leuk.
0: Met die zomerse temperaturen erbij. Heerlijk gewoon.
1: Oh, ik wil niet door. Oh, maar we gaan wel door. Want Ingrid die komt nog met de Ronettes. Sugar Baby Love.

0: Er kan er maar één winnaar zijn.
1: Ja,
2: en welke zou dat nou zijn geworden?
0: Ja, je hebt al een klein beetje iets weggegeven, maar dat mag de pret niet drukken. Al deze baby's die gooien we aan de kant, want we gaan voor de enige echte om het cirkeltje volledig rond te maken. Het is Britney Spears met Baby One More Time. Dankzij Tim en Frans.
1: Niet alleen het cirkeltje, maar ook het buikje van Britney binnenkort rond.
3: Dagplaat.
1: Kijk, ze roept hem al.

0: Lekker zeg. Britney Spears, toch wel weer leuk om een keer te horen. Hit me one more time. En dat is eigenlijk letterlijk de vraag die ze op social media heeft gesteld.
1: Nou,
0: toch?
1: Nou, toch? Zeg.
0: Als je het een beetje vertaalt, dan kom je toch aardig in deze buurt, zou ik denken.
2: Ja, dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, dit was Vandaag de Dag. En het is misschien ook maar goed dat het er bijna op zit. Het is warm, we zijn een beetje bevangen door de hitte. Maar gezellig is het wel. 22 juni, wat was dat voor een dag? Nou, in ieder geval de dag dat Pieter bij de ontbijttafel een ongelofelijke opmerking maakte tijdens de krantenkopquiz.
3: Nou ja, zalm is in ieder geval oranje, dus dat is top.
4: Zalm is oranje?
3: Zalm is vrij oranje, ja. Dus dat is leuk dat ze dan ook een beetje aan ons denken.
4: Zalm is oranje.
3: Wat voor kleur heeft zalm?
4: Waarom zeg je dat? Wat roze.
5: Ja.
3: Wat?
4: Roze.
3: Zalm is oranje.
4: Zalm roze heb je.
5: Zalm roze.
3: Ja, dat kan zijn, maar dat is...
4: Zalm is niet oranje.
3: Poeh, lang verhaal wordt dit. Ik maak eerst de krantenkopquiz af en dan gaan we naar de rest van de uitzending hebben over de kleur van zalm.
1: Zalm is wel oranje, toch?
0: Nou, zalm is toch ook roze? Kijk, zalm is toch zalm? Zalm zit toch tussen oranje en roze in?
1: Oh, tuurlijk. Luister, als je zeg maar gewoon al gesneden zalm koopt, zeg maar die pluim, dan is het oranje.
0: Oh, die goedkope zalm. Nee, geintje.
1: God, ben je eens een keer naar de visboer geweest.
0: Nee, maar je hebt gelijk, het neigt naar oranje, maar het heet natuurlijk ook qua kleur.
1: Zalm.
0: Ook gewoon
1: ja,
0: zalm.
1: Precies.
0: Zalmkleur.
1: Bij mij valt het kartje nu open.
0: Maar goed, we kunnen hier nog tot aan morgenochtend 6 uur over doorpraten en dan kunnen zij het weer oppakken. Want om 6 uur is namelijk de ontbijttafel er weer. Nieuwe aflevering met de hele team Pieter, Anne en
1: Frank.
0: Ja, jeetje. Dat was ook de dag dat levende legende Tineke de Nooit de gast was bij June tot 2. We hebben het er net over gehad met Barbara. En ze is dan misschien wel 85 jaar, maar ze is nog steeds hartstikke fit en dolgelukkig in het Rosa Spierhuis in Laren, want daar woont ze.
3: Nou ja, zalm is in ieder geval oranje. Dus
0: dat hebben we net besproken. Pieter die wilde ook maar over doorgaan. Ook. Het stopt nooit meer.
6: Mijn dochter had me daar 5 jaar geleden voor opgegeven. Toen was ik razend. Ik zei, je moeder gaat niet naar een bejaardentehuis. Nou, het is geen bejaardentehuis. Maar toen het moment daar kwam, toen kreeg ik een flat. Ik kijk uit op een beeldschone tuin. Ik heb er hele aardige medebewoners. Ik ga heel graag altijd om een uur of 4, 5 naar beneden.
7: Voor een wijntje.
6: Ja, precies. En ook gezamenlijk eten.
7: Bitterballetje. Oh,
6: ik heb helemaal geen zin om voor mezelf te koken.
7: Nee.
6: Dus we zitten aan de tafel met een man of 8 en het zijn dezelfde. En ja, we vertrouwen elkaar. Dat is heel bijzonder.
1: Ach,
0: wat leuk hè?
1: Droppie.
0: Ja, hartstikke gezellig was het ook. Met Tineke de Nooi. Nou, wij hadden het over eeuwig in de wacht staan bij bedrijven of instellingen. En Rinette die had daar weer een mening over.
8: The Declaration of Independence.
0: Nee, dat is natuurlijk inderdaad wel iets anders. Het gaat helemaal lekker met vandaag. Ik wilde gewoon even de mening van Rinette. Kan dat alstublieft, techniek?

0: it's, for me, is one of the best pieces of writing I've ever seen.
1: It's a revolutionary document for a revolutionary statement.
2: You cannot help but be stirred when you read those words.
3: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, Amerika is jarig. Bijna 4 juli volgens mij, dan wordt het volop gevierd. En ik luister nog wel eens naar de Amerikaanse radio. Dat, je kan er echt niet omheen dat de verjaardag van Amerika eraan komt. En morgen gaat het er ook over in de ontbijttafel. Over de ontbijttafel gesproken.
4: Nou ja, Salm is in ieder geval oranje, dus dat is top.
3: ja, of hij dat morgen nog steeds vindt. ik denk niet dat hij daarmee blijft. Maar je weet het nooit, dit was hem. Maar wacht, ik wil het dan toch. Als we dan toch kijk, nee, luister. Ja. We moeten wel even gewoon, we kunnen dit natuurlijk niet afraffelen. Wat? We moeten gewoon even netjes afscheid nemen van de luisteraar voor vandaag. Oh, ja. Morgen dan zijn wij er weer.
5: Ja.
3: Zometeen, na 7e, dan hoor je de NH Muziekmix.
5: Ja.
3: Zorgvuldig samengesteld door onze muziekbaas, dat is William.
5: Ja.
3: Die hoor je altijd op zondag en ook op vrijdagavond hier bij NH. En dan is er om 6 uur dus een nieuwe aflevering morgenochtend van de ontbijttafel. Natuurlijk is Bart er ook, June is er. Morgenmiddag Frans is, denk ik, tussen 2 en 4 nog.
5: Ik denk het ook.
3: En dan zijn wij er morgenmiddag dus om 4 uur weer met een nieuwe aflevering. Zeker. Ga jij vanavond nog wat leuks doen?
5: Nou, zou ik afsluiten met een heel kort versje die ik gisteren toevallig vond?
3: Ja.
5: Vandaag. Hoera, het is vandaag. Dat moet gevierd. Mijn vader heeft het hele huis versierd en appeltaart gehaald voor hem en voor mij. Met slagroom, want vandaag is zo voorbij. De appeltaart gaat op, er wordt geen kruimel van bewaard. Want morgen is het weer vandaag, maar dan met mokkataart.
3: Nou, wat mooi.
5: Lieve.
3: Ja, wat een schattig gedichtje.
5: Ja, dat was de afsluiting.
3: Fijne avond.
5: Fijne avond.
3: Mooi hoor.
5: Dank je.
3: Mooi.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
11: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
12: Amsterdam, wat ben je mooi. Nico uit Amsterdam.
13: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
14: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeerenvlaart.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
17: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
16: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
18: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
16: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Non-stop muziek.
20: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek
2: heb. Ja, inderdaad, of slippers.
1: Nee, dat zal nooit gebeuren.
3: Nee?
1: Op mijn werk, slippers?
2: Nee.
1: Moet ik wel voor een paar zou ook nog pinksteren zijn?
2: Eén slippertje dan.
1: Oké.
0: Elke werkdag van 6 tot 10.
4: Bij

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 8 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
5: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
4: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
6: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
4: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nico uit Amsterdam.
1: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Heerlegwaard.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
5: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
4: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Fraukje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
6: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
4: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Non-stop muziek.
1: NH.
0: NH.
1: Muziekmix.
2: Ah!

0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop
2: en ik woon in Hilversum.
3: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
4: Ik ben Brian uit Amstelveen.
5: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
9: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
8: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en ik kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.

0: Het is 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Johnny, ambulance cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Wees, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 12 uur.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn

0: Zeker 10 mensen gedood, bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK-voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose, en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon en dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: en Lidwien verhuisd van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
1: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande. Thuis in heel
2: Het is 1 uur.
3: Lars Melitze met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegt het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5

0: 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Het is 2:00.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2:00 stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden...